0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

vederti volare. Sogno.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen bokser Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Gouwe Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS.

Goedemorgen luisteraars, het is zondag 24 mei 2026. Welkom bij Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma op BR6. De lokale omroep voor Bodegraven, Reewijk en wijde omgeving. Met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwestad, Kerk in de Buurt. Mijn naam is Christian Houmes en samen met Job maken we voor u Kerkplein 15 vanuit de studio van BR6.

U bent nog steeds verbonden met Kerkplein 15. Vanmorgen ziet de planning er iets anders uit, want we hebben pas om 11 uur een dienst vanuit de parochie hier in Bodegraven. En die begint pas om 11 uur. Dus u krijgt ook de kerkelijke agenda wat eerder dan u gewend bent. Ik zal hem nu om 11:15 voor u voorlezen. We gaan verder met het lied Vaders Huis.

Dat was Selah met Geest van Waarheid en Genade. Dat was een echt Pinksterlied. Geef ons leven, geef ons vrede, geef ons zicht op Gods gezicht, tot Hij neerdaalt uit de hemel in een oogverblindend licht. Geef ons leven, geef ons vrede, geef ons zicht op Gods gezicht, tot Hij neerdaalt uit de hemel in een oogverblindend licht. Pinksteren, we zijn het al. Vandaag, eerste Pinksterdag. En wat daar ook bij hoort, een lied is het lied Door de kracht van uw liefde. En daar gaan we naar luisteren.

U luistert nog steeds naar Kerkplein 15. Misschien hoort je op de achtergrond de kerkklok alweer luiden. Het is Pinksteren vanmorgen en we hebben al veel Pinksterliederen geluisterd. Wat ook heel traditioneel is met Pinksteren is dat er de opwekkingsconferentie is in Biddinghuizen. Misschien kunnen we straks nog wel even live een stukje luisteren. Maar we gaan eerst gewoon liederen luisteren vanuit de studio. En we gaan nu luisteren naar Heer, ik hoor van Rijke Zegen. En het is een opname van de Vrouwenzang in Katwijk.

U bent nog steeds bij Kerkplein 15 en u luisterde net naar het Opwekking Kids. Misschien vraagt u zich af, nu, misschien schakelt u net in en vraagt u zich af, waar blijft de kerkdienst? Vanmorgen zijn wij bij de katholieke dienst hier in Bodegraven. En die dienst begint pas om 11 uur, dus we zijn daar wat later. Dus we zetten ook onze uitzending een beetje om. Zo krijgt u straks de kerkenagenda om 11:15. Ik heb straks ook nog een gedicht voor u. Dat heeft natuurlijk met Pinksteren te maken. Maar we gaan nu eerst luisteren naar Psalm 47, Koning van de Aarde.

Misschien denkt u, was dit Psalm 47? Ja, dit is een hele andere uitvoering. Dit is Psalm 47 in de uitvoering van Psalmen voor nu. Vandaar we het niet herkennen. Ondertussen zit ik met een schuin nog te kijken naar de livestream vanuit Opwekking. En het is daar groot feest zo te zien. Dus, maar misschien kunnen we een heel klein stukje meeluisteren.

dag te starten, of niet? Samen met... Nou, dat was 3 reacties. Dat is een lekkere manier om je dag te starten, toch? U bent goed! En samen zijn we vandaag met de Holy Horns. Wordt het extra feestelijk. Ja, mag ook een applaus, zeker. We gaan verder. Overwinnaar!

Nou, dit was een klein stukje van opwekking. Dat gaat nog wel even door als ik dat zo zie. Maar u bent weer terug hier in Bodegraven, gewoon in de studio van Kerkplein 15. En wij gaan luisteren naar ook een heel prachtig lied hoor. Psalm 119, en dit is de dag, een medley.

Vorige keer had ik tijdens de uitzending een blokje ingevoerd met nieuwe muziek. Het is leuk om te herhalen, denk ik. En vandaag heb ik meegenomen een lied van Espressione. Dat is mannenensemble, Espressione. En dat is in Duits. Denn alles Fleisch, es ist wie gras. En dat gaan we nu luisteren. Ik zal een korte toelichting geven op de tekst. De vertaling van het lied is: want al het vlees is als gras. En alle heerlijkheid des mensen is als de bloemen van het gras. Het gras verdort en de bloem is gevallen. We gaan luisteren naar Espressione.

Dat was Mannen Ensemble Espressione. Wat ook een nieuw lied is, nieuw uitgebracht is, is door christelijk koor Jicht al Jau. En die hebben inmiddels al 3 uitgebracht sinds onze vorige uitzending. Dus ik heb keuze uit 3. Maar ik pak de allerlaatste. En dat is ook een beetje een andere stijl. Vandaar dat ik ook juist deze kies. En het lied heet He Touched Me. Ik kan er nog iets meer vertaling aan geven. Gebonden door een zware last, onder schuld en diepe schaamte, toen raakte Jezus mij aan. En nu ben ik niet meer dezelfde. Hij raakte mij aan. Oh, hij raakte mij aan. En oh, de vreugde die mijn ziel vervult. Er is iets gebeurd en nu weet ik. Hij raakte mij aan en hij maakte mij heel. Sinds ik deze gezegende heiland ontmoette, sinds hij mij reinigde en heel maakte, zal ik hem nooit ophouden te prijzen. Ik zal het verkondigen, zolang de eeuwigheid voortgaat. Want hij raakte mij aan. Hij raakte mij aan. En oh, de vreugde die mijn ziel vervult. Er is iets gebeurd. En nu weet ik. Hij raakte mij aan. En maakte mij heel. We gaan luisteren naar het He Touched Me.

Kom als je moe bent. Kom als je dorst hebt. Kom, drink het levend water. Kom, dit water geeft kracht. Kom, je zal prachtig bloeien. Kom, de geest laat groeien. Kom, dieper, laat genade stromen. Kom, Jezus heeft de prijs betaald.

Het is bijna 11:15, dus krijgt u nu de kerkelijke agenda. Zoals gezegd een uur eerder dan normaal, omdat straks 11:00 de kerkdienst is vanuit, ik moet eigenlijk zeggen, de viering vanuit de parochie hier in Bodegraven. Op tweede Pinksterdag is er, dat is dus komende maandag, 25 mei, geeft stadsorganist Gerben Budding om 16:00 een orgelconcert in de historische Van den Brinkorgel in de christelijk gereformeerde kerk De Lichtwijzer in Gouda. Het orgel is aan groot onderhoud toe. Daarvoor is er een groot bedrag nodig, €200.000. Bij dit gratis toegankelijk concert zal er dan ook een collecte worden gehouden. De opbrengst zal rechtstreeks ten goede komen aan de restauratie van het orgel. Stadsorganist Gerben Budding speelt toegankelijke en een veelzijdig programma rond het thema Pinksteren. De muziek is zo gekozen dat het orgel in alle facetten geëtaleerd kan worden. Dus dat is morgen in Gouda. 30 mei is er een orgel- en vioolconcert ook in Gouda. En dat begint om 8:00 en dat is aan de nieuwe Gouwe Oostzijde. Er is op net buiten onze gemeente, maar ik wil het toch eventjes hier aan de orde laten komen. Zaterdag 30 mei in Oudewater is er een Praise My Soul Engelse koormuziek van Ars Musica. Studentenkoor onder leiding van dirigent Arjan uit Beiersen. En een afwisselend programma met hoogtepunten uit de Anglicaanse koortraditie. Meer informatie op de website van Ars Musica. Dan krijgt u nu een overzicht van de diensten die uitgezonden worden via Kerkplein 15 de komende 3 weken. Volgende week is het 31 mei. Dan wordt er een dienst uitgezonden vanuit de ontmoetingskerk hier in Bodegraven. In de studio zit dan Jan Nap. 2 weken later, op 7 juni, wordt een dienst uitgezonden vanuit de dorpskerk hier in Bodegraven. En 3 weken later is dan een dienst ook vanuit de hervormde Bodegraven, maar dan vanuit de Bethlehemkerk te Nieuwebrug. En dan hebben we het over 14 juni. Tot zover de kerkelijke agenda.

glorie aan het Lam. Ook al is het dan Pinksteren en staan we stil bij de Heilige Geest die naar deze aarde is gekomen, toch gaat het om het Lam, want Hij heeft voor alles betaald. Het is bijna 11 uur en de dienst gaat zo beginnen straks vanuit de Sint William Wortuskerk hier in Bodegraven. En we schakelen zo over om naar die viering te gaan luisteren.

zondag is er van 2 tot 4 middags weer een haak aanmiddag in de doortocht. U bent van harte welkom. Zaterdag 6 juni om 8 uur is er in onze kerk een concert van Promising Voices. Zie het poster achter in de kerk. Op Sacramentsdag 7 juni vieren we dat Jezus Christus zich in brood en wijn aan ons geeft en onder ons wil blijven in de geconsacreerde hostie. In de processie, die om 10 uur vertrekt vanuit de parochiekerk Heilige Jozef, tonen wij in het bijzonder eerbied voor het Heilig Sacrament. Op zondag 7 juni bent u in deze kerk van harte uitgenodigd om de eerste Heilige Communieviering mee te vieren met onze 9 communicanten. Deze dag vieren we ook Ontmoetingszondag. In de viering is extra aandacht voor de kinderen. Na die viering bent u welkom voor een gezamenlijke lunch in de doortocht. We vragen dan iedereen om iets te eten mee te nemen vanuit huis, zodat we met elkaar kunnen delen. Koffie, thee en limonade zijn geregeld. U kunt dit vooraf aan de viering in de doortocht brengen. Dat is dus voor 7 juni. Onze parochie heeft nu een eigen parochie-app. Via de app blijft u eenvoudig op de hoogte van nieuws, activiteiten en berichten uit de parochie en onze geloofsgemeenschappen. U kunt de app downloaden via de App Store of Google Play. De flyer achter in de kerk helpt u op weg. Achter in de kerk liggen kopieën van allerlei activiteiten in de parochie voor de komende maand. Tot zover de mededelingen. Ik wens u een fijne viering.

In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Hartelijk welkom bij deze viering op de 50ste dag. Of is het nog steeds de eerste dag van de week? We gaan het straks horen in het evangelie. Hartelijk welkom ook aan de families die hier gekomen zijn vanmorgen om met ons mee te vieren. Maar ook in het bijzonder om straks de kruisjes te ontvangen van hun dierbaren van wie ze afscheid hebben moeten nemen. Vandaag bidden we voor hen. Van harte welkom. En u bent straks natuurlijk ook welkom bij het uitreiken van de kruisjes op het secretariaat. Fijn om hier aanwezig te zijn. Voor mezelf. Niet de 50ste dag, maar net een beetje langer. Het is goed om hier te zijn, bekende gezichten te zien en ook weer met elkaar te vieren. Ik wens uzelf, mezelf ook, maar ook vooral u, een inspirerende viering van Pinksteren toe. Maar laten we het eerst maar even stilmaken. Gewoon stil. Om God te vragen of hij aanwezig wil zijn. Hier onder dit dak. In deze ruimte. Op dit uur. Bid daarvoor even in stilte.

0: Mogen het goed zijn om in zijn aanwezigheid hier bijeen te zijn. Voor alles wat niet goed is gegaan tussen mensen, tussen man en vrouw, tussen partners, tussen ouders en kinderen. Daarvoor vragen we elkaar, maar ook hem, van harte om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor de man
1: door mij
0: dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek de Heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze fouten vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.

Laat ons bidden. Enige nabije God, u staat aan het begin van al wat leeft. U prijzen wij om uw levensschenkende geest, die alles wat leeft bezielt met kracht. Open ons hart voor de vrucht van de geest. Dit vragen wij u op voorspraak van Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten we gaan luisteren naar de woorden uit de Heilige Schrift.

De eerste lezing is uit de Handelingen van de Apostelen. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren alle bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis, alsof er een hevige wind opstak, en vulde het hele huis waar zij gezeten waren. Er verschenen hun tongen van vuur, die zich verdeelden en op ieder van hen neerzetten. Zij werden alle vervuld van de Heilige Geest en zij begonnen te spreken in andere talen, naargelang de Geest hun te spreken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen afkomstig uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liep de menigte te hoop en raakte in de war. Want iedereen hoorde hen spreken in zijn eigen taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: "Ziet, zijn allen die daar spreken dan geen Galileërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Mede en Elamieten, de inwoners van Mesopotamië, van Judea en Cappadocië, van Pontus en Azië, van Frigië en Pamphylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden en proselieten, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden." Woord van de Heer.

De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs. Broeders en zusters, niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, tenzij door de Heilige Geest. Er zijn verschillende genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er zijn verschillende bedieningen, maar het is dezelfde Heer. Er zijn verschillende soorten werk, maar het is dezelfde God die alles in allen bewerkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want zoals het lichaam één geheel is en vele ledematen heeft, en alle ledematen van het lichaam, hoeveel het er ook zijn, één lichaam vormen, zo is het ook met de Christus. Immers, in één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Of we nu Joden zijn of Grieken, slaaf of vrije, allen zijn wij gedrenkt met één geest. Woord van de Heer.

De Heer zal bij u zijn. Lezing uit het Heilige Evangelie volgens Johannes. Toen het avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus, ging in hun midden staan en zei hun: vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Daarop zei Jezus opnieuw: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. En na dit gezegd te hebben, blies hij over hen en zei hun: ontvangt de Heilige Geest. Van wie gij de zonden vergeeft, hun zijn ze vergeven. Van wie gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Woord van de Heer.

Broeders en zusters, het zijn maar een paar woorden. Een klein zinnetje tussen die stroom van woorden die vandaag vanuit de schrift tot ons komen. Uit vrees waren de deuren gesloten. Uit vrees. Dat is niet zomaar bang. Dat is doodsbang. Net zo bang als die twee kinderen in Stadskanaal moeten zijn geweest toen ze mishandeld, geslagen, verwaarloosd of wat dan ook werden. Veel te klein om de deur van hun slaapkamertje op slot te doen. Uit vrees. Dat is niet zomaar bang. Dat is doodsbang. Net zo bang als een mens kan zijn die geboren werd ver weg van hier. De armoede, de honger, het geweld ontvluchtte. Opgevangen werd in een AZC. De een na de ander. Zo bang dus. Uit vrees. Dat is niet zomaar bang. Dat is echt doodsbang. Net zo bang als een mens kan zijn die weet dat Alzheimer voor de deur staat. Dat je weet dat je zult gaan wandelen door de mist van het leven. Zo bang waren die leerlingen dus. En uit vrees hielden ze de deuren gesloten. En daarmee ook hun hart. Maar Johannes, de evangelist van vandaag, ach, die is zo mild en barmhartig. De angst, de vrees duurt geen jaren, geen 50 dagen, geen 10 dagen, maar nauwelijks maar 1 dag. Bij Johannes vallen Pasen en Pinksteren, geloof het of niet, op 1 en dezelfde dag. Zijn verhaal, zijn evangelie, begint als volgt. Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala vroeg in de ochtend, het was nog donker, naar het graf en zag dat de steen van het graf was weggenomen. Het graf was leeg. En na dat gezegd te hebben, gaat het verhaal meteen verder. Toen het avond was, op die eerste dag van de week. Dat is dus dezelfde.

Ik weet het niet. Ik doe maar een gok. Op hoop van zegen dan maar. Maar is dat niet wat we in de wereld om ons heen zien gebeuren? Die gesloten deuren. Dat we ons opsluiten in onze eigen verblijfplaats. Deuren gesloten. Je hart gesloten. Uit vrees voor... Ja, uit vrees voor wat eigenlijk? Is dat niet wat er om ons heen zien gebeuren? Dat we leven in onze eigen bubbel. Dat je de ander niet meer ziet. Niet meer hoort. Niet meer verstaat. Maar de ander ook niet meer ontmoet. Vanuit je hart. Ben je nu een discussie aan het winnen? Of je dochter aan het verliezen? Die sierenreclame legt precies de vinger op de zere plek. Waar zijn we in Gods naam in terechtgekomen? Of bijbels verwoord, de ochtend van de verrijzenis. De ochtend van de verrijzenis. 50 dagen geleden. Die begon in een tuin. In een tuin. En die eindigt vandaag achter gesloten deuren. Als het zover is gekomen in de schrift of in de wereld om ons heen. Als dat het punt is in jouw leven wat je hebt bereikt. Dan is er gelovig maar één antwoord mogelijk.

Kom, Heilige Geest. Vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in ons het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen. En gij zult het aanzicht van de aarde vernieuwen. En de vrucht van dat gebed, de vrucht van de Heilige Geest, dat is liefde, vreugde, vrede, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Daar mag je voor bidden. Daar mag je in blijven geloven. En daar moeten we als gemeenschap aan werken. Opdat de vrucht van de geest jou mag aanraken. Dat het zichtbaar mag worden. Hier onder dit dak, in deze gemeenschap, in dit dorp, in deze wereld. Maar ook en vooral tussen Ter Apel en het Franciscushuis. En alle dorpen en gehuchten daartussenin. Van Stadskanaal

achter de voordeur waar het wel veilig is. Lieve mensen, de vrucht van de Heilige Geest, die zag ik ook in dat geweldige tv-programma Een Vergetelijke Reis. Waarin Paul de Leeuw op vakantie gaat met mensen die wandelen door de mist van het leven. Daar spatte van het tv-scherm af liefde, vreugde, vrede, vriendelijkheid, goedheid, zachtheid en ingetogenheid. Maar ik zag ook de wanhoop. Mooie woorden allemaal. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij moeite hebt met liefde. Dat er in jouw leven eigenlijk maar weinig, bitter weinig vreugde is. Dat vrede is iets van lang geleden. Dat al jouw geduld al is opgebruikt. Dat vriendelijkheid niet van je gezicht is af te lezen. Dat trouw een voortdurend gevecht is met jezelf. En dat woorden als zachtheid en ingetogenheid je eigenlijk niet zoveel meer zeggen. Weet dan, dat dat vuur ook voor jou brandt, opdat jij mag volstromen met liefde, met vreugde, met vrede, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Laten we daarvoor even bidden, in stilte. Ons ogen gericht op dat vuur. Geen gekuch. Geen geritsel van boekjes. Geschuifel van voeten. Geen orgel. Maar bid in stilte. Maar ook voor al die missionarissen die gedreven door de Geest op weg gingen. En het toch maar deden voor een appel en een ei. Bid daarvoor even in stilte.

Laten we dan gaan staan om samen ons geloof te belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die degenerat is te hebben, de derde dag vrees met de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige.

Heer, wij roepen u aan. Kom ons toch helpen. Luister naar onze gebeden, die mogen opstijgen als wierook, en dat onze handen geheven mogen zijn naar u.

0: Broeders en zusters, brengen we onze afzonderlijke vragen en verlangens samen in één smeekgebed aan onze God en Vader. Zo bidden wij. Om eenheid van de christelijke geloofsgemeenschappen. Dat de verscheidenheid aan talenten en inzichten mensen met elkaar verbindt en de kerk als geheel verrijkt. Zo bidden wij. Om verwondering in een rationeel ingestelde wereld. Dat openheid voor het onverwachte en onverklaarbare nieuwe perspectieven geeft voor een betere samenleving. Zo bidden wij. Zend ons uw Heilige Geest. Om vrede op plaatsen waar mensen elkaar naar het leven staan. Dat bereidheid tot vergeving van elkaars tekortkomingen verstoorde verhoudingen heelt en de harmonie herstelt. Zo bidden wij. Zend ons uw Heilige Geest. Om de komst van Gods Geest, de trooster en helper. Dat Hij onze zwakheid te hulp komt en ons hart doet branden van liefde. Zo bidden wij. Zend ons uw Voor geloofsleerling Luca, u hebt hem geroepen en gebracht tot het licht van het geloof. Wij danken u dat hij door de doop wordt opgenomen in de kerk. Mag hij zich welkom en thuis gaan voelen in de gemeenschap van de kerk. Geef dat hij met alle gelovigen blijft groeien in geloof als leerling van uw zoon. En dat hij de ruimte mag vinden om zijn talenten te ontwikkelen ten dienste van de mensen van uw kerk. En van uw kerk. Zo bidden wij. Zend ons uw Heilige Geest. Voor Remco van Horik en Sterre van Weigerden, die donderdag gaan trouwen in de Johannes Onthoofdingkerk. Dat zij in uw liefde voor elkaar, in hun liefde voor elkaar, plaats inruimen voor trouw aan u. Zo bidden wij. Zend Voor Noël, Anna en Emilia Hagens, die morgen gedoopt worden in de Sint-Victorkerk, dat zij zullen opgroeien in het geloof. Zo bidden wij. Zend ons uw Heilige Geest. Voor onze zieken, dat zij gesterkt worden door hun geloof en onze steun, en dat zij liefdevol verzorgd worden. Zo bidden wij. Zend ons uw Heilige Geest. Wij bidden, Heer, voor Henrika, Elisabeth, Johanna, Maria van Gerven, Regina, Hendrika, Maria van der Meer, Bernard Boeren, Cornelis, Wilhelmus, Jozef Achterhof, Thomas, Everardus, Zwanenburg, Arnolda Gerarda van Leeuwensluis, Petronella Maase Mokking, Jean-Pierre Marie Visser, die onlangs zijn overleden. Dat zij thuis mogen zijn bij u, God, in het licht van Christus' verrijzenis. En voor hen die achterblijven, dat zij de kracht van Gods nabijheid mogen ervaren om het verlies te dragen. Zo bidden wij. Zend ons uw Heilige Geest. Wij bidden voor wie ons gebed speciaal is gevraagd. Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij bidden ook voor hun vervolgers, dat zij tot inkeer mogen komen. En voor ouders Tom en Toos Bakker van Velzen. Anton en Riet Kleven van Velzen. Martin en Ans Stolwijk van Veldhuizen en Melvin Stolwijk. Ouders Bertus en Doortje Peek van Kuik en Bert Peek. Ouders Van Veen van der Zalm en Kobi. Piet en Annie Maurits van Veldhuizen. Adriaan en Leni Droog en hun zonen Jos, Theo en Arno. Familie Vink van de Broek. Lindy van Klink Paars. Ouders Verlaan van de Berg. Ouders Nederend Moons en hun dochters Annie en Ria. Ouders Klever van der Hulst en Liesbeth. Ouders Straven van Leeuwen en hun dochters. Voor wat leeft in onze geloofsgemeenschap? Opgeschreven in het gebedenboek. Voor sterkte aan een zieke vriendin. Jaargetijden van onze broer en vriend. Voor vrede. Vrede, vrede is onze wens. Uit dankbaarheid. Bidden we een moment in stilte voor deze vragen en verlangens en voor wat meer persoonlijk leeft in ons hart, onze vreugde en ons verdriet.
1: Goede God, u wilt voor ons zijn als een vader en een moeder. Dit zijn de gebeden die leven in de stilte van ons hart. Wij vragen u, neem al deze gebeden aan en zegen ons met uw nabijheid. Vandaag en alle dagen tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Met de voorbeden sluiten we de woorddienst af. We gaan het sacrament in ons midden zetten om het met elkaar te delen.

Het woord heeft geklonken. Het sacrament staat in ons midden. En rond deze tafel, in het licht van Hem die leeft, mag ik u de vrede te wensen van onze Heer. En die vrede wens elkaar van harte toe. De vrede van Christus zij met u allen.

En laten we, als het kan, gaan staan. Om met elkaar het gebed te bidden. Wat de Heer ons heeft toevertrouwd. Wat we geleerd hebben van onze ouders of op school. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ik wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving. Maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.

Mogen dit brood ons de kracht geven, ons laten volstromen met liefde, met vreugde, met vrede, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Kom dan, ontvang dit brood, het is u gegeven, het is van harte gegund. Dit is het lichaam van Christus.

Uit dankbaarheid dat we het lichaam van Christus mochten delen, bid ik voor u het dankgebed. En als acclamatie zingen we nummer 1 op bladzijde 14. God, u prijzen wij om uw aanwezigheid onder ons in Jezus Christus, voedsel tot eeuwig leven. Mogen wij vervuld worden van uw geest, nu wij uw woord en uw gaven delen. Dat wij zo de aarde een nieuw gezicht geven en vrede brengen die leven doet en duurzaam is.

U overlaat ons met uw gaven. U openbaart uw geest tot welzijn van allen. U neemt de verdeeldheid onder ons weg, opdat wij leven, verzameld tot één lichaam, vervuld van de geest die ons doet roepen, Jezus is de Heer.

0: U vervult ons met uw geest om elkaar te vergeven en de fouten uit de wereld te bannen. Blijf ons nabij met uw liefde en vreugde die de wereld herscheppen tot een vrede.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A16. Rotterdam richting Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Alleen daar heb je bijna een 30 minuten vertraging. Sneller en verstandiger is het om te rijden via de ring, via de westkant van Rotterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Hele goede middag. De vierde van de maand en het is weer 12 uur geweest. Dus tijd voor het stiltecentrum voor die 6, 7 luisteraars die aan de FM-frequentie hangen. En die 4 mensen die het via de podcast beluisteren. Ja, het is niet echt hard hoor, gaat het bij dit soort programma's. Maar ik maak het met liefde omdat er zo ontzettend veel mooie muziek is gemaakt. Deze plaat had net zo goed in mijn jazzprogramma kunnen zitten. In het programma Come Sunday. Hij is hier terecht gekomen. Ja, pianist Shai Maestro heeft een nieuwe plaat gemaakt. En wauw, dat klinkt lekker hoor. The Guest House. En je hoorde het openingsstuk van de plaat. The Time Bender. En Shai Maestro is om de tijd dat u dit programma hoort op tournee in Europa. En jawel, hij doet ook Nederland aan. En als je tijd en ruimte hebt, dan zou ik zeggen, ga daar even lekker naartoe. Shai Maestro dus. Zijn nieuwe plaat heet The Guest House. En deze, ja, die heb ik echt nog in geen enkel programma gedraaid. Ik loop een beetje achter, maar ik zag hem en ik dacht, we gaan hem toch even draaien. Hier zijn ze, uit Den Haag.

ooit heel lang geleden ergens in Nederland waren er drie totaal wereldvreemde jongetjes. En deze jongetjes verschilden net zo van elkaar als dag en nacht. Maar ondanks hun verschil.

de jeugd van tegenwoordig. Maar je luistert nu naar Goldband. Een band.

Tja, Nederlands hoop in bange dagen. Dat zou je niet zeggen als je de naam Altun Gün hoort vallen. Maar het is toch daadwerkelijk een Nederlandse band gebaseerd op de Nederlands-Turkische... Turkse psychedelische rock. Band is opgericht in 2016 door Jasper Verhulst. En jawel, internationaal een groot succes. Hartstikke stoer. Ze hebben een nieuwe plaat uitgebracht, getiteld Garip. En je hoort het nummer Neredisin Sen. Altun Gün dus, Neder-Turkse psychedelica. Nou, ik vond het erg lekker klinken. En daarvoor, ja, ook uit Nederland. Beginnetje van platen 2024 alweer. Goldband uit Den Haag. Met het nummer De Band van Karel. En nu in de cd-speler. Een plaat getiteld Memento. Een plaat opgedragen aan auteur Patrick Modiano. Volgespeeld door Dominique Anné, Sébastien Boisseau, Stefan Oliva en Sacha Torop. De teksten zijn van Jean-François Mondeau. Luister naar een deel uit die cyclus Memento. En het titeltje wat we gaan beluisteren is Prière à un bombardier Saoul.

Het is toch altijd jammer dat zo'n band als deze, dat die eigenlijk nooit zo beroemd is geworden. Zeker niet in Europa. Ja, ze stonden wel op het Woodstock Festival. En daar kennen we allemaal wel het nummer Going Up the Country van. Maar daarnaast, die bluesplaat van deze groep, die zijn zo verpletterend goed. Nou, dat hoorde je zo even. Dat het zou wat meer gehoord mogen worden. Ik heb het over Kent Heat. En je hoorde een track van hun debuutplaat uit 1967 alweer. The Road Song. En volgens mij is ondertussen heel Kent Heat al aan het hemelen. En spelen ze alweer live op andere plekken. En daarvoor aandacht voor de teksten van Patrick Modiano. En even snel opgezocht. De goede man leeft nog steeds. Geboren op 30 juli 1945. En ja, je zou bijna zeggen, C.S. Notenboom had het ook een beetje verdiend. Maar hij heeft ze echt allemaal gekregen. Hij heeft de Nobelprijs voor de literatuur ontvangen. Hij heeft de Grand Prix de Roman van de Académie Française ontvangen. En hij heeft ook nog eens een keer de

Boisseau, Stefan Oliva en Sacha Torop. Die zongen dus, ja, gebaseerd op het werk van Patrick Modiano, getiteld Memento. Maar het was allemaal op tekst gezet door Jean-François Mondo. Voor alle francofielen, prachtige cd. Dus getiteld Memento. Volgende plaat, vorig jaar uitgebracht. Stan Getz trad in 1977 op in Kopenhagen met Joanne Brekeen op de piano en de elektrisch piano. Niels Henning Ørsted-Petersen, ja, wat een legende, al jaren niet meer onder ons, op bas en Billy Hart op drums. Dat live concerten die hij toen gaf in Kopenhagen, die zijn op een dubbel LP terechtgekomen. Toevallig heb ik die 2 jaar geleden een keertje te pakken kunnen krijgen. Stom toeval bij de beroemde jazzzaak in Rotterdam, die niet meer bestaat. Maar wat bleek, vorig jaar verscheen er bij Steeplechase een cd. En ik dacht dat het dus gewoon het live concert was. Nee, ze hebben, ja, om te repeteren en ook een beetje voor de lol, hebben ze in een studio hebben ze gewoon een aantal stukken staan inspelen. Nou, die opnamen zijn nooit eerder uitgebracht tot vorig jaar. Unissued Session, Copenhagen 1977. Luister naar Stan Getz, Joan Brekeen, Niels Henning Ørsted-Petersen en Billy Hart met Canção do Sal.

En dan wordt het zomaar afgebroken. Erg, hè? Kan gebeuren. Soms gaat een stuk nog een deeltje door. En dat gebeurde dus hier. Ja, uit Noorwegen. En een fenomeen. Hij is wonderlijk genoeg in Europa. Jawel, het is wel een naam. Maar het is nog niet goed genoeg om zeg maar op het Noordzee op de Star Billboard te komen. Maar ik vind het wel een fenomeen. Marius Neset, daar hebben we het over. Uit Noorwegen is weer eens met een orkest. Meestal zit dat zeg maar het Noorse Metropoolorkest. De studio ingegaan om een nieuwe plaat te maken. Die de titel draagt Time to Live. En het nummer wat je hoorde, Life Can Be Bright. En daarvoor hoorde je een andere hele grote saxofonist. Waar Marius ongetwijfeld door is geïnspireerd. Maar wie niet? Geen aardige man. Maar hij heeft al een prachtige oeuvre achtergelaten. Stan Getz op de tenor saxofoon met John Brakeen op de piano. In dit geval zelfs de elektrische piano. Niels Henning Øyster Petersen op de bas. En Billy Hart op drums. Canção do Sal. Opgenomen in 1977 in Kopenhagen. En dat is dan weer Denemarken. En we gaan ook nog een uitstapje maken naar de klassieke muziek. Er is een prachtige cd uitgekomen met violiste Clara Flieder, cellist Christophe Pantillon en de pianist Massimo Giuseppe Bianchi. Ja, dan kan het wel goed gaan, hè. cd is gevuld met muziek van Maurice Ravel. Daarop staan de vioolsonate nummer 2, de viool- en cello-sonate, die hoor je niet zo vaak. En wat ik echt een fantastisch werk vind, dat is het pianotrio in A mineur. Luister naar het eerste deel, Modéré, uit dit trio van Maurice Ravel.

Ja, we gaan er langzamerhand weer uit. En dat doen we met een band die in Canada werd opgericht. En zich zeer aangetrokken voelde tot de psychedelica. Dan heb ik het over de Plastic Cloud. Maar die band heeft niet langer dan een jaartje bestaan. Van 1967 tot 1968. En toen was het dan weer voorbij. Ze hebben wel een plaat gemaakt. Ja, en als je daar het origineel van vindt, dan betaal je heel veel geld. Dit is dus de Plastic Cloud met Bridge Under the Sky. Daarvoor hoorde je Clara Flieder, Christophe Pantillon en Massimo Giuseppe Bianchi. Het eerste deel met Modere uit het pianotrio van Maurice Ravel. We gaan er een punt aan draaien voor deze maand. En volgende maand ben ik er weer met een uitzending van het Stiltecentrum. En hierna de Gouden Oude Revival met Tom Bos als de maestro van de uitzending. En ik zou gewoon lekker blijven luisteren. Want er komt nog van alles en nog wat voorbij zeilen. Waaronder om 5 uur. Ja, mijn eigen jazzprogrammetje. Come Sunday. Blijf steken op de FM-frequentie. En anders kunt u de programma's van Gouden Stad altijd weer terugvinden op de podcast. Tot de volgende keer. Tot luisterens. Hoi.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A16 Rotterdam richting Breda. Er wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is ook dicht. De parallelbaan is wel open, alleen daar heb je bijna een half uur op onthoud. Sneller en verstandiger is het om te rijden via de westkant van Rotterdam over de ring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

0: Gouden Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Tom Bos.

De opening voor de Swinging Blue Jeans. Ja, er moet een beetje zwingend ertussenin gaan. Swinging Blue Jeans, ja, die kenden we dus alleen uit de jaren 1964. En toen hebben ze in dat ene jaar hebben ze toch wel 4 hits gehad. Oh ja, 1 hit komt er 2 keer in. Hippie Hippie Shake, maar dit was Good Golly, Miss Molly. De Hippie Shake kwam nog inderdaad, in deze maand mei nog een keertje terug. En You're No Good, daar sloten ze in de herfst hun hits mee af. In Engeland hadden ze nog Don't Make Me Over. Die haalden daar nog net de top 40. En waar bestond die groep uit? Ray of Ralph? Nee, het was Ralph Ellis en Ray Ennis. En Ray Ennis, die wordt dinsdag 84 jaar. Les en Norman. Er zijn er nog 2 anderen met hun voornamen, waar ik eventjes de achternaam niet mee van te binnen schiet. Swinging Blue Jeans.

Welkom allemaal, de Golden Oldies Revival. U weet het vertrouwde uurtje. Al meer dan 25 jaar zitten wij dus hier. Nou, niet continu natuurlijk. Collega Jacques Zekeres en collega Paul Reilers dan. Die nemen af en toe het stokje. En dat geven we dan weer aan elkaar door. Dus vandaag is het mijn beurt. Volgens mij is het altijd de beurt aan onze technicus aan de andere kant van het glas. Achter de knoppen en de schuiven, Arjan Doelman. Ja, 1964, jawel. 24 mei vandaag. Dus toen was het in 1964, was het geen top 40. Volgens mij was het een top 30. Even spieken op het lijstje. Ja, inderdaad. En dan was het een maandlijst. Nou, we hebben ook de maandlijst voor ons. De weeklijst natuurlijk. Van 18 mei 1974. En wij gaan natuurlijk ook kijken wie is de nummer 1 in 1984. Nou, dat allemaal in een 57 minuten. Nou, dat wordt dus opschieten geblazen. Ga ik toch even naar de sport toe. Ik moet zeggen, sorry jongens. Maar Wolverhampton is gedegradeerd uit de Premier League vorige week. Deze jongens komen er wel vandaan. Ha. Maar het dan al heel wat jaartjes geleden. Noddy Holder, Dave Hill, Jim Lea en natuurlijk Don Powell achter de potten en de pannen zat hij te drummen. Hadden een reeks hits in die eerste helft van de jaren 70. En deze tijd in 1974 waren wij dus net dat nummer van hun, Merry Christmas Everybody, kwijt uit de hitlijsten. Maar toen, ja, toen verscheen dus deze. Every day, zou het every day Christmas moeten zijn? Slate!

Slade, Everyday, ja, die zou naar de top 10 ook nog wel halen hoor. Plek 4, maar daar staan ze dus op dit moment dus nog niet, want ze staan pas voor een derde week in de top 40. En de Banging Man, ja, die komt dus na de hand pas, eind van de zomer volgens mij. Oh, en dan hebben we natuurlijk op 27 november 1974, dan praat ik maar gelijk even het hele jaar 1974 voor Slade met u door. Far, far away. Oh ja, dat mag ik natuurlijk allemaal nog niet verklappen. Nee, ach, ja, het is pas 24 mei 1974, dus we zitten nog niet aan eind van 1974.

Kijk, dat heeft u natuurlijk ook vast gedaan vorige maand, hè? Maar dan heel veel jaren geleden. Goed, het gaat zo langzamerhand gewoon worden dat de artiesten 80 plus zijn. Daar gaan we straks zo meteen ook nog over hebben van iemand die vorige maand 85 werd. Afgelopen december al werd zij 85 jaar. Staat dus in de hitlijst al van mei 1964 op plek nummer 9. Ze heeft hele mooie nummers gemaakt, hele mooie albums ook. En als ik me goed herinner, heeft ze dus ook nog nummers van Burt Bacharach afgewezen, die vervolgens door Dusty Springfield de top 10 ingezongen zijn. Ze staat op 9, ingeklemd tussen Adamo met Tombo La Neige op 10 en op plek nummer 8. Ja, oh, dat is een nieuwe binnenkomer. Die groep die kenden we helemaal niet. Can't Buy Me Love van de Beatles. Maar ja, die daartussenin, Dionne Warwick.

0: even in volgorde. Dionne Warwick met Anyone Who Had a Heart. Was in 1964 was dat wel haar doorbraak. Vele hits zullen volgen. Maakte nog een hit onder andere samen met Detroit Spinners. En dat was in 1974. En dan een 11 jaar later nog een keer met Elton John, Gladys Knight en Stevie Wonder. En die drie die gingen dan onder de titel Friends. Dionne Warwick en Friends. Vervolgens naar het merk vliegtuig, de DC-5, oftewel de Dave Clark 5. Op schoolfeesten was het één plaat van het karakter Swinging Blue Jeans of Dave Clark 5. Ja, dat ter besparing van de vloer natuurlijk. Engelse groep rond Dave Clark, die thans, naar ik heb vernomen, in Amsterdam woont. Opgericht in Tottenham. Ja, daar heb je weer zo'n degradatiekandidaat uit de Premier League. Bestonden dus uit Mike Smith, de Dave Clark 5 dus, hè? Niet Tottenham Hotspur. Nee, de Dave Clark 5 bestond uit Mike Smith, Lenny Davidson, Dennis Payton, Dick Huxley. Lenny en David die zijn dus niet meer onder ons. En de groep, de Dave Clark 5, viel in 1970 uit elkaar. Bits and Pieces.
1: Oh, oh, oh, wat is dat oud?
0: Ja, nee, dat is alleen maar oud hier bij de Golden Oldies Revival. En 1964, ja, dan kan je zeggen super oud. Nee, naar eigen bodem hoor, naar Palingsdorp. Want ja, daar zijn we het nog niet geweest in de polder. What a Crazy Life was een doorbraak en kwam de dag voor kerst, volgens mij in 1966, de top 40 in, als ik uit mijn hoofd kan zeggen. Be My Day was op 24 mei 1974... de nummer 1 richting

0: Be My Day, The Cats. En dit was natuurlijk in die periode, zeg maar, de top 10 hits van The Cats, die gingen erin als Hollandse haring. Ik moet eigenlijk zeggen, ze gleden als Hollandse haring naar binnen. Want ja, afkomstig uit Scheveningen, dan moet je dat toch weten hoe je een haring eet. Goed, Veronica. Ja, 27 april 1941. Dat is de dag waarop zij geboren werd. En 1 september 1960 kwam zij in dienst bij Radio Veronica. Ze woonde daar in de buurt. Ze hadden gezien dat er een advertentie geplaatst was van... solliciteerde ze erop. Nou, en ze heeft er tot en met 31 augustus 1974 bij die zeezenders gezeten. Ja, en ik zou zeggen, zullen de pinguïns op Antarctica weten wat koffietijd is? Nou, in mijn archief over Radio Veronica, de zeezender dan, ben ik gaan zoeken naar de oudste opname van koffietijd. Nou, ik kwam uit in april 1964, dus pak een beet, 62 jaar oud. En natuurlijk was koffietijd van 10 tot 11 uur. Maar welke datum het precies is, dat stond er niet bij. Maar dat geeft niet. We gaan 62 jaar terug.
1: Luister naar Radio Veronica, het station waar muziek in zit. Koffietijd. Supra koffie van Vanelle. Supra koffie.

0: En dit was dan, net zoals ik al aankondigde, hey, wat vreemd dat het toch altijd hetzelfde is wat je aankondigt. Maar het ligt dan aan Jos in dit geval. Sweet Sue, Just You, gezongen en gespeeld door het koor en orkest van Ray Conniff. En het was dan tot slot van ons koffieprogramma van vandaag. Luisteraars, dus prettige dag, veel zon, tot morgen.
1: Ja, en zo waren we dus bij Koffietijd. En gepresenteerd door Tineke, april 1964. Tussen 10 en 11 uur. En het is nog wel bijna een maandje later. Maar toch de felicitaties naar Tineke. Die dus op, 27 april, 85 jaar is geworden.

Technicus Arjan Doelmans zegt van, ik heb nog eventjes een leuk jingeltje ertussen door gevonden. Ja, het zit altijd in mijn archief te neuzen. En ja, deze kenden we natuurlijk allemaal wel, deze jingle. Nou, waar gaan we dus nu naartoe? We gaan naar het album Revolver. En dan weet je, we gaan naar de Beatles. We gaan naar de kant B en dan het tweede nummer. En dat is in 13 takes hebben ze dat opgenomen. En wel op 20 en op 26 april 1966. Dus 60 jaar geleden. Er was een take in het, ja, die stond er wel ergens op. Maar die hebben een paar jaar geleden. Laat ik nu maar eens take nummer 2 nemen. De Beatles.

Beatles. And your bird can sing. Ja, een jaar of twee geleden hebben die andere take hier in de Golden Oldies Revival gebruikt. Die take waar ze dus de slappe lach krijgen. Ja. Ik zocht even naar de juiste bewoordingen. De Beatles. Volgende keer gaan we weer verder met het album Revolver. Waar de heren Beatles 60 jaar geleden met de opnames bezig waren. Ho! Ja... We gaan nu naar de mini-special. 19 april 2026. Dus ja, een maandje geleden zeg maar. Er kwam het bericht binnen dat Dave Mason was overleden op 79-jarige leeftijd. En dan denk ik van ja, dan moet ik toch in de mini-special. Moet ik daar toch aandacht aan besteden? En op dit moment, ja, de afgelopen maand zijn er toch wel verschillende artiesten overleden. Dus ja, we zitten wat dat betreft niet zonder. In 1963, toen vormde Dave Mason een koppel, nou ja, een muzikaal koppel hoor, met Jim Capaldi. Een band, ja, de juiste woord. Twee jaar later stopte hij ermee en ging muziek studeren, Dave Mason. En ondertussen bleef hij wel samen met Jim Capaldi spelen en vormde ze het groepje Deep Feeling. En zo brak 1967 aan. En verscheen Steve Winwood op hun pad. Ja, Chris Wood kwam erbij en zo ontstond Traffic. Ja, oh, nu vat u hem. Je begrijpt het. Dave speelde nog met onder andere Jimi Hendrix Experience en was later in de jaren 70 volgens mij nog lid van Fleetwood Mac. Dus ode aan Dave Mason en Traffic in de mini-special.

0: taal uit. Ja, een mini-special aandacht voor Traffic, omdat Dave Mason op 19 april jongsleden op 79-jarige leeftijd overleed. Traffic, Peperson, even op volgorde. Ik heb ze dus ook maar volgorde van hits neergezet. Peperson kwam de top 40 in op 1 juli 1967. Weet ik nog, want ik zat in militaire dienst in Amersfoort. Werd tussen de middag altijd steenvast gedraaid, ja. Daarna Hole in My Shoes was een tweede hit. En Here We Go Around the Mulberry Bush was hun derde hit. Ja, 1967 en 1968, dat waren de twee jaren van hun hits. En hun hits sloten ze dus af met Feeling Alright.
1: Hey, hey, hey, hey,
2: let op! 1, 9, 2, goed idee.
1: Duren en oren dicht.

altijd weer een verrassing, hè? Ja, die alarmschijf. Ja, we hebben vandaag natuurlijk de lijst van 24 mei 1974 voor ons. En wie is daar dus dan de alarmschijf? Ja, Vicky Leandros. Theo, weer voor haar naglots. En volgens mij heeft ze dus een beetje haar hits gehad in de periode 1972-1977. 12 hits heb ik, tel ik hier eventjes snel op mijn lijstje, waaronder 2 nummer 1 hits. Après toi en Ich habe die Liebe gesehen. Theo, ja, die kwam niet verder dan plek 12.

Danny de Munk, nummer 1 op 24 mei 1984. Het was zijn doorbraak en het zou ook gelijk een nummer 1 hit worden. De opvolger van Ik voel mij zo verdomd alleen zou worden. De titel Mijn stad en die haalde dus ook nog een tweede plek. Toen de tijd in de jaren 80, ja. Goed, wij zitten dus in de jaren 80. Dan zijn we al vanuit de jaren 60 en de jaren 70 op weg richting 2026. Ja, Golden Oldies Revival voor vandaag. Samenstelling en presentatie Tom Bos. Techniek Arjan Doelman. Volgende week zondag zit mijn collega Paul Rijlaars dan hier. Terug uit 1964 en 1974 naar 2026. Prettige dag verder nog. Tot horens.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. 4 kilometer en 10 minuten vertraging. Het zijn mensen die maken gebruik van een alternatieve route, want de hoofdrijbaan van de A16 bij Rotterdam is dicht. Daardoor file op de parallelrijbaan van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda voor knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: De intro altijd van In Excess. En we zijn een klein beetje buiten adem, want Robert-Jan Sips is mijn gast eigenlijk. En ik vind het zo leuk dat hij dus zijn muzikale veelzijdigheid en zijn uitstapjes naar andere bands, die hij daar nog steeds avonturen meemaakt, wat bijzonder is. En dan denk ik van, wat geeft je dat een gaaf gevoel, hè? Als je dus op die manier kan werken, kan leven. Ja, toch?
1: Zeker, ja. Ik zou niet gauw iets anders weten. Misschien als ik geen muziek zou kunnen maken, dan zou ik eens gaan kijken of ik misschien kan schilderen.
0: Ja, want jouw broer is een bekend schilder, hè?
1: Inderdaad, ja. Ja. En, Wouter.
0: Ja, Wouter. Ja, die ja. Is, zijn jullie eigenlijk altijd zo cultureel opgevoed?
1: Nee, dat valt best wel mee. Het meest culturele wat mijn vader daadwerkelijk gedaan heeft, is op een heel onverwacht moment met een vleugel binnenkomen.
0: Piano, dus.
1: Een vleugel zelfs. Ja.
0: Maar ik wil het zo meteen wel wat over vragen en vertellen, want ik moet het ook even vertellen van wat ze dus eventueel zouden kunnen gaan doen. Je hebt een nieuwe CD gemaakt, Super Sister Trio. En waarom Super Sister Trio?
1: Dit is dus een live CD die we hebben gemaakt. Want daarvoor hebben we een echte een studio CD, Nancy Never Knew, gemaakt. Mm-hmm. En ik wou even benadrukken dat dus dit niet de oude Super Sister is, maar gewoon eigenlijk een hele nieuwe bezetting met een trio. We zijn een trio met een best wel een bijzonder trio, vind ik, met Rinus Gerritsen op bas. Natuurlijk.
0: En Leon Klaassen.
1: Leon Klaassen, die bekend van Powerplay en de
0: Sweet
1: the Buster. Dus dat zijn sowieso echt fantastische muzikanten en zeer prettige mensen om mee samen te werken.
0: Ik denk ook dat het gewoon totaal anders werken is met z'n drieën of met z'n vieren.
1: Ja, ik ben zelf wel een trio-liefhebber.
0: want, in de goede zin van het woord.
1: Ja. Kijk, je bent heel flexibel als trio. Zodra er een vierde man of vrouw bij komt.
0: Dat is anders, hè?
1: Dan moet je veel meer afspreken. Terwijl nu één blik naar elkaar en we weten wat de bedoeling is.
0: Oké. De trio, of trio, maar mij hoor, de intro is bij mij altijd een stuk korter. Maar ik vind het zo onwijs leuk dat we eerst met z'n tweeën die hele voettocht gemaakt hebben vanaf de andere kant van Gouda.
1: Ja, naar hier. Ik heb heel Gouda mogen zien.
0: Maar goed, presentatie Jurgen Veldman. Techniek is in handen van good old Arjan Doelman. Ik ga eerst muziek draaien van de oude Super Sister.
1: Ja.
0: En dat is de Super Sister nummer uit 1972, hè? 70.
1: Ik weet niet wat je gaat draaien, maar
0: She Was
1: Naked is uit 1970.
0: 1970. Ja. Toen waren wij allebei 20, hè?
1: Ja.
0: En wij zijn op hetzelfde geboortejaar.
1: Ja. We zijn zelfs op dezelfde dagjaren.
0: Ja. Oké, hier is Super Sister met She Was Naked.

0: Muziek uit 72. Super Sister met She Was Naked. Schuin tegenover me zit eigenlijk iemand die dus hierin eigenlijk ook in opgegroeid is. Robert-Jan Stips. En ik had het dus net al met hem over van je bent eigenlijk heel jong begonnen. En dat was toch iets wat je dus misschien zelf ook heel erg leuk vond om dus zo te beginnen.
1: Zeker. Ja, toen we deze single uitbrachten hadden we al een hele voorgeschiedenis.
0: Ja.
1: Vrij bijzonder ook wel.
0: Wat was bijzonder?
1: Nou, wij kwamen rechtstreeks uit de underground.
0: Ja.
1: We toerden door Nederland. En toen heetten we Sweet OK Super Sister.
0: Ja.
1: En we wisten vaak niet met hoeveel man en vrouw we op pad gingen. Dat varieerde van 7 tot 20, zeg maar.
0: Waarom zijn die niet bij jullie gebleven dan?
1: Op een gegeven moment. Het was heel bijzonder wat we deden. We deden sacrale manifestaties met rookbommen en alles wat maar los en vast zat. Maar op een gegeven moment dachten de muzikanten, gewoon de band waar het omheen geformeerd was. Toen dachten we op een gegeven moment, ja, allemaal leuk en aardig, maar wij gaan ons meer op de muziek focussen. En dat was in 69, zeg maar. En toen zijn we gaan repeteren, meer echt gewoon echt puur op de muziek. En toen kregen we een kans opeens, omdat de manager van groep 1850 destijds bij ons in de oefenruimte kwam. En die begon een platenlabel. En die zei van, ik wil graag met jullie een single opnemen. En hij had zelfs al in gedachten wat het zou moeten zijn. Een mooi langzaam stukje uit de series die we speelden. En dat viel ons eigenlijk een beetje tegen. We vonden het natuurlijk geweldig dat we een single gingen opnemen. Maar ja, een mooi langzaam stukje op een single, dat zagen we nou niet zo gauw gebeuren. Toen hebben we de middag hebben we onderhandeld. Want wij wilden heel graag een scheurend stuk uptempo met Dona Nobis Pacem. Leek ons veel leuker. En toen hebben we op de goede Nederlandse polder manier hebben besloten dat we
0: zouden gaan spelen.
1: Nou, dat het nummer dus begint met het mooie langzame stukje wat wij wilden hebben. En dat het halverwege omschakelt naar fuzz en Dona Nobis Pacem en uptempo. Dus dat was wel leuk, want dat maakte het nummer ook wel meteen bijzonder.
0: Hebben mensen jou nooit gevraagd van, dat zat er ook helemaal in? Want als je luistert, denk van, hé, ja toch? Wat je dus net vertelde, van wat je dus wilde, het rustige nummer en dan opbouwen naar snel.
1: Nou ja, dat zat er dus eigenlijk niet in.
0: Nee, maar eigenlijk gebeurde dat op een gegeven moment toch?
1: Nou ja, echt hebben we over onderhandeld van wij willen graag dat op tempo stuk. En toen zaten we van, hoe doen we dat dan? We hadden natuurlijk ook ideeën van, nou, dan zetten we het ene op de A-kant en de ander op de B-kant, had je toen nog.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen kwamen we op dat idee. En dat vonden we alle, van beide kanten vonden dat eigenlijk wel een leuk idee. En om dus zeg maar halverwege het nummer om te schakelen naar iets anders. En nou ja, dat hadden we zelf nooit zo bedacht. Dat is het leuke, dat als je open staat voor elkaar, dan kunnen er dingen ontstaan die je zelf niet zou hebben kunnen bedenken.
0: Was jullie eerste groep, hè? Je eerste Super Sister. En die groep die je dus nu hebt, hè? Super Sister Trio.
1: Ja, het heet niet Super Sister Trio. Het is gewoon Super Sister, maar we hebben een cd gemaakt die trio heet.
0: Ah, oké, maar even. Ja. Toen speelde je met z'n vieren. Nu speel je met z'n drieën. Vriendschap gaat voor alles dan, hè?
1: Vriendschap is heel belangrijk. Ik bedoel, ik zou niet op een podium willen staan met mensen die waar ik geen goede relatie meer heb.
0: Nee, want je hebt dus al iemand van jouw eerste groep die overleden is.
1: Twee
0: zijn
1: mensen.
0: Er. Oh, ja. Want ik heb dacht alleen Sascha van Gaal.
1: Sascha van Geest, die is. Dat was heel echt een harde klap. Dat was sowieso een van de eerste mensen in mijn nabije omgeving die plotseling doodging. En dat was ook nog net nadat we met Super System, met de eerste bezetting,
0: ja,
1: waren we uitgenodigd om in Los Angeles te spelen.
0: Ja, om dus terug, ja, nou, om naar Amerika te gaan.
1: Ja, ja.
0: Om dus daar te gaan spelen.
1: Ja, ja, en dat was dus na 27,5 jaar niet spelen.
0: Ja.
1: Dus toen bloeide de vriendschap ook weer op en alles. En het was echt geweldig om daar te spelen. Want ja, we bleken daar opeens op dat festival, een prog-festival, daar waren Japanners naartoe gekomen. Daar waren Canadezen, Mexicanen, ook Europese, Italianen.
0: Zo bekend was je muziek ook, hè?
1: Ja, dat wisten we helemaal niet.
0: Nee.
1: Want wij hadden daar 27,5 jaar niks aan gedaan. En toen stonden we opeens, we zeiden van oké, we gaan eerst repeteren, kijken of het nog gaat. Maar dat ging gelukkig heel snel goed. Dus daar hebben we gespeeld. En tot onze verbazing, echt voor een zaal van, het zal zijn, 4000 man of zo. Dus, maar vlak daarna is Sascha overleden. Ja. En dat was een harde klap.
0: Ik wou net zeggen, dan is het voor jezelf ook een klein beetje over op dat moment. Hè?
1: Ja, toen zeiden we van ja, nou, dus dan het einde van Super Sister. En 10 jaar later hebben we het nog een keer geprobeerd met z'n drieën. Maar toen, nou ja, het was alsof de duvel ermee speelde.
0: Ja, dat is heel anders.
1: Toen overleed de bassist Ron van Eck. Vlak nadat we dat reunietje hadden gedaan.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Ik ga naar muziek. En ik heb nog één vraag. Van inspiratie in die tijd was Frank Zappa en de Soft Machine.
1: Ja.
0: En misschien heel stom.
1: Onder andere, ja.
0: Ja, ja, heel stom. Ik was Syd Barrett, Pink Floyd, was ik helemaal gek van.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar is Pink Floyd nooit een inspiratie voor je geweest?
1: Zeker wel.
0: Ja.
1: Ja, ja. Maar ja, ik bedoel, ja, kijk, als ik alles moet gaan noemen wat me geïnspireerd heeft, dan hebben we een programma van een dag nodig.
0: Ja,
1: ik vind het ook vaak heel lastig om voor interviews als deze wordt vaak gevraagd om lijstjes te maken. En eigenlijk heb ik op een gegeven moment besloten om dat niet te doen. Gewoon omdat daar moet ik zo over nadenken. En ja, ik kan mijn tijd wel voor iets beters gebruiken.
0: Nou,
1: voor jou heb ik nou, dacht ik van nou, laten we een keer een lijst maken. En dan heb ik zelf ook gewoon zo'n lijst die ik aan mensen kan geven.
0: Ik had heel veel in mijn hoofd ook. Hè? Want ik ben gewoon heel lang bezig geweest om. Om jou te leren kennen via jouw dingen, artikelen en zo.
1: Ja, ja.
0: Dus daar liep ik over na te denken. Maar ik vind het zo mooi, want je geeft me ook een zekere weemoedig gevoel als ik dus The Loving Spoonful lees.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat vind ik zo gaaf.
1: Ja.
0: Want ik mag dus muziek samenstellen hier binnen gaan. En dan komen ze best een keer. Do You Believe in Magic? Dus dat zit ook in het lijstje. Maar we gaan dus even naar een volgend nummer. En het heet Present from Nancy. Ook iets wat dus typisch Super Sister is. Hè?
1: Ja, het was sowieso het eerste nummer wat we opnamen voor de eerste LP.
0: Ja.
1: En dat gebeurde in de grote fonogramstudio's in Hilversum. En daar moesten we dus voor zorgen dat we een hele LP opnamen in 4 nachten. En dat waren nachten van 12 uur 's nachts tot 5:30 's ochtends. Gewoon tussen de tijd dat de echte artiesten daar opnamen. Dus het was nogal vreemd om om 12 uur 's nachts te beginnen met kwam je een studio in waar overdag hard was gewerkt. En daar moesten wij ons ding gaan doen. Een belangrijk ding, want ja, dat was onze eerste LP.
0: Hebben dus die mensen die dus daar ook aan het oefenen waren en zo, aan het jammen waren, hebben ze daar nooit wat over gezegd? Dat ze het mooie muziek vonden, of ik noem
1: maar eens. Nee. Maar het was echt een studio. Hè? Dus er werd niet gejamd of zo. Ja. Maar nee, ik bedoel, Boudewijn de Grootlander op. En ja, ik vond het nogal een soort ingesleten grap van. Ik vond dat de microfoon nogal naar Corrie Brokker rook.
0: Dus, ja, dat is heel lang geleden.
1: Heel andere sfeer hing er dan. Wij waren echt een nieuwe groep daar. Ja. Dus dat wilden we ook echt doorbreken. En ik herinner me nog goed gewoon dat we begonnen ook met Present from Nancy als eerste. En dat zou ook als eerste van de A-kant. Dus dat was rikketikketikketik op de basgitaar en spelen maar.
0: Oké, Super Sister met Present from Nancy.

0: En dat was Present from Nancy. En was het een B-kant, zei hij tegen mij, van...
1: Nee, toch? Dit staat als eerste op de LP, op de A-kant.
0: Oh, ja. Oké, maar wat werd er vaker gedraaid? She Was Naked of deze?
1: Nou, het leuke was dat we hebben She Was Naked helemaal niet op onze LP gezet. Dat vonden we luisteraarsbedrog.
0: Vertel.
1: we hadden die single uitgebracht en dat was een hit geworden. Geheel tegen onze verwachtingen in. Dat hadden we echt nooit gedacht dat wij in de top 40 zouden staan. Want we kwamen regelrecht uit de underground. Maar dat gebeurde toch, omdat Veronica dat nummer ging draaien. Dus die hadden we op single en toen mochten we een LP gaan maken. Zeiden we, ja, nou ja, gaan we niet nog eens een keer dat nummer op die LP zetten. Ik bedoel, mensen die dat leuk vonden, die hebben dat gekocht. En dan gaan ze die LP kopen en dan kopen ze dat nummer nog een keer. Dus dat vonden we ja, heel onschuldig, vonden we dat niet eerlijk. Dus dat hebben we gewoon niet op de LP gezet. En wat het meest gedraaid is, ik bedoel, is natuurlijk... She Was Naked, dat was de single. En dit was echt een albumstuk.
0: Het klinkt ook anders, hè?
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, nee, maar totaal, totaal anders. Dus.
1: Ja,
0: als je ze vergelijkt.
1: Ja. Maar wat dat betreft was Present from Nancy meer een

0: Voor mij was het voor jullie waanzinnig, hè?
1: Ja, dat viel ook samen met dat we net die single hadden opgenomen. En She Was Naked was net de top 40 in aan het gaan. Dus we waren al reuze verbaasd dat we die aandacht kregen op de radio. En toen viel er ook nog een keer uitnodiging voor het Holland Pop Festival binnen. En dat we op het hoofdpodium mochten een set mochten gaan spelen.
0: Dus, hebben jullie ooit voor zoveel mensen gespeeld?
1: Toen nog niet.
0: Nee. Dat was
1: de eerste keer voor 80.000 man.
0: Ja.
1: Dat was geweldig, want het was prachtig weer.
0: Heel mooi,
1: en,
0: ja.
1: En überhaupt dat hele gebeuren van dat festival, dat was toen de tijd echt. Ja, het was echt een scharniermoment in de tijd. Sowieso dat daar gewoon drugs gebruikt werden. En dat er politie rondliep die dat oké vond. De dames die naakt in het meer zwommen. En het feit dat wij daar dus als beginnend bandje eigenlijk gewoon op het hoofdpodium stonden, waar ook The Bird stonden en waar Mungo Jerry, die speelde op dezelfde middag als wij.
0: Ja.
1: Alleen we hebben daar dus echt heel goed gespeeld. Het was fantastisch om mee te maken. Het was alleen jammer dat er stond al een optreden voor ons op die zaterdagavond in Zeeland. Dus wij moesten daar na het spelen moesten we naar Zeeland afreizen. Het festival achter ons laten en in Zeeland voor anderhalve paardenkop de avond vullen.
0: Ja, maar daar liepen ook de fans, hè?
1: De meeste fans waren natuurlijk naar Rotterdam gegaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik bedoel, maar het was echt geweldig om mee te maken.
0: Je hebt ook, wat dat betreft, heb je dus hadden jullie toen al podiumervaring?
1: Ja.
0: Voor grote scènes.
1: Dat nog niet, maar we speelden heel veel. Ze waren echt als schoolbandje begonnen. En als schoolbandje speelden we al veel.
0: Het gebeurt heel vaak dat je dus in zo'n situatie vanuit een schoolbandje start.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Dat hoor ik eigenlijk iedereen die ik dus geïnterviewd heb.
1: Ja.
0: Dat ze dus vanuit de school gewoon verder zijn gegaan.
1: Ja, want kijk, zo'n school die heeft een lokaal wat je als repetitieruimte kan gebruiken. En dat is erg handig. Ja. Ja.
0: Oké, dan krijg je op een gegeven moment dat je dus dat je stopt met Super Sister. En dat je dus overstapt naar de Golden Earring.
1: Ja.
0: Hoe ging dat? Dit is toch gigantisch dat je dus sowieso gevraagd wordt voor zo'n band.
1: Ja.
0: Een van de best. Ik vergeet nooit meer. Met Frans Gassenburg. Dat was, ik woonde in Den Dolder en ze heb ik toen opgetreden in Soesterberg op de
1: okay, ja,
0: en
1: ja.
0: Zo wist ik dus van de Golden Earring, maar dat ze zo zouden groeien.
1: Nou ja, ze waren natuurlijk toen hadden ze net de Radar Love in Amerika staan, zeg maar. Ja. En ze waren zelf al op tour geweest, maar inderdaad, op de dag dat Super Sister ophield te bestaan, toen stond Cesar op de stoep. We waren gewoon al hele goede vrienden, hoor. Super Sister en de Earring, die kenden elkaar heel goed.
0: Den Haag,
1: dus, dus we kwamen bij elkaar veel over de vloer. Maar op een gegeven moment, op die bewuste dag, toen zei Cesar, ik kom nu wel voor iets speciaals. Want wij horen dat Super Sister ophoudt. En wij gaan naar Amerika en we wilden graag ons geluid verbreden. En misschien ook wel wat nieuw bloed erin hebben in de groep. Van nieuwe ideeën en mogelijkheden.
0: Kregen die ook die nieuwe ideeën?
1: Jazeker. Ja. We hebben twee cd's gemaakt.
0: Ja.
1: Die afwijkend zijn van de andere Earring platen.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij zei toen van, wij gaan over 14 dagen naar Amerika. Heb je zin om mee te gaan? Moet je wel even in 14 dagen het Earring repertoire instuderen.
0: Leek voor jou geen probleem.
1: In zoverre dat ik vond het best wel lastig omdat Earring nummers zaten volkomen anders in elkaar dan Super Sister.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Het zijn meer gitaarnummers. Dus de meeste nummers hadden niet meer dan 5 akkoorden of zo. ik raakte totaal.

0: In de war. Ik bedoel, het ene nummer was EBA vies D. En mijn andere was vies ADBEA. Dus ik vond Super System veel makkelijker te herkennen, zeg maar. En ik had best wel moeite om die nummers in eerste instantie uit elkaar te houden. Het vroeg natuurlijk ook een heel andere manier van spelen. Maar dat vond ik juist leuk om daarin te duiken. Om inderdaad, dat Super System inderdaad helemaal te vergeten. En
1: alles weg, hè?
0: En kijken hoe ik zou kunnen functioneren in een groep als de Iering. En je had het net over vriendschap. En dat was natuurlijk gewoon geweldig om met vier goede vrienden in het Hol van de Leeuw te gaan toeren. En dat waren echt gigantische tours. We speelden om de twee dagen voor in stadions van 15.000 man. We hebben ten dele 20 shows met Santana, de eerste tour dat we. Met de Jay Giles Band. Noem maar op. Het was echt een droom die toen waarheid werd.
1: Ik denk dat het voor jou geen probleem was om in die situatie ook in te vallen. Of tenminste eigenlijk de muzikale toestanden te verbreden.
0: Ja, dat ging min of meer vanzelf. Ja. Ik had natuurlijk daar wel een soort van ideeën over. Maar die waren ook welkom. Ik bedoel, je kan wel ideeën hebben. Maar ja, als de anderen dat niet willen, dan...
1: Maar jouw inspraak binnen de band... Dat was ook voor mij, denk ik, helemaal geen probleem.
0: Nou, ik ben van nature ben ik redelijk bescheiden. Dus ik ben niet iemand die mezelf opdringt.
1: Nee, okay.
0: Maar dit gaat min of meer vanzelf via het spelen. We gingen gewoon dingen spelen.
1: Ja.
0: En dan laat je horen wat je leuk vindt. En wat je eventueel leuk vindt om bij te dragen. En dat viel gelukkig in goede aarde. En we hebben op een hele leuke manier... De eerste LP die we samen deden was Switch.
1: Ja.
0: En die was al gedeeltelijk... waren ze al mee bezig toen ik erbij kwam. Dus dat was vaak dingen indubben. Toevoegen. Strijkers erbij schrijven. Dat was ook iets wat ze aan me vroegen van... wil je dat doen? Dat had ik nog nooit gedaan. Ze zeiden, ja, maar jij hebt toch conservatorium? Dan kan je dat toch? Ja. Dat is helemaal niet waar natuurlijk. Ik had gewoon piano op het conservatorium. Maar ik vond het wel heel leuk dat ze zeiden van...
1: wil jij dat voor me?
0: Doe dat maar, weet je wel. Daar hebben we wel vertrouwen in. En dat geeft natuurlijk heel veel zelfvertrouwen.
1: Oké, we hebben het er al een poosje over gehad. En hier heeft Robert-Jan ook in meegespeeld. En het was toch ook wel een van de belangrijkste en een van de beste nummers.
0: Sorry hoor, maar Radar Love heb ik niet op meegespeeld.
1: Nee, maar je moest er wel mee inkomen, ja toch?
0: We hebben het 1000 keer gespeeld in Amerika.
1: Nee, ik vind het gewoon toch ook wel gaaf dat je dus eigenlijk dit ook aangegeven hebt. Hè, van deze muziek wil ik ook horen.
0: Ja, zeker.
1: Oké. Okay. Ja. The Golden Earring met Radar Love.

0: Dat was natuurlijk de Golden Earring met Radar Love. En tegenover me, schuin tegenover me zit Robert-Jan Stips van Super Sister. En ja, daar hebben we het eigenlijk al uitgebreid over gehad. Over de oude Super Sister, maar ook over de nieuwe Super Sister. En daar gaan we straks wat over vragen. Het volgende nummer wat ik ga draaien, of wat wij gaan draaien, is The Beatles met A Day in the Life. Maar voordat die gestart wordt, heb je daar ook een verhaal bij.
1: Ja, dat was voor mij op een gegeven moment. Beatles waren voor mij een soort van heilig, zeg maar. Met ons bandje speelden we in beginsel allemaal covers van de Stones, van de Zombies, van de Kinks, noem maar op. Maar niet van de Beatles. Want dat vond ik zo goed, daar durfde ik niet aan te komen, zeg maar. En toen. Op een gegeven moment heb ik voor mezelf ook ingesteld van dat ik elke dag besloot met een Beatle-nummers. En dat was elke avond draaide ik voordat ik slapen ging gewoon A Day in the Life op mijn grammofoontje. Liggend in het hoogpolig tapijt met de twee speakertjes tegen mijn oren aan.
0: Maar dit is ook iets wat je dus eigenlijk ook niet gewend bent. Wat muziek betreft, hè? Want het begint met geluid, hè? Gewoon geluid. Mm-hmm, en ja. Dan de muziek, gitaar en zo erin. En daarom is hij ook zo waanzinnig goed. Hè?
1: Het is een heel verhaal. Dat vond ik heel mooi. Achteraf bleek dus dat inderdaad een gedeelte door John Lennon geschreven was en een gedeelte door Paul McCartney. Mm-hmm. En dat wist ik niet, maar zo'n gevoel had ik er ook bij. Van, het is een heel all-round nummer. En natuurlijk om de dag te besluiten met dat orkest. Wat was er mooier dan dat?
0: Maar even, als jij zelf iets composeert, heb je dan iets niet in je hoofd van zo wil ik het doen? Of in die richting wil je het doen?
1: Ja, natuurlijk, anders komt er niks.
0: Hoe doe je dat?
1: Dat doe je niet, dat laat je gebeuren.
0: Oké, vertel eens.
1: Meestal dingen die je van tevoren verzint, die zijn vaak niet zo goed.
0: Het moet binnenkomen.
1: Ja, je moet jezelf verrassen. En dan is de kunst om dat te herkennen. Dit is eigenlijk misschien wel leuk om op door te gaan. Wij zijn natuurlijk nu gezegend met het opnemen. Je kan gewoon op mijn computer kan ik nu gewoon als ik zit te spelen om ideeën te verzamelen. Dan kan ik het allemaal opnemen en allemaal nog eens rustig terugluisteren. En dat is heel belangrijk. Ik kan me dus bijvoorbeeld niet voorstellen hoe Mozart dat gedaan heeft. Die heeft gigantisch veel muziek gemaakt. Maar die had niet de luxe dat hij het even kon opnemen om te onthouden. Dat moest hij allemaal. Al die componisten die moesten dat onthouden. Ja. Voordat ze het opschreven. Ja. En het duurt even voordat je dat opgeschreven hebt. Mm-hmm. Dus ik ben dat tegen die tijd dan weer enigszins kwijt. Dus ik vind dat gigantisch knap. Dat die mensen dat op die manier gewoon konden.
0: En dat je zo een nummer kon schrijven.
1: Ja, hele symfonieën. Ja. Wat dat betreft is een nummertje schrijven. Er is niks vergeleken bij wat die mannen en vrouwen allemaal deden.
0: Nee, daarom. Even, want we draaien nu helemaal.
1: Ja.
0: Hier zijn de Beatles met A Day in the Life.

0: Maar ja, dit is het einde eigenlijk van het nummer A Day in the Life van de Beatles. En nou, we hadden het dus net eigenlijk even over muziek. En jullie draaiden, of jullie speelden vroeger de Stones en de Zombies.
1: Ja, covers. Hè? Covers als beginnend bandje. Covers. Maar maakte ook eigen nummers op een gegeven moment.
0: Ja. Was je toen al bezig met eigen nummers schrijven? Of?
1: Ja, ja, ja.
0: Wanneer, hoe, is het gelijk begonnen na Super Sister of was dat al eerder?
1: Waar we het over hadden was het schoolbandje. Ja? Zeg maar in 64, 65. Mm-hmm. Speelden we op schoolavonden en dat soort dingen. En inderdaad, wat je zei met covers. Maar we repeteerden op zolder bij de drummer Marco Vrolijk. Die later dus ook in Super Sister zat. Mm-hmm. En daar stond een piano. En dus we hebben daar ook gelijk ook eigen nummers ontwikkeld. En dat was natuurlijk in het begin mondjesmaat. Maar altijd wel geprobeerd. En het is zelfs zo dat we nu met het trio spelen we nummers die we op een gegeven moment vonden. Tapejes uit 67 ongeveer. Dat je in de tijd dat er 3500 bandjes in Den Haag waren. Zaten wij daar ook in de kelder. Zaten we onze eigen nummers te fabriceren. Hebben toen gelukkig opgenomen. Omdat we een vriend hadden met een Teac recorder. En we waren eigenlijk verbaasd van hoe leuk die nummers eigenlijk waren. Dus we zijn ze ook gaan spelen. En die staan nu dus ook. Ze staan er een aantal in een medley.
0: Dat wilde ik juist vragen.
1: Ja.
0: Van, is dat teruggekomen, die oude nummers, waarin je zei van hier ga ik wat mee doen?
1: Ja, nou ja, dat was natuurlijk. We dachten eerst van nou is grappig. Maar het blijkt gewoon hele goede live nummers te zijn nu. Dus we spelen ze met veel plezier. En dus ze komen hard aan.
0: Ja, goed. Maar ik heb al gezegd van ik ga dus straks ook wel draaien van de nieuwe Super Sister CD. Daar heb ik al wel van gedraaid. Maar daar kom ik straks op. Want je hebt dus op een gegeven moment een nummer van 6,5 minuten. Waarin dus toch ook wel een aantal dingen in terugkomen van vroeger, hè? Denk ik.
1: Nou ja, wat ik zei.
0: De 60s medley.
1: Ja, de 60s medley. Dat is inderdaad de medley die we gemaakt hebben. Van die nummers die we als 17-jarigen gemaakt hebben. En gelukkig opgenomen. En die bandjes die waren natuurlijk heel, heel fragiel. Maar we konden wel goed horen hoe die nummers in elkaar zaten. En, maar we gaan nu iets heel anders draaien, begrijp ik.
0: Ja, toch? We gaan Super Sister draaien met A Girl Named You.
1: Dat was de opvolger van She Was Naked.
0: Ja, ik wilde zeggen, van, ben je daar lang mee bezig geweest?
1: Niet zozeer met het nummer, maar wel met het intro.
0: Waarom?
1: We wilden. Zeg maar, na She Was Naked was iedereen toch wel heel benieuwd van waar dat Super Sister nou weer mee zou komen. Mm-hmm. En toen zeiden we, nou, we gaan vriend en vijand verrassen met een heel simpel, lief liedje. En dat was A Girl Named You. Eigenlijk een beetje Love and Spoonful-achtig nummer, zeg maar. Maar zeiden we willen wel bijzonder houden. We gaan er een intro aan vast maken. Waarvan we zeker weten dat geen enkele loodgieter of glazen wasser dat ze 's ochtends op de fiets
0: kan zingen,
1: vrolijk op
0: kan
1: de
0: horen.
1: Ja, kan van fluiten of zingen. Onmogelijk. En daar hebben we heel lang aan gewerkt.
0: Ja, ik wil niet zeggen, hoe lang ben je mee bezig geweest?
1: Ik kan me goed herinneren dat we daar bijna een hele repetitie aan besteed hebben om dat bij elkaar te vegen. Zeg maar.
0: Is dan iedereen kritisch naar het nummer toe? Is iedereen heeft zijn mening daarover?
1: Ja, zeker met Super Sister. Ja, ja, ja.
0: Okay.
1: Dat waren allemaal eigenwijze mannetjes.
0: Ik wil het daar niet over hebben. Ja. Maar goed, hier komt opnieuw Super Sister met A Girl Named You.

0: Natuurlijk live. En dan praat ik over Super Sister met het nummer A Girl Named You.
1: Het wordt een reis door
0: we gaan. Ja,
2: dat ik zit er nog doorheen.
0: Dat ging nog mee. Zo. Even over onze luisteraars. Ik ben er erg trots op dat hij dus bij ons in de studio zit, Robert-Jan Stips. Mag ik je een muzikale duizendpoot noemen?
2: Dat mag. Nee. Nou ja, ik snap wel welke kant je uitgaat. Want ik heb natuurlijk best wel veel soorten dingen gedaan ook. Ja. Maar dat is altijd heel bewust geweest. Eigenlijk toen ik merkte dat ik muzikant zou gaan worden.
0: Wanneer merkte je dat?
2: Heel vroeg. Ja. Ik denk dat ik 6 was.
0: Oké.
2: Toen speelde ik al met vriendjes in de huiskamer. En dan ging ik piano spelen. En dan de ander was dan cameraman, zeg maar. En de ander interviewer. Dus heel, heel raar achteraf. Maar goed.
0: Ik vertelde net van mijn moeder, die speelde cello. Maar mijn twee zussen, die speelden dus op de piano. Okay, ik vond het verschrikkelijk. Ja. Mm-hmm, vond het verschrikkelijk als vroeger als jongen. Ja, ja. Dat zij dus naast elkaar die piano stonden te spelen. Maar ik denk nu wel eens achteraf, ik heb er een klein beetje spijt van, dat ik daar niks mee gedaan heb.
2: Ja. Het is hartstikke leuk om muziek te maken. Ik zou niet zonder kunnen. Dus ik kan me voorstellen dat je daar spijt van hebt.
0: Ja. Ja. Ik ga over naar het volgende nummer. Dat is Stips Golding. Love and Affection. Nee, ik zeg het verkeerd. Dat is Affection. Zij is ook iemand die samen met jou speelt. Hè?
2: Ja, misschien voor de luisteraar even uitleggen dat het een duo is. Stips Golding.
0: Ja.
2: En dat is
0: jouw naam,
2: met een zangeres werken daarin samen. En zij heet Jane Golding. Ja. Vandaar de naam.
0: Mm-hmm.
2: En we zijn inderdaad een samenwerking aangegaan. Eigenlijk nadat ik had haar ontmoet. En,
0: muzikaal?
2: Inderdaad muzikaal. Echt op het podium. Ja. Was bij het Haagse Beat Festival. Heb je jaarlijks in het Zuiderpark. En ik had daar aan meegewerkt. En dan word je geacht om de toegift ook mee te doen. Maar dat was ik vergeten. Dus ik liep backstage rond. En ik hoorde de ander opeens de toegift doen. Oh shit, we vergeten.
0: Voor mij had je een hele leuke afterparty.
2: Nou ja, het was vrij leeg daar backstage, want iedereen was op podium.
0: Ja.
2: En, toen had zij, zonder dat ze mij echt kende, en zo had ze de tegenwoordigheid van geest om na dat eerste nummer naar me te schreeuwen van hey, Robert-Jan, doe je ook mee? En, ja, tuurlijk. Weet je wat, dan. Dus ik sprong het podium op, de achterkant van het podium. Toen kwam terecht op het extra podiumje van de backing vocals, van de achtergrondzangeressen. Dacht ik, nou, dat is ook wel eens leuk om...
0: Heb je meegezongen?
2: Ja. Maar dat was dus gewoon bij het tweede toegiftnummer. Dat bleek Radar Love te zijn. Dus daar kan ik wel wat mee meezingen.
0: Mm-hmm.
2: Maar voordat ik het eerste noot inzette, hoorde ik naast me dus een stem. Ik dacht van, wow, wie is dit? Ik was meteen geraakt.
0: Wat zong ze dan precies?
2: Nou, ze zong gewoon koortjes met Radar Love. Maar zo trefzeker en zo
0: zuiver.
2: Zuiver en zo, ja, met zo'n gemeende stem. Weet je, niet iemand die doet alsof ze zingt, maar ze zingt. Gewoon, ik was daar meteen door getroffen. En later dus kennis gemaakt. En toen vertelde ze dat ze eigenlijk alleen maar achtergrondzang deed bij diverse groepen. Bij Living Blues. Ze had ook een bandje met haar vader. Dus zeg maar een beetje kleinschalig, zeg maar. En toen zei ik van, wil je dan niet eens een keer voor op een podium staan? En later, toen we elkaar beter leerden kennen, toen zei ik van, nou, ik vind het eigenlijk misschien wel leuk om songs voor jou te schrijven. Gewoon kijken wat er gebeurt. Of dat mogelijkheden voor je biedt. En toen gedaan. En die zijn we toen gaan opnemen. En toen ontstond er echt een soort samenwerking van... Oh, wacht even. Bleek dus ook nog echt hele goede oren aan daarover te hebben. En ook mening over productie en alles. Dus dat werd echt een samenwerking. En toen zei ik van... Nou, zullen we eigenlijk gewoon samen dan een plaat maken? Want ik, zeg maar, ik kan veel muziek maken, maar zingen is niet mijn sterkste kant. Ik vind het wel heel leuk om te doen, maar dit was de kans om met een goede stem, zeg maar, goede songs te schrijven. En die dan ook eens een keer echt met een goede stem werden vertolkt.
0: Raakten.
2: Ja, ja. En die samenwerking werd weer zo leuk dat we ook besloten van, nou, dit willen we ook live gaan doen. Dus we hebben inmiddels een album uit, Love and Affection. En we hebben getoerd en we zijn inmiddels dan zijn we aan de eerste nummers bezig voor onze tweede album. Maar dat gaat een hele tijd duren.
0: Mag ik even onderbreken ten aanzien van dit? Zou het niks kunnen zijn dat zij dus met de nieuwe groep Super Sister zou mee kunnen zingen? Of zeg je van,
2: dat doen we niet?
0: Nee.
2: Dat zijn heel, heel gescheiden dingen zijn dat.
0: Gewoon, ja, dat geloof ik best bij jou.
2: Wat ik voor Super Sister schrijf, of wat ik schrijf en waarvan ik denk van, dat is geschikt voor Super Sister. Dat is echt totaal anders dan met Stips Golding. Ik heb ook het vermoeden dat zij vindt Super Sister ook niet zo leuk.
0: Heeft ze dat al een keer tegen je gezegd?
2: Nou ja, dat merk ik gewoon aan dingetjes. En dat is haar goed recht natuurlijk. En daarmee verdwijnt ook niemand van het podium voor mij. Ik vind dat heel logisch. Zij houdt van echt de 80's en een rock and roll en alles. En dat vind ik ook heel leuk.
0: Ja, daar heb ik trouwens ook een nummer van.
2: Maar wat wij samen maken is weer totaal anders. Onze sterkste kant zijn hele mooie, langzame soort...
0: Ballads?
2: Ja, en we noemen het wel eens dream pop wat we maken. Ja. Maar zo nu en dan zit er ook een soort vrolijk nummertje tussen. Ik geloof dat we dat willen draaien.
0: Oké. Stips Golding met Love and Affection.

0: Dat was Stips Golding met Love and Affection. En ja, we hebben dus wat dat betreft hebben we een hele lijst van muziek die ik hier voor me heb liggen. En zometeen ga ik dus wat draaien van Robert-Jan Stips met Freek de Jonge. En Freek de Jonge, die zingt het.
1: Ja.
0: En jij speelt het. En ja, het is iets heel aparts. Het is ook iets... Hij is gewoon in wezen, kan hij ontzettend van lol maken. En het is een lolbroek. Maar dat nummer, dat pakt me wel hoor.
1: Ja, nou, het is een nummer wat ik bijvoorbeeld... Ik speel dus ook vaak solo programma.
0: Ja.
1: RJ Solo heet dat. En daar speel ik echt door alles wat ik ooit gedaan heb. En een van de dingen die ik heel fijn vind om te doen is... omdat ik... Ik heb heel intensief met Freek samengewerkt. Op een gegeven moment hadden we bijvoorbeeld 15 weken lang... dat we elke week voor de VPRO een show van een uur moesten maken. Op maandag beginnend met alleen een titel. En dat moest dan... De week speelden we dat door in het theater, improviserend. En dat werd dan op zaterdag opgenomen en op zondag uitgezonden. En op maandag weer nieuw... 15 weken lang. Dus dat was heel intensief. En
0: altijd anders?
1: Ja.
0: Is gewoon, altijd anders, hè?
1: Nou ja, 15 nieuwe shows maken van een uur.
0: Ja.
1: Dat moest nieuw zijn, natuurlijk. Ik kan niet 15 dezelfde shows maken.
0: Nee, maar
1: ja.
0: Altijd anders.
1: Ja, en daarin bleek ook dat daar zaten dus altijd gewoon liedjes ook bij. En op een gegeven moment gingen we zo diep dat hij kwam op een gegeven moment met een tekst die ik heel bijzonder vond. Gewoon, hij had zelf best wel een redelijk slechte relatie met zijn moeder. Maar ja, iemand die dan zo'n mooi lied over iemand kan schrijven waar hij een slechte relatie mee heeft, dat vond ik wel heel bijzonder. Dus dat is wel een van de hoogtepunten geweest in onze samenwerking. Dat nummer heet Nu het nog kan.
0: Ja, ik heb het gevonden. Ik heb het beluisterd. En er zijn dus natuurlijk meer dingen van Freek die dus gewoon mooi zijn. Maar het mooie van dit is, ik heb hem dus als gesproken tekst heb ik hem gehoord. En als gezongen tekst. Ik heb ze allebei gehoord.
1: Okay, ja.
0: En het was het gezongen, de gezongen tekst vond ik zo mooi. Want hij pakte me ook. Hè? Omdat hij dus heel precies zegt van wat je eigenlijk vaak wel eens denkt.
1: Ja.
0: En dan denk ik van nou, zo. Ja. Hier is Freek de Jonge met Nu het nog kan.

nu het nog kan, wil ik je verhalen horen. Weten wat je weggegooid hebt, wat bewaard. Ik wil weten waar je vader voor het eerst ontmoet hebt. Wanneer je me verwekt hebt.

nu het nog kan. Moet ik je meer omhelzen? Weer terug verlangen naar je warme schoot. Je troosten met van jou geleerde woorden. De laatste angst wegnemen voor de dood. Ik zou je vaker.

volmaakte baby werd iemand met gebreken. Vooral een gebrek aan geduld. Ik wil nog graag

Oh ja. Ik weet best wat ik allemaal zou moeten. Maar mam, het komt er niet zo van. Nu sta ik weer hier. In plaats van naar jou toe te komen. Nu het nog kan. En jij, mama, ben je te oud aan het worden? Ben je misschien te bang? Zwijg je? In plaats van los te barsten? Nu?

0: Dit was natuurlijk Freek de Jonge, ook begeleid door Robert-Jan Stips. En we hadden het net over van die tekst, ik grijp je aan, hè?
1: Ja, behoorlijk, ja.
0: En dat vind je zo mooi, terwijl dus het is bijna een gesproken tekst in plaats van gezongen in een aantal dingen, vind ik.
1: Ja, nou ja, daar is Freek natuurlijk heel goed in. En gewoon, het was, Freek was eigenlijk redelijk onzeker over zijn eigen zang.
0: Waarom?
1: Dat kwam door Bram.
0: Ja.
1: Die was altijd heel streng.
0: Volleyballer.
1: Ja, Bram Vermeulen.
0: Ja.
1: Die was altijd heel streng van, ja, dingen moesten poepzuiver zijn en precies getimed en alles. Maar ik had een heel ander beeld van wat Freek zou moeten doen. Gewoon, die moet gewoon losweg Freek zijn. En als hij wil zingen, moet hij op zijn Freeks zingen. En wat, zeg maar, vergelijkbaar qua gevoel aan Bob Dylan. Weet je, er zijn ook mensen die vinden dat Bob Dylan niet kan zingen. Dat is natuurlijk grote onzin.
0: Ja.
1: Dus ik heb hem altijd zeg maar gesteund.
0: Gepusht.
1: En dingen voor hem geschreven die voor hem haalbaar waren.
0: Ik denk ook dat, zoals je nu erover praat, dan geef je toch iemand een brok zelfvertrouwen.
1: Precies, ja.
0: In alles, maar ook in de dingen die hij wil zingen of wil zeggen.
1: Ja, ja. En het plezier hebben in muziek maken. En niet met billenknijperij zorgen dat het alleen maar zuiver is.
0: Ja, daarom. Ja. Oké, ik voordat ik dus naar de nits ga, wil ik dus eerst toch even iets draaien die dus voor jou toch ook wel heel erg herkenbaar is. En waarin je dus ook een aantal dingen invoelt. Grupo Sportivo Rock'n'Roll. Even voordat het dus.
1: Die heb ik geproduceerd, zeg maar.
0: Ja, maar je zit er wel achter.
1: En
0: je bent er wel mee bezig.
1: Zeker.
0: En, je bent ze ook aan het coachen en aan het managen, ja toch?
1: Was.
0: Ja, lang geleden. Maar dat geeft toch ook wel een onwijs lekker gevoel dat je zo op die manier bezig kan zijn met mensen die dus ook helemaal gek zijn van zingen. Hè?
1: Ja, en natuurlijk Hans van den Burg is het eigenlijk wel een soort genie.
0: Ja.
1: Gewoon echt een mafketel.
0: Ja, zeg je netjes, hè?
1: Maar ondertussen. Gewoon,
0: maar gewoon waanzinnig.
1: Ja, ja.
0: En dat hij dus dit soort dingen gewoon doet en ook eigenlijk een beetje de draak ermee steekt.
1: Ja, en ja, we hebben zo ontzettend leuk gewerkt in de studio. Ook met de hele groep, hoor. Ik moet dan ook
0: met die meiden.
1: Met de meiden, maar ook, ik moet ook Peter Caliché noemen.
0: De
1: toetsenman die helaas inmiddels alweer 2 jaar geleden overleden is.
0: Mm-hmm.
1: Was een van mijn beste vrienden eigenlijk. En we hebben zo ontzettend hard gewerkt in de studio, maar ook zo ontzettend hard gelachen. En dat hoor je in alles door, ook in de opnames. Ja.
0: En de muziek.
1: Dus ik heb natuurlijk gewoon lang niet alle platen met hun gedaan, maar de eerste 2, 3 cd's, lp's en later nog een paar. Dus de verhouding is altijd heel goed geweest. En ik hoop binnenkort naar ze te gaan luisteren op een afscheidstour alweer.
0: En ja, gaat die door het hele land?
1: Ja.
0: Wat denk je zelf dat ze voor mij. Het is zo herkenbaar in alles.
1: Ja.
0: En dan ook die muziek, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dat is gewoon in heel veel dingen. Ja, ik zeg het misschien een beetje verkeerd. Een beetje feestmuziek, hè?
1: Een beetje met tekort. Ja, goedkoop.
0: Nee, dat bedoel ik niet. Maar
1: het is wel feest om te horen.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. Oké. Soms zeg ik dingen verkeerd.
1: Nou, ja.
0: Oké, hier is Grupo Sportivo met Rock and Roll.

0: Leuk toch?
1: Ja. Grupo Sportivo. En ik weet wel, ze hadden een ontzettend leuke clip. Ze hadden ze ook, hè? Waarin ze dus eigenlijk, waarin alles bewoog. Zelfs de camera bewoog mee.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, het was een en al spontaniteit. En ja, ik vond het zulke leuke, nieuwe, frisse popmuziek toenertijd. Ik heb daar met heel veel plezier aan meegewerkt.
1: Met de nadruk op frisse popmuziek.
2: Ja.
1: Zeker. En dat was het ook zeker.
2: Zeker weten. Ja.
1: Ik ga nu naar een groepje die dus voor jou ook heel belangrijk is geweest. En dan praat ik over de Nits.
2: Ja.
1: Het zijn ook vrienden van... Jullie zijn ook vrienden van elkaar.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja, maar jullie zijn al zo lang... 50 jaar.
2: Ja.
1: Jubileum van 50 jaar.
2: Ja.
1: Ga je er wat aan doen?
2: Hebben we al gedaan.
1: Ja, maar ga je er nog meer wat doen?
2: We zijn bezig
1: met
2: een nieuwe plaat aan het opnemen.
1: Okay.
2: We hebben natuurlijk het een en ander meegemaakt.
1: Ja.
2: Ook rond het 50 jaar bestaan. Wat we overigens gevierd hebben met een waanzinnig mooie Europese tour.
1: Hoe was dat?
2: Dat was geweldig. Echt overal waar we kwamen. We hebben toen alleen de hoofdsteden gedaan. Grote zalen in de hoofdsteden. En overal waar we kwamen kregen we eerst 50...
1: Uitverkocht.
2: Ook dat. En we kregen, voordat we ook maar één noot gespeeld hadden, kregen we bij opkomst al 5 minuten staande ovatie. Dus ja, dan krijg je toch wel iets binnen van shit. Ja, die 50 jaar is niet voor niks geweest. We hebben daar echt wel een hardcore aan publiek mee gewonnen door heel Europa. En nou ja, dat is iets waar dat kan je alleen maar wensen. Daar hebben we ook hard voor gewerkt.
1: Dat geloof ik best.
2: Ja.
1: Dat je dus eigenlijk gewoon door de goede samenwerking allerlei songs kregen.
2: Ja.
1: Waarin je dus ook makkelijk kon schrijven.
2: Ja, we hebben op diverse manieren geschreven. We hebben zelf geschreven, maar we hebben ook een hele periode gehad dat we eigenlijk alleen maar songs met elkaar samen improviseerden. En dat is natuurlijk, ja, dat kan je niet zomaar doen. Daar moet je heel lang voor samenwerken, wil je dat kunnen.
1: Dan ga je even wat door mijn hoofd, want het nummer draaien we niet, want we draaien Sketches of Spain, maar... JOF.
2: JOS Days.
1: Ja, ben je voetballer?
2: Nee, maar...
1: Maar hoe kom je erop?
2: Omdat Henk ook geen voetballer was.
1: Nee.
2: Het gaat over zijn mislukte voetbalcarrière, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar ondertussen gaat het ook over een oorlogsmonument. Wat daar tussen de voetbalvelden stond. Waar hij als jongetje... Die dus niet goed kon voetballen. Maar daar zag hij zijn eigen naam staan. Henk, maar met een andere achternaam. En dat waren mensen die waren gevallen voor de oorlog. Die hadden daar gestreden op die voetbalvelden. En ja, dat raakte hem toen zo wat maakt het nou eigenlijk uit, weet je, dat ik niet kan voetballen. Ze hebben me eruit geschopt. En dat is dus mijn nederlaag, maar... Dat is natuurlijk niets vergeleken met wat deze mannen...
1: Wat er is gebeurd.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Maar ik wil even terugkomen op het nummer wat we zo meteen gaan draaien.
2: Ja, gaat ook over de oorlog.
1: Ja, ja. Sketches of Spain. Dat wilde ik juist vragen. Ja. Van, waarom het nummer Sketches of Spain?
2: Nou, jij hebt het uitgezocht.
1: Ja, ja, ja. Maar er zat wel in mijn hoofd. Want er is, ja,

0: nog wel eens in een soort dichterlijke vorm. Maar dit gaat in feite over de Spaanse burgeroorlog.
1: Franco?
0: Ja, ja. De keiharde oorlog daar. Waar de bevolking op zich gewoon helemaal geen zin in heeft, maar dat wel over zich heen krijgt.
1: Heb jij het zelf geschreven of heb je het samen met Henk geschreven?
0: Nou, het grappige is dat uit een periode dat we inderdaad zelf met nummers aankwamen, apart schreven. Maar dit is een combinatie van iets waar ik mee kwam en iets waar Henk mee kwam. En Henk kwam met zeg maar...
1: Aanvulling?
0: Meer de song, zeg maar de coupletten. En ik had een instrumentaal ding, wat we wel leuk vonden, maar wat we verder... Dat bleek gewoon een hele bijzondere combinatie te zijn met... Dus het instrumentale stuk van Sketches is eigenlijk een nummer waarvan ik dacht van dat het een ander nummer zou zijn.
1: Het klikt in elkaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Eigenlijk wel, hè?
0: Ja, verrassend. Ja.
1: En dat je dan op die manier gewoon dit kan bezingen. Mm-hmm. Omdat je dus dan eigenlijk de tekst die heel diep gaat...
0: Ja.
1: Want dat vind ik echt wel.
0: Ja.
1: Dat je dus daar ook iets via je zang, maar ook via je spel kan laten horen van hoe het is. Hè?
0: Ja, natuurlijk. Toen het nummer ging opnemen en dan leer je zo'n nummer binnen een hele korte tijd kennen. En je reageert erop van ik zie dan altijd een soort filmwormen of zo en dan... probeer je al spelend je bijdrage te leveren aan de sfeer van het nummer. En de contouren van de tekst gewoon in muziek om te zetten.
1: En dat is voor jullie denk ik niet moeilijk? Die contouren om te zetten? Nee.
0: Zodra het moeilijk wordt, dan kan je beter ophouden.
1: Ja, maar dan doe je het tegen je zin in.
0: Ja, nou, dat moet je natuurlijk sowieso niet muziek tegen je zin in maken. Dat,
1: nee, maar begrijp ik bedoel van dat je dus iets moet gaan doen, terwijl je dus zegt van het hoort zo niet.
0: Nou ja, ja. Maar je hebt natuurlijk wel een moment dat je moet gaan spelen, want op een gegeven moment wordt het opgenomen.
1: Mm-hmm.
0: En is dat wel het moment waarop je... Moet doen wat je wil doen.
1: Ja.
0: En dus er zit wel een soort van moeten bij. Want, want
1: het moet wel klaar zijn.
0: Je kan niet achteraf bedenken van ik had het zo gewild.
1: Oké. Hier zijn de Nits met Sketches of Spain. Mm.

0: Dit waren natuurlijk de Nits. En ja, ik heb eigenlijk al een heel gesprek over Robert-Jan, met Robert-Jan hierover. Over, eigenlijk in deze song zit ontzettend veel diepte. Ja. Waar je dus eigenlijk moet gaan nadenken van oorlog.
1: Ja, en die hele sfeer daaromheen. Ik bedoel, ik zei al van normaal gesproken houden we ons verre van politiek en alles in de muziek. Maar er zijn dingen waar je niet omheen kan. Op een gegeven moment vloept er dan toch zo'n soort nummer doorheen. En dat is ook heel fijn. Want daar dat spelen we. Dit is een van de weinige, of tenminste, dit is een van de nummers die we eigenlijk altijd spelen. Gewoon omdat het een soort inderdaad die diepgang heeft. Het heeft gewoon zin om dit nummer te spelen.
0: Ja, maar dat krijg je toch als je dus de tekst al hoort en weet en leest.
1: Ja.
0: Dat je hier ook eigenlijk voor jezelf heel veel erin wil gooien om met je zang en alles. Hè?
1: Ja, zang, maar ook spelen. Ja. Ik kan me nog heel goed de opname herinneren van. Nou, het vereist echt wel goede concentratie om dit nummer goed te spelen. En ook niet te veel te doen. Gewoon dat je ruimte laat voor gedachten. En, ja.
0: Nou, iets wat ik dus eigenlijk ook in het begin van het programma zei. Van ik wil natuurlijk de nodige muziek draaien van je nieuwe cd. Super Sister.
1: Ja, trio.
0: Ja. Maar dit is live opgenomen. En ja. Jullie klinken live, net zoals op de plaat.
1: Ja, anders.
0: Jij bent een kenner, ik niet.
1: Nou ja, het is gewoon live. Daar speel je al die nummers achter elkaar. Dus je zit in een bepaalde mood. En dat is een andere mood dan zeg maar, de nummers die je speelt. Die zijn in studio's opgenomen, maar door je leven heen. Dus het ene is gemaakt toen je jong was, het andere toen je wat ouder was. Dus het is allemaal heel anders. Maar live gaat het allemaal achter elkaar door. Dus dan krijg je een soort saus eroverheen van het nu, van het moment van het spelen. En inderdaad, in dit geval van het trio ook. Van wat we gaan spelen is wat ik net over vertelde van de nummers die we in vroeger in 67 zaten te maken.
0: Dat wilde ik juist aan jou zeggen en vragen eigenlijk van. We gaan namelijk het nummer 60's medley gaan we draaien. Maar is het jeugdsentiment?
1: Ik hou niet van sentiment.
0: Nee, oké. Nee,
1: maar, gedacht. Maar het is natuurlijk wel bijzonder dat die nummers die we dan nu spelen, die we per ongeluk hoorden omdat we bandjes vonden uit die kelders.
0: En,
1: dat is toch eigenlijk wel bijzonder. Laten we eens gaan spelen. En toen al spelend kwamen we erachter van, nou, het zijn gewoon goede nummers. Neem op het repertoire. En
0: het gaat in elkaar over ook, hè?
1: Ja, omdat we hebben er een medley van gemaakt.
0: Ja, daarom.
1: Ja.
0: Oké, hier is Super Sister met 60's medley.

0: genomen van de live cd van Super Sister. En dat was het nummer 60s Medley. En ja, ik ben met Robert-Jan ben ik even aan het praten geweest van... het zijn allemaal nummers verweven in jaren, hè? Die je dus als medley hebt genomen.
1: Nou ja, deze komen dus allemaal uit rond 67.
0: Ja.
1: Gewoon zoals jonge jongetjes daar bezig waren eigen nummers te schrijven.
0: Ja, en dat is ook een inspiratie om dus daar wat mee te doen en verder te gaan. Hè?
1: Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat hadden we toen we daarmee bezig waren, nooit gedacht dat in 2026 we daar nog eens een keer naar zouden gaan luisteren en dat op ons repertoire zouden gaan zetten. Sterker nog, in 2025 hebben we nog een gedeelte hiervan met het residentieorkest opgenomen.
0: Oh, dit...
1: Of uitgevoerd. Dus ja.
0: Dan ben je dus wel een stuk klassiek bezig, hè?
1: Nou ja.
0: Eigenlijk wel, hè?
1: Dat zijn gewoon dezelfde nummers, maar dan met orkest.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: daar wordt het niet klassiek van. Maar...
0: Ja, oké, okay. Maar het klinkt natuurlijk totaal anders.
1: Ja, ja.
0: Goed, ik ga dus naar het ene laatste nummer, waar waarschijnlijk ook wel een verhaal aan klemt en aan zit. En het is dus nummer Odyssee. En dat wordt dus geschreven door Robert-Jan Stips. Maar... Er staat ook achter Fabelhaft. Wat is dat?
1: Ja, en het is ook geschreven door Huub van der Lubbe.
0: Van der Dijk?
1: Ja.
0: Oké, okay, vertel.
1: Ja. Ja, dat was een waanzinnig onderneming. Ik meen dat het 2014 was. In Zeeland werd ik gevraagd of ik de muzikale leider wilde worden van... Ja, het is eigenlijk een soort rockopera was het. Musical rockopera. Er is daar een soort zeekasteel. Wat dus aan zowel dicht bij zee ligt als een soort kasteelsloot ligt eromheen. En in die ruïne werd dus een stuk opgevoerd... En dat ging over een moderne versie van de Odyssee. En die werd vertaald naar Odyssee.
0: Ja.
1: En dat was ook zeer typisch iets in Zeeland wat we uitvoerden. En de regie stond onder Tom de Ket. Die is nu bekend van de Verleiders en zo. Die echt een waanzinnig... leuke en originele regisseur. Ik kreeg daar de leiding over de muziek. En het idee was om dus... omdat ik vrij veel mensen ken... dat ik... van hele diverse pluimage... Nederlandse muzikanten... en auteurs, zeg maar... gewoon die zelf nummers schrijven... te benaderen met een tekst van Huub van der Lubbe. Die schreef alle songteksten. En,
0: wilde hij zelf niet zingen?
1: Nee, hij vond het juist leuk om
0: te schrijven.
1: Om te schrijven. En dat heeft hij geweldig gedaan. Hij heeft 20 songs geschreven die het hele verhaal vertellen. Van Odysseus, maar dan in moderne vorm. Alles werd naar het nu getrokken. Dus ik heb daar echt hele gevarieerde... Het was een van de eerste keren dat ik met bijvoorbeeld Eefje de Visser... die heeft een muziek gemaakt bij een nummer, maar ook George Kooijmans.
0: Ja.
1: Noem maar op, echt van alle kanten... En het werd echt een waanzinnig spektakelstuk. We hebben dat 20 keer uitgevoerd.
0: Hoeveel stukken heb je geschreven?
1: Ik heb zelf 2 of 3 toegevoegd. Maar,
0: ja.
1: Maar het was dus weinig schrijven voor mij. Maar het was de band leiden en de arrangementen maken. En de mensen uitnodigen om muziek te maken bij teksten van Huub. Dus het was ontzettend leuk om daar... aan mee te werken. Dat is een van de meest bijzondere dingen die ik ooit gedaan heb. En later hebben we, toen het voorbij was, hebben we nog geprobeerd om die muziek levend te houden door De groep waar ik mee speelde, dat was het trio Okobar. Clapton. En dat zijn echt drie waanzinnig goede muzikanten met wie ik met heel veel plezier heb samengewerkt. We hebben geprobeerd om toen het grote spektakel eenmaal voorbij was, om het ook nog door theaters in Nederland te brengen. En toen heb ik de groepsnaam Fabelhaft daarop geplakt.
0: Ja, dat viel me op, het nummer. Het woord.
1: Ja. Ja, ik wilde een originele naam voor een muziekgroep hebben. En Fabelhaft schoot me te binnen. En ik vond het wel een spannende titel.
0: Oké, hier is het nummer.
1: Ik ben heel benieuwd, want ik heb het zelf jaren niet gehoord.
0: Ja, ik beluister zoiets altijd van tevoren. Want dus, vandaar ook dat ik die tekst. Maar ik vind hem heel mooi. Maar hier is dus Fabelhaft, O die Zee.

0: Rob-Jan heeft mij al een klein beetje uitgelegd van hoe dat gegaan is met die fabelhaft. En je zei het al, Huub van der Lubbe. Van der Lubbe. Ja, ja, ja. Die heeft ontzettend veel geschreven ook, hè?
1: Ja, het hele, alles bij het Dijkrepertoire. Het is misschien ook wel leuk om te noemen degene die je hoorde zingen.
0: Ja.
1: Dat was Stijn de Leeuwen.
0: Ja.
1: Die nu een programma heeft, een Motel Amerika.
0: Ja. Ja.
1: Een actrice, de andere hoofdrolspeler, dat was Mirte. Heel even in snelheid haar achternaam kwijt. Maar,
0: oh, dat geeft ja, niet. Ja, ja. Maar het is iets. Het was een spektakelstuk. Hè?
1: Ja, en dat was het echt.
0: Ja.
1: Met abseilen van het fort. En acteurs die tot hun hals in het water stonden te zingen.
0: Ja.
1: De Hades werd ook helemaal erbij gehaald en alles.
0: Vandaar ook. Oh, die zee, hè?
1: Ja, ja, ook heel veel humor dus.
0: Ja, vind ik wel mooi. Ja, ja. Ik, en praat ik nu even over ons radiostation. Goudstad Radio bedankt Robert-Jan Sips voor de tijd die hij hier in de studie doorbracht.
1: Graag gedaan.
0: Wens hem heel veel succes met zijn solotour, maar ook heel veel succes met zijn theatertour met de band. Want dat wordt natuurlijk
1: met
0: ook... De bands, ja. Jullie zijn met z'n drieën. Maar...
1: Nou ja, ja, met Super Six, maar ook Nits. Ik bedoel, we gaan ook met Nits. Gaan ja, we ook weer toeren.
0: Ja, dus, dat wil ik. Ja. En de Nits wordt natuurlijk... Wanneer begint dat? Want ik heb je toen straks al een klein gemeen vraag gesteld. Volgens mij heb je het helemaal niet druk.
1: Ja, ik heb ze nu dan wel wat te doen, ja.
0: Ja, ja, nee, ja, maar
1: we zijn met Nits bezig met nieuwe plaatsen. Maar dat gaan we... We gaan... Eind in het najaar gaan we in het buitenland spelen. In Finland, Zwitserland en Oostenrijk. En wat, in Duitsland,
0: hoe lang blijven jullie dan weg?
1: België. Niet zo heel lang. Gewoon zijn hooguit een paar weken.
0: Oké, maar je bent wel weer dus aan toeren dan?
1: Ja, want dat willen we wel goed bijhouden. Ook dat buitenland. En dan daarna gaan we dus zeg maar ergens in januari waarschijnlijk een nieuwe plaat uitbrengen. En dan, en dan daarna gaan we toeren in Nederland. In de lente. Maar ook weer met Super Sister een kort toertje.
0: Ik wou zeggen, kan het in combinatie met?
1: En met Stips Golding.
0: Drie.
1: Ja, ja.
0: Alle
1: en,
0: drie, hè?
1: En solo spelen tussendoor.
0: Oké, okay, ik moet afronden. Ja. Anders kunnen we het volgende plaat niet draaien. Hier zijn de Nits met Blue Things.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jezelgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, bij knooppunt Ridderkerk, 2 kilometer file op de parallelrijbaan, een kwartier vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwestad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Lea van Koeverden.

Welkom bij een uurtje klassiek. Ik ben Lea van Couverde en ga u graag werken van onder andere Eduard Franck, Schubert, Dvorak en Arvo Pärt laten horen. We begonnen dit programma met de romance uit Eine kleine nachtmuziek van Wolfgang Amadeus Mozart in een uitvoering door de City of London Symphonia onder leiding van dirigent Andrew Watkinson. Mozart schreef het stuk in 1787 toen hij ook tegelijkertijd bezig was met zijn opera Don Giovanni. Het werk werd pas in 1827, 36 jaar na Mozarts dood, uitgevoerd.

Ach, wat mooi. Het piano trio nummer 2 voor piano, viool en cello, waarvan u het tweede deel hoorde. En het was een van de laatste composities van Franz Schubert, gedateerd november 1827. Het trio was een van de weinige van zijn late composities die Schubert voor zijn dood ook nog hoorde uitvoeren. U hoorde nu een uitvoering door La Gaia Scienza.

Duitse violist en componist in 1878. Dvořák wilde het concert aan hem opdragen, maar Joachim wilde dat niet, want hij vond het niet mooi. Hij vond dat er te veel herhalingen in het werk zaten en hij weigerde daarom ook zelf het stuk in het openbaar uit te voeren. U hoorde Yitzhak Perlman op de viool, begeleid door het London Philharmonic Orchestra.

Eduard Frank was het vierde kind van een rijke bankier die zijn kinderen liet kennismaken met het beste dat Duitsland te bieden had. Door de financiële positie van zijn familie kon Frank bij Mendelssohn studeren. Hij was een perfectionist en durfde zijn muziek pas te laten horen als hij echt helemaal naar zijn zin was. Daarom werd de symfonie in A-majeur, waarvan we het eerste deel, het Allegro, lieten horen, pas vele jaren nadat het geschreven was, uitgevoerd. U hoorde het Rundfunk Symfonieorchester Saarbrücken onder leiding van Hans-Peter Frank.

Ballet Muziek. Balletmuziek van Alexander Glazunov met dirigent Alexander Anisimov en het Moskou Philharmonic Orchestra. Vremena Goda, de seizoenen. Een prachtig stukje muziek, vind ik.

Johann Nepomuk Hummel schreef het pianoconcert nummer 2 in 1816. U hoorde het eerste deel. Zijn muziek werd ook wel vergeleken met die van Mozart. Frédéric Chopin kreeg inspiratie voor zijn composities door dit werk. En dat gold ook voor Robert Schumann. U hoorde Howard Shelley op de piano, begeleid door de London Mozart Players. We gaan dit uurtje klassiek alweer afronden, maar dan met iets heel anders. Annum per Annum van Arvo Pärt. Een werk voor orgel geschreven door de uit Estland afkomstige Arvo Pärt en uitgevoerd door Hans Ola Eriksson. Pärt droeg zijn compositie op aan Sint Cecilia, patrones van muzici. Fijn dat u luisterde. Dank Adrie Oudenes voor de techniek en heel graag tot volgende week.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Show.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er wordt aan de weg gewerkt op de A16. De hoofdrijbaan is dicht vanuit Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan nu 4 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Een stem die we waarschijnlijk niet zo vaak gehoord hebben in Nederland. En in Frankrijk is het toch een best een gekende jazzmuzikant. Ik heb het over klarinetist, componist, bandleider en arrangeur Claude Tissandier. En die heeft, en dat is alweer een plaat uit 1999 die ik pas ontdekte, via een aantal collectioneurs die, ja, om bepaalde muzikanten bekendheid te geven, downloads rondstrooien. En deze Claude Tissandier is een man die, je kunt het horen, het zit allemaal heel mooi en netjes in elkaar. Maar het steekt ook goed in elkaar. En je hoort de liefde die hij heeft voor de componist. En ja, een van de grote jazzhelden, Duke Ellington. In 1999 maakte hij met zijn sextet een plaat getiteld Ellington Moods. En het leuke ervan is dat er staat geen enkel nummer van Duke Ellington op. Maar het zijn allemaal composities in de stijl van Duke Ellington. En ik moet zeggen, dat klinkt helemaal niet slecht. Als je dit stuk hoorde, Poor Duke, dan hoor je zelfs een beetje, als je naar het samenspel van de muzikanten luisterde, waar bijvoorbeeld Charles Mingus zijn liefde voor Duke Ellington vandaan heeft gehaald. Nou, dat vind ik dan toch wel heel erg stoer. Dus vandaar dat ik deze plaat aan je heb laten horen. En ik ben heel benieuwd. Ik heb een cd'tje gevonden. En er stond een hele bijzondere live dubbelaar op van David Bowie. Welcome to the Blackout. Misschien draai ik toch een stukje ervan. Maar er stond ook nog een mixje achter. En daar stonden heel veel leuke nummers op. Dat ik dacht, ik neem het gewoon mee. Het is niet allemaal pure jazz. Maar ik weet dat heel veel jazzliefhebbers dit soort muziek ook heel stoer vinden. Even raden, welke band was dit ook alweer?

En die man gaat altoos maar door en verder en voort. Benjamin Herman. Jawel, hij gaat dit jaar gaat hij de boer op. Gaat hij het land in met een groot orkest. Een grote band om zich heen verzameld. Het lijkt niet anders dan dat dat één groot feest is. Ik vind hem echt geweldig. Platen 2024. Mijn beleving, maar hij produceert zoveel. En hij maakt ook zoveel met andere bandjes. Wat dat betreft, hij doet een beetje denken aan zijn collega Erik Vloeimans. Deze plaat was mijn beleving, zijn laatste solo. Café Largo heet die plaat. En je hoort het nummer Here's That Rainy Day. En daarvoor, ja, een band die toch terdege zoveel jazzmuzikanten heeft geïnspireerd. Dat er een behoorlijke tijd geleden alweer een cd verscheen met een jazz tribute aan Jethro Tull. En je hoorde het nummer Song for Jeffrey uit de beginperiode 1968 van deze Engelse band. Ik zeg het goed. Ja, ik zeg het goed. En de volgende, ook uit Engeland. Raad eens welke gitarist horen we.

Ik weet nog wel dat ik met dit programma begon. Dat is ook wel een tijdje geleden. En toen overleed deze man. En ik zou je heel eerlijk zeggen dat ik toen half niet besefte wat een grootheid dit was. En ik heb het over 2014. Toen overleed Kenny Wheeler. En Kenny Wheeler was een Canadees die in de jaren 50 naar Engeland overvloog.

gewoon de atonale kunstenaars en de intellectuele jazzmuzikanten in Europa. Hij heeft echt een verbluffende... Denk alleen maar aan die prachtige platen die hij maakte met ook een Engelsman. De Engelse bandleider Johnny Dankworth. Ja, die zijn fantastisch. Een must om nog steeds naar te luisteren. Nou, dat geldt ook voor deze plaat uit... Ik moet even goed kijken, 1978. En dit was Kenny Wheeler. En die LP draagt de titel Dear One. En je hoort het nummer 3/4 in the Afternoon. En ik zit wel eens te denken om misschien eens een keer een special aan deze man te gaan wijden. En Kenny Wheeler heeft zoveel gedaan en zoveel gemaakt. En hij was zo, ja echt waar, dat is moeilijk onder woorden te brengen, maar... We hebben het altijd heel vaak als je het over vernieuwers hebt. En mensen die nieuwe zuiltjes in de jazzmuziek plaatsten. Dan kom je altijd met de grote Amerikanen. Bijvoorbeeld Herbie Hancock. Maar ook natuurlijk de goden als, we hebben ze namen genoemd, Ellington en Mingus en Monk. Maar deze man verdient ook zijn standbeeldje. Dus wie weet. En ook alweer snel vergeten, want 12 jaar geleden overleden. Zoals gezegd. Kenny Wheeler dus. En dit is een van die prachtplaten van hem. Dear One, 3/4 in the Afternoon. Ja, en wie hoorden we nou? Ook uit Engeland. Gitarist Bert Jans, natuurlijk. Poison, man die onder andere ook meespeelde in de legendarische formatie The Pentangle met Jackie O'Shea als zangeres. Ja, en als je dan Bert Jans hebt gedraaid en ook nog eens Kenny Wheeler, dan blijf je gewoon nog even steken in dat prachtige Engeland van die eind jaren 60. Hier zijn ze dus ook. Pentangle.

Ja, we hebben net Kenny Wheeler gehad. En dan krijg je weer zo'n fenomeen aan je knopen geschoten. Poolse jazz. En dit is echt in Polen een held. Ik heb het over Tomasz Ludwik Stanko. En in 2018 overleden. Op 76-jarige leeftijd. Je moet je voorstellen dat deze plaat uit 1986 daadwerkelijk verscheen toen meneer Jaruzelski nog de president was van Polen, communistisch Polen. En een gemiddelde jazzliefhebber hoef ik niks meer uit te leggen. Hè. Jullie luisteren met 7 man ongeveer elke week wel een beetje naar dit programma. Ja, de invloeden van Miles die kwamen zelfs in het communistische Polen. En je hoort echt gewoon die kooi-achtige sound. In 86 was Stanko daar zo door gegrepen dat hij maakte LP getiteld Lady Go. En nou, de invloed is merkbaar. Maar het klinkt ook rete gaaf. Tomasz Stanko, ook weer zo'n man die je dreigt te vergeten door alle nieuwe platen die voorbij komen. Maar gelukkig onder andere door Oost-Europese verzamelaars komen dit soort platen droppelen gewoon voorzichtig ook in het Westen binnen. En terecht. En daarvoor, ja, hij is vorig jaar overleden. Danny Thompson, contrabassist. En een goede vriend van die andere Thompson, Richard. Geen familie. En Burt Jens zat ook in deze groep. En Jackie O'Shea was de zangeres. Arjan Doelman die zei, ja, dit is toch folk? Ja, maar dit noemden ze in Engeland de British Jazz Folk. En ik ben er een groot fan van. Fantastisch. Pat Dengel was dat met Once I Had a Sweetheart. En uit Ierland, ja, deze herken je wel, hè.

Er kan wel eens wat misgaan. Ja, ik draai een plaatje in en ik hoor geen geluid. Of doe ik iets verkeerd? Misschien doe ik iets verkeerd en was er wel geluid. Ik ga het nog een keer even proberen. Want ja, dit is ook spannend. Nog een keer. Nee, hij geeft geen regie. Ik ga heel snel door naar een ander plaatje die dan wel klaar lag. Overigens voor degene die naastig zaten te bedenken. Wat hoor ik nu? Dat was Pearls Before Swine. En de muziek is weggevallen. Ik moet toch eens eventjes even gaan kijken wat en hoe. Ik kijk even. Misschien dat het nu wel gaat lukken. Dit is leuk. Dit is een kijkje in de keuken. Uno momento.

Het gaat niet altijd van een leien dakje. Ik had een knopje ingedrukt wat ik helemaal niet had hoeven indrukken of moeten indrukken. Het is maar net wat je wilt, maar dat had ik dus wel gedaan. De spastische beweging. En dan hoor je via een computerschermpje wel muziek, maar je ziet geen metertjes meer uitslaan. En dan denk je, godverdoeme, wat is er nou weer aan de hand? Maar gelukkig, ik zag dat het lichtje niet brandde en dan druk je het knopje weer in. En dan maakt u misschien wel voor de eerste keer kennis met wederom een Franse, we hebben het begin van deze uitzending een Franse muzikant gehoord. Dit is weer zo'n fenomeen. En dan hebben we het over Florian Pellissier en zijn quintet, die al 20 jaar bestaat. En in Frankrijk buitengewoon populair is. En in bepaalde jazzkringen ook. En ook in bepaalde popkringen, zo dusdanig dat bijvoorbeeld Iggy Pop heel graag met deze, zoals hij in Frankrijk wordt genoemd, pianist en iconoclast wilde werken. Dat is ook echt gebeurd. In 2021 bracht zij de LP Rio uit, het Florian Pellissier Quintet. En je hoorde het titelstuk van deze plaat. En zoals gezegd daarvoor, psychedelica uit Amerika uit de jaren 60. Pearls Before Swine met het nummer These Things Too. En langzamerhand gaan wij naar het einde van deze uitzending. En dat doen we met een band waar ik eigenlijk ook altijd wat meer van zou willen draaien. Maar ja, dat zit er ook niet altijd in. Lil Feet, de band van Lowell George. En we gaan eruit met Snakes on Everything. En daarna nog een droppeltje jazz. Want ik vermoed nog dat er een paar minuutjes tijd over zal schieten. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Ik hoop dat je dan weer luistert. Tot horens, tot dan.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

is goud. Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond, afhankelijk van wanneer je dit luistert. Wij zijn in ieder geval live op zaterdagochtend 23 mei en we trappen dit warme weekend af met een gloednieuwe uitzending van Weekend Gouda. Het komende uur zijn we weer jouw vertrouwde gids voor wat er gebeurt in de stad en voor de verrassende verhalen van je mede-Goudenaars. Vandaag mag ik presenteren, mijn naam is Mathieu Dekker en dat doe ik samen met een speciale gast, hij is al aangeschoven. Maar daarover later meer. Arjan Doelman die zit er weer bij voor de techniek. Pak een lekker kopje koffie of thee erbij, zet het geluid wat harder. Leuk dat je luistert. Ik zou zeggen, let's go!

0: Ja, mijn eerste gast, die is Patrick Hennen. Dat is Patrick Hennen, hij zit al tegenover mij. Welkom.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Welkom, leuk dat je er bent. En jij bent... Leuk dat je er bent. Je bent figurant in de musical en daar gaan we straks over spreken. Dat is, je bent de eerste gast dus in de musical Willem van Oranje.
1: Zeker.
0: Hoe gaat dat precies en wat is daar zo leuk aan? Daar gaan we het over hebben straks.
1: Yep.
0: Lijkt me superleuk. Ik ga het me straks vragen. Leuk dat je er bent. Je blijft het komende uur gezellig meepraten in de uitzending, begreep ik. Dus hartstikke leuk. Je bent een soort radiofigurant.
1: Ja,
0: precies. Weet je welke gasten en nog meer... Kun je ons vertellen welke gasten en nog meer langskomen?
1: Zeker, Mathieu. Ik weet onder andere dat Erik Kluitenberg en Tanja Korucheva komen vertellen over de Groene Hart Biennale. Niet alleen in Venetië, daar hebben we natuurlijk een biennale.
0: Ja, die is net geopend.
1: Iedereen he? Geweest natuurlijk. Maar vanaf volgende week hebben we er dus ook één in Gouda.
0: Yes.
1: Het is meer dan alleen kunst. Oh, het gaat over het herstel, verbetering van de leefomgeving in Gouda. En daarna sluiten we ook nog af met Eline Schuurmans en Marcel Scholle. Op 6 juni organiseren zij een grote vossenjacht in een aantal wijken in Gouda. Voor kinderen, maar eigenlijk stiekem voor alle leeftijden.
0: Ah, kunnen we ook meedoen, Pet.
1: Heel interessant.
0: Een soort apenkooien, maar dan anders.
1: Ja.
0: Oké, nou geen wolven dus, maar wel vossen in Gouda. Oké, nou dat lijkt me een beter idee. Nou, zometeen gaan we dus in gesprek over jouw figurantenrol in de musical. Maar eerst luisteren we naar muziek. En dat is een verzoeknummer van jou ook, hè?
1: Yep.
0: Ja, nou ja, zeg het zelf maar. Waar gaan we naar luisteren dan?
1: Nothing But Thieves, Overcome.
0: Daar komt-ie op.

0: Een compleet nieuw theater in Delft, een enorme cast en het verhaal van misschien wel de bekendste Nederlander uit de geschiedenis, Willem van Oranje. De nieuwe musical Willem van Oranje wordt nu al gezien als een van de grootste theaterproducties van Nederland. En tussen alle acteurs en figuranten staat ook een gouwenaar, Patrick Hennen. En hij is bij ons in de studio, hij zit hier tegenover me, om te vertellen hoe het is om onderdeel te zijn van zo'n gigantische productie. Welkom Patrick, had ik al gezegd natuurlijk, want ja. Je zit er al even. Hoe kom je als gouwenaar nou terecht bij zo'n grote musical? Want hij wordt niet in Gouda opgevoerd, de musical.
1: Nee, hij wordt opgevoerd in Delft natuurlijk, waar alles...
0: Waar alles begonnen is.
1: En geëindigd is vooral. Ja. Maar toch ook wel wat relaties met Gouda. Daar kan ik straks ook nog wel wat over vertellen. En hoe kom je daar terecht? Ja, uiteindelijk is het heel simpel. Auditie doen. Dat is misschien het makkelijkste antwoord. Maar ja, je moet ergens wel daarvan weten. Een beetje in dat circuitje komen. Klinkt ook allemaal heel heftig hoor. Dat is het eigenlijk allemaal niet.
0: Ja, want heb je ervaring? heb je iets met theater en musical? Of heb je een achtergrond daarin?
1: Nee, helemaal geen achtergrond in theater en musical. Ik ben zelf wiskundige.
0: Oké, iets heel anders. Ja. Dus,
1: wel altijd leuk gevonden ook vroeger om dingen te laten zien. Ik kan me nog herinneren dat ik met mijn Doemar gitaartje op een krukje stond voor mijn ouders. Maar dat dagen later. Gewoon eigenlijk een beetje bij toeval in het wereldje gerold. Vorig jaar meegedaan bij 4045, de musical. En dan ben je opeens een bekende figurant.
0: Ja, precies. Want je bent hier toen ook al in de studio geweest om daarover te vertellen. Hè? Dus je bent niet alleen een bekende gouwenaar inmiddels, een bekende goudse figurant.
1: Zeker, En dan word je gewoon weer gevraagd. Ja. Nou ja, van joh, zou je ook niet auditie doen?
0: Eigenlijk. Want dan moet je wel weer opnieuw auditie
1: zeker,
0: doen. Dan mag
1: zeker,
0: je niet zeggen van je bent al figurant geweest daar. Dan,
1: Nee. Dat is echt, dat is natuurlijk altijd voor de musicals altijd handig als je wat achtergrond hebt. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet, nee.
0: Nee, precies. Je weet het, de tips en tricks van je moet bepaalde aanwijzingen die je misschien al kent of die in dat wereldje gebruikt worden. Maar je doet dit dus naast je fulltime baan.
1: Zeker, ja. Dat doe ik.
0: Hoe combineer je dat eigenlijk? Want moet je veel optreden?
1: Ja, dus ik ben figurant en er zijn 3 figurantengroepen. En dat betekent dat in elk van die groepen eigenlijk een soort Patrick zit. Die dezelfde rol speelt. Hè. Dus je bent met z'n 3 eigenlijk die hetzelfde stukje speelt. Dat betekent dat je rouleert om de 3 weken. En dat betekent dat ik in totaal 6 shows in 3 weken speel. Dus dat valt mee. Dat valt te overzien.
0: Ja, oké. En is dat dan in het weekend of is dat door de week of allebei?
1: Ja, dus de ene week speel je door de week. Op woensdagavond, donderdagavond, vrijdagavond. En de andere week speel je dan in het weekend, bijvoorbeeld vanmiddag. Dus ik ga vanmiddag...
0: Jij gaat meteen door?
1: Ja, na deze radio-uitzending meteen naar Delft. 2 shows op zaterdag en 1 op zondag. En dan die andere week speel je niet.
0: Oké, dus er is nu ook vanmiddag is er ook een
1: ja, het is een matinee.
0: Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus niet dat je nu al vanmiddag erheen moet voor de show van vanavond.
1: Nee. Om 1:30 start de show.
0: Oké, en hoe lang van tevoren moet je er dan zijn meestal bij zo'n show?
1: Officieel om 11:30, maar...
0: dat gaat nu niet lukken, denk ik.
1: Dat heb ik onze lieftallige figurantenbegeleider al gemeld dat ik wat later ben.
0: Oké, maar goed, je had een goed excuus om weer de musical te promoten.
1: Zeker.
0: Toch? Want het is een bijzondere musical, want voor de mensen die het nog niet kennen... Ja, wat voor musical is het? Is het Willem van Oranje? Ik bedoel, het klinkt een beetje als Soldaat van Oranje, maar is het ook... zoiets? Of waar moeten we aan denken?
1: Ja, dat is natuurlijk de grootste verwarring. Het heeft natuurlijk eigenlijk helemaal niks met Soldaat van Oranje te maken.
0: Niet,
1: alleen het eindigt allebei op Van Oranje. Ook nog wel dezelfde producent.
0: Oh, dat helpt ook niet.
1: Teun Boermans, die de productie heeft gedaan en alles neergezet heeft. Het is heel anders natuurlijk. Het gaat over de 80-jarige oorlog, eind jaren 1500.
0: Ja.
1: Met veldslagen, statengeneraal, verkettering, protestantisme tegen katholieken. You name it. Het is een heel andere wereld waar je in terechtkomt.
0: Eigenlijk gewoon het standaard verhaal wat we allemaal wel op de middelbare school hebben gehad tijdens de geschiedenisles.
1: Ja.
0: Dat zien we dan nu, maar dan in musical vorm.
1: Ja, in musical vorm.
0: Nou, in het echt wou ik niet zeggen.
1: Nee.
0: Dus het is eigenlijk een soort van het levensverhaal ook van Willem van Oranje. Of moet ik het niet zo zien? Het is niet zijn hele leven.
1: Nee, het is niet zijn hele leven. Het gaat eigenlijk echt over op het moment dat hij stadhouder wordt. Of in eerste instantie wordt hij legeraanvoerder. En het is de overdracht eigenlijk van koning Karel naar Philips II.
0: Okay.
1: En op dat moment krijgt hij daar een rol in. En dat gaat eigenlijk over zijn strijd en zijn gevecht tegen rondom het geloof. Spanje was zwaar katholiek en iedereen moest maar katholiek zijn. En als je er niet naar luisterde, dan stond je op de brandstapel.
0: Oh ja.
1: En dat vond Willem helemaal niks en daar ging je tegen vechten. Om daar gelijkheid in aan te brengen in geloof.
0: Oké, dus hebben we inderdaad dat specifieke stuk
1: daar gaat de musical vooral over. Ja, en daar heeft hij voor gevochten.
0: Ja, en ik begreep dat er ook nog een goudstintje aan het verhaal zit. Want ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, het is een klein haakje natuurlijk, ja. Maar... de heer Kornert, een gelijknamig college of een middelbare school hier in Gouda naar vernoemd, heeft zijn laatste levensjaren eigenlijk doorgebracht in Gouda en is uiteindelijk ook begraven in de Sint-Jan. Dus daar kan je nog, ik wist het zelf ook niet, maar dus is nog een kleine link met Gouda.
0: En wat is zijn rol in de musical? Want wat is zijn...
1: Ja, hij is eigenlijk uiteindelijk wordt hij de adviseur van Willem. Hij is natuurlijk ook een beetje wat meer filosofisch en wat meer op die manier en een dichter. En
0: ja, een denker. Ja,
1: ja in de musical lijkt het ook alsof hij het Wilhelmus heeft bedacht en geschreven. Dat is niet helemaal waar, maar dat is wel...
0: Oh, dan wordt hem een soort van toegeschreven.
1: Ja, ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus hij speelt dus adviseur van Willem en helpt hem eigenlijk in zijn kracht zetten. En uiteindelijk de strijd aan te gaan.
0: Dus eigenlijk toch best een belangrijke rol in de musical ook nog.
1: Ja, voor. Zeker.
0: Hé, hey, maar er is dus ook een speciaal theater voor gebouwd volgens mij, hè, in Delft. Ja, en was dat nodig? Kon het niet in een gewoon theater? Of is het zo anders dan een andere musical?
1: Ja, dat was zeker nodig. Kijk, het is echt een vorm van musical die je nog niet eerder hebt gezien. Het is namelijk een combinatie van film en theater. Het lijkt wel op het concept van Soldaat van Oranje met een draaiende tribune in het midden.
0: Oh ja, daar heb je natuurlijk allemaal die special effects en weet ik het allemaal.
1: En de schermen zeg maar draaien mee en gaan open en dicht voor verschillende scènes waar je in terecht komt. Op marktplein, een slachtveld, maar ook Kasteel Koudenberg, et cetera. En tussen de draaiingen door worden er allerlei filmprojecties op die schermen geprojecteerd. En zelfs acteurs gaan soms over in film. Dus het is echt best wel technologisch impressive.
0: Hoogstandje.
1: En dat kan je niet zomaar even in het Theater van Gouda doen bijvoorbeeld.
0: Nee,
1: dat gaat niet.
0: Dat wordt wat lastig.
1: Nee, dus het is allemaal speciaal gebouwd.
0: Oké. Okay. Hey, maar jij bent figurant, maar wat doe je dan eigenlijk? Hoe groot is jouw rol dan? Moet je ook zingen bijvoorbeeld?
1: De rol is uiteindelijk ben je figurant. Maar deze musical heeft wel echt figuratie nodig. Want het is zo immens groot. Als je een marktplein van Brussel hebt en er staan maar 10 mensen op, is het niet zo impressive.
0: Nee, dat is waar.
1: Daarom hebben we dus onder andere 40 figuranten per show. En daarmee vult ook echt gewoon, krijg je veel meer indruk van hoe dat toen in die tijd ging.
0: Maar je bent meer een vulling alleen, denk ik.
1: Zeker, ja. Je bent zeker ook dicht bij de cast. Je hebt ook interacties met de cast. Soms een gevecht. Soms een klein soort van vormpje van gesprek.
0: Jij hebt ook een gevecht. Jij moet ook vechten in de musical?
1: Ja, een klein stukje. Dan draai ik me om en dan ben ik een Franse soldaat. En draai ik me om en dan word ik door de maat van Willem van Oranje en de graaf van Hoorn word ik onthoofd.
0: Onthoofd?
1: Maar in ieder geval, dan ga ik neer. Ja.
0: Dus mensen, als je dat allemaal wil zien, hoe Patrick onthoofd wordt, dan sowieso naar de musical.
1: Ja, elke keer weer opnieuw, precies. Dus,
0: En moet je ook zingen? Of is dat niet...
1: Wij zingen eigenlijk, figuratie zingt eigenlijk alle... grote coupletten mee. Want het stevigere nummers waar we op on stage staan, zingen we eigenlijk altijd de grote coupletten mee. Okay. Maar nooit alleen, natuurlijk nooit individueel.
0: Nee. Nou kennen we elkaar een beetje. Ja. Maar ik ken jou niet per se als een groot zanger of zo. Maar heb je zangles gehad?
1: Nou, zangles is een groot woord. We hebben zeker wel wat training gehad. En we hebben wel geleerd hoe je binnen je eigen grenzen kan zingen en toon kan houden.
0: Ja, oké. Okay.
1: En ik ben onder de indruk van mezelf. Ja, gegeven het kleine bereik wat ik heb.
0: Ik zal niet vragen of je een stukje wil zingen.
1: Nee,
0: maar,
1: doe maar niet.
0: Hey, maar is er ook wel eens iets heel erg misgegaan tijdens zo'n... ik kan me voorstellen dat er wel eens dingen gebeuren tijdens wat wij misschien niet zien als we in de tribune zitten.
1: Nee, ja, daar gaat van alles gaan. Van allerlei kleine dingetjes mis. Zoals bij mezelf, kan ik nog wel even wat over vertellen. Grote dingen gaan er zelden mis.
0: Oké, okay. Nou, dan
1: soms,
0: is het wel goed.
1: Soms technische storingen, vooral in het begin misschien. Maar eigenlijk de laatste tijd, klop, klop, klop, voor vanmiddag niet meegemaakt.
0: Nee.
1: Ik heb één keer zelf, en dan gaat iedereen lachen, die stiekem mee zitten luisteren vandaag. Is een scène waar ik de tribune af moet rennen als matroos.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk een van de eerste keer dat ik dat moest doen. En dat was er plotseling ingezet. Want dat was eerst niet het idee en toen later weer wel. En ik was een beetje in de stress. Want ik moest ergens naartoe. En ik dacht, hoe ga ik dat halen? En tegen 5 seconden voordat ik die tribune af moest lopen, kwam ik erachter dat ik eigenlijk alleen in mijn maillot stond. En niet in mijn broek.
0: Oh.
1: Dus gelukkig is de kleding vrij lang. Dus het viel niet op.
0: Dat viel er niet zo
1: op. Maar ik ben dus eigenlijk feitelijk zonder broek naar beneden gerend. Van de tribune af.
0: Dat zijn dan van die dingen. Als je snel moet omkleden, kan ik me voorstellen dat je dan inderdaad met verschillende rollen hebt. Dat het best lastig is dan.
1: Ja, precies. Dat ging even mis.
0: Kwestie van timing. Maar zou je het andere mensen aanraden om figurant te worden?
1: Ja, kijk, zeker. Als je natuurlijk moet je theater, je moet het leuk vinden om voor mensen te staan. Je moet wel een bepaalde. Je moet niet bang zijn voor zoiets. Nee. Maar wat het leuke eraan is één, om gewoon mee te maken hoe het is om in zo'n waanzinnig grote productie te werken met zoveel professionals. Hè, de cast, het ensemble. Het zijn echt allemaal professionals, maar ook superleuke mensen om mee samen te werken. Ze zijn heel toegankelijk. En daarnaast leer je gewoon zo'n creatief proces van hoe is dat nou om zoiets mee te maken. En vervolgens, wat ik eigenlijk het allerleukste vind, is eigenlijk de groep figuranten waar ik mee samenwerk. Dat zijn gewoon.
0: Het is ook een hele echte groep, is dat?
1: Een hele echte groep. Heel divers, superleuk, oud, jong. Ja, het is gewoon.
0: Uit het hele land ook, denk ik.
1: Er speelt ook een Fries in mee. Hij weet precies als hij meeluistert wie het is.
0: Oké. Okay.
1: Ja, helemaal van speciaal verhuisd naar Katwijk. Nou, zo moet je maar zien. Hè? Dus het is echt.
0: Wat dat betreft is Delft dan prima te doen ook vanuit Gouda. Dus als er mensen zijn in Gouda die nu luisteren en denken van, dat lijkt me eigenlijk ook best interessant. Zeker. Dan kunnen ze zich ook nog gewoon aanmelden als figurant.
1: Zeker. Er zijn zeker weer auditierondes. Er is net wel weer een ronde geweest. Maar ik zou zeker aanbevelen als je denkt, dit lijkt me interessant, om even op de website te kijken.
0: Okay. Want dat is willemvanoranje.nl denk ik.
1: Willemvanoranje.nl.
0: Ja, precies. Nou ja, als deze musical net zo lang loopt als Soldaat van Oranje, dan zijn er al voldoende figuranten nodig, denk ik.
1: Dan hebben ze nog wel wat badges nodig om te slijten. Ja, zeker met al die onthoofdingen,
0: ja. Nou, daarover gesproken, over onthoofdingen. Wat zou nou het ultieme argument zijn voor mensen om naar die musical te gaan? Om te gaan kijken in ieder geval?
1: Ja, gewoon als je van spektakel houdt, maar ook tegelijkertijd van een mooi verhaal, goed acteerwerk, goede zang. Het is eigenlijk ook wel echt een soort theatermusical. Dus het is niet een musical. Ik vind het persoonlijk ook echt een combi van theater en musical. En qua decors en kostuums. En het is indrukwekkend gewoon. Ik zou zeggen, ga het zien.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, super bedankt voor je enthousiaste verhaal, Patrick. Je blijft nog even zitten het komende uur tot het eind. Dus gezellig, klets nog even gezellig mee. En we hebben ook nog wat muziek klaarstaan uit de musical. Ja. Er wordt inderdaad wel ook gezongen. Hè?
1: Zeker.
0: Dat is, en welk nummer is dat? Kun je daar misschien even iets over zeggen?
1: Het is een lied gezongen door Sofia Ferri. Een van de actrices uit de musical. Die daarin Eva Eling speelt. De dochter van de Waard. Eigenlijk een van de... Nou, ik mag niet zeggen scharrels van Willem, want ze was niet van adel. En zij is eigenlijk, is dit lied, spoort zij hem aan wat te gaan doen aan alles wat er gebeurt. Daar gaat het lied eigenlijk over. Dus als jij niks doet, gebeurt er niks. Dat is eigenlijk...
0: Oké, ik zou zeggen, laten we daarna gaan luisteren.
1: Zeker.
0: Dankjewel, Patrick.

0: Dank u wel.
1: Ja, ja. Dank u wel.
2: Ja, dank u wel. Graag gedaan.
1: Een mooi nummer eigenlijk, ja. Van 30 mei tot en met 21 juni vindt de eerste editie plaats van de Groene Hart Biennale. Dit festival onderzoekt hoe kunst, ontwerp en burgerinitiatieven kunnen bijdragen aan herstel en verbetering van de lokale leefomgeving voor alle levensvormen in het Groene Hart. Mm-hmm. Erik Kluitenberg die organiseert het festival samen met Tania Gorucheva, denk ik ja. dat ik uitspreek. Ja. Wij zijn benieuwd naar hun verhaal en Erik die is aangeschoven in de studio om daar iets over te vertellen. Mm-hmm. Welkom Erik.
3: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hoe zou jij de Groene Hart Biennale omschrijven?
3: Nou ja, het is een nieuw festival en we zijn aan het onderzoeken hoe we dat kunnen doen.
1: Ja.
3: Het is een festival dat heel erg specifiek op het Groene Hart gericht is. Maar tegelijkertijd nodigen wij kunstenaars, ontwerpers, denkers, voordenkers en andere mensen uit om aan te geven hoe kunnen we een internationale beweging die steeds sterker wordt, hoe zou die zich kunnen richten op een regio als het Groene Hart? Ja. En die internationale beweging wordt dan meestal gekoppeld aan het begrip ecologische regeneratie.
1: Oké. Okay. Ecologische regeneratie.
3: Ja.
1: Wat betekent dat?
3: Ja, en dat is natuurlijk de eerste vraag.
1: Ja, ja.
3: En kijk, in de landbouw is dit al een heel erg goed ingeburgerd begrip. De kernkwestie is, wat kunnen wij doen? Gewoon, burgers, mensen, initiatieven, organisaties, lokale, regionale overheden enzovoorts. Wat kunnen we doen om in onze eigen omgeving de ecologische omstandigheden, dus de omstandigheden voor levensvormen, om zich gunstig te ontwikkelen.
1: Ja.
3: Hoe kunnen we die verbeteren? En in de landbouw zie je een hele beweging die zichzelf regeneratieve landbouw noemt. Prachtig. Met allemaal kanalen op YouTube waar mensen hun ervaringen en kennis uitwisselen.
1: Okay.
3: En daar gaat het dan heel vaak om dingen als hoe kunnen we zonder bestrijdingsmiddelen toch goede landbouw doen. Hoe krijg je daar betere kwaliteit producten uit?
1: Dat het, is soort dus iets anders, het is dus iets anders dan duurzaam eigenlijk.
3: Het is de volgende stap, zou je kunnen zeggen.
1: Oké. Okay.
3: Als je naar duurzaamheid kijkt,
1: ja.
3: dan is het de teneur is, we moeten stabiliseren wat er is.
1: Okay.
3: We moeten dingen stabiliseren. Wat die mensen in die ecologische regeneratiebeweging zeggen is, nee, dat is niet genoeg. We moeten de volgende stap zetten. Hoe kunnen we dingen verbeteren?
1: Ah,
3: okay. Het is een kleine stap, maar die heeft wel grote consequenties. Het betekent dat je heel anders aan gaat kijken tegen allerlei processen. Dus die landbouwers die kijken niet alleen naar geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken. Maar ook, hoe kunnen we zo planten dat andere levensvormen, andere planten daarvan gunstig beïnvloed worden. En dat je eigenlijk de biodiversiteit in zo'n plek enorm kunt verbeteren door andere technieken te gaan gebruiken. Nou, die beweging die loopt dus al, dus daar hoeven we niet zo heel veel te doen. Maar die is wel heel relevant voor de Groene Hart natuurlijk, omdat dit een primair agrarische regio is. Daar gaat het al eeuwen hierover.
1: Ja. Ja.
3: En het is natuurlijk ook heel belangrijk dat we die lokale kennis verbinden aan wat daar internationaal gaande is. Maar in de creatieve sector, dus als we het over ontwerpen, architectuur, objectontwerp, stedelijke inrichting, al dat soort dingen, maar ook de kunsten. Hè? En daar wordt die discussie nu ook opgepakt. En je ziet een hele beweging van regeneratief ontwerpen. Regenerative design.
1: Oké, okay, nou moet ik even nadenken. Ja, okay, wat dat dan precies is. Want kun je daar iets meer over vertellen? Want
3: nou,
1: dan,
3: bijvoorbeeld,
1: ik snap het verhaal over de regeneratief
3: landbouw
1: bijvoorbeeld. Maar wat is dan de regeneratieve kunst?
3: Een ontwerpvoorbeeld wat heel helder is Urban Reef. Waar wij een object van laten zien in de tentoonstelling. Die hebben een techniek ontwikkeld om 3D te printen met klei. Okay. Daar kunnen ze hele mooie sculpturen mee maken voor publieke ruimte. Of bijvoorbeeld om een groene gevel te creëren. En omdat het materiaal natuurlijk is het heel gunstig voor allerlei plantjes om zich daar te vestigen. Op het moment dat die plantjes er gaan groeien, dan krijg je insecten. Als er insecten zijn, krijg je vogels. En zo draag je bij aan een object wat aan de ene kant heel fraai uitziet. Ja. En echt een soort

0: iets toevoegt. Niet alleen maar mooi is om naar te kijken.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Precies. Daar zoeken we naar.
0: Ja.
1: Kunstenaars hebben weer net een iets andere rol.
0: Okay.
1: En wat kunstenaars heel erg goed kunnen en wat wij ook gebruiken in dit festival en veel ruimte aangeven, is dat ze je net iets anders kunnen laten kijken naar de dingen die vertrouwd zijn. Ze verschuiven het perspectief een klein beetje.
0: Okay,
1: en dat komt doordat ze met voorstellen komen waarvan je denkt van, moet ik dan mee?
0: Waar je echt nooit aan gedacht zou hebben.
1: Ja.
0: Maar dan misschien als bezoeker dat je inderdaad ook kijkt van, wat is dit?
2: Vroeg ik me ook, hè? Want sommige mensen vinden natuurlijk moderne kunst echt best een beetje ingewikkeld. Want hoe zorg je ervoor dat dat toegankelijk wordt?
1: Dat vraag naartoe weer. Ja, ik snap het.
2: Ja.
1: En dat doen we door projecten ook te ontwikkelen waar mensen op een interessante manier mee kunnen doen. Hè? En dus bijvoorbeeld Christine Witt is een Deense kunstenares. En die maakt op 3 locaties een luistersculptuur, heet dat.
0: Een luistersculptuur?
1: Ja, en dat is gemaakt van afgedankte boomstronken. Daar maakt ze een soort geluidskamer in. En ze heeft geomicrofoons. Dat zijn microfoons die je in de bodem kunt stoppen. En die pikken signalen uit de bodem op. En ze heeft, zit met een programmeur en een bodemwetenschapper, werkt ze samen om die te interpreteren, zodat je kunt misschien beter kunt nagaan van, hoor ik bepaalde levensvormen in de bodem? Is dat een worm? Zijn dat bacteriën die daar zitten? Of andere leefwezens?
0: Dat laat ze ook aan de luisteraar in dat geval over. Van dat je zelf kan denken, ook wat hoor ik nu? En is dat, wat zou dat zijn?
1: Je kunt dan gaan luisteren bij de luistersculptuur. En je hoort het leven in de bodem. Het leven onder je voeten. En daarnaast doet zij op bepaalde momenten luistersessies waarin ze het publiek begeleidt, zodat ze gaat uitleggen en hun laat ervaren van, waar luister je nou op dit moment naar?
2: Zeer intrigerend om te begrijpen hoe een worm klinkt.
0: Ja, dat lijkt me
1: interessant.
0: Ja.
1: En wat dat doet, is dat je in één keer datgene waar je dagelijks overheen loopt, ga je in één keer een beetje anders naar kijken.
0: Ja, dan ben je misschien wat bewuster van. Want even over, en dat is super interessant. Maar toch even wat concreter over het festival. Hè? Want dat is natuurlijk ook de aanleiding waarom je hier zit.
1: Ja.
0: Want het is voor de eerste keer dat dit georganiseerd wordt, volgens mij. En hoe moet ik dat zien? Want je zegt verschillende locaties, maar het is in het hele Groene Hart of is het alleen in Gouda?
1: Nee, op een aantal locaties in het Groene Hart. Het hele Groene Hart, dat zou onmogelijk zijn. Maar de hoofdtentoonstelling gaat volgend weekend open. Op zaterdag om 3:00 hebben we de officiële opening van de hoofdtentoonstelling. En die is op Goud Asfalt.
0: Die is op Goud Asfalt.
1: En Goud Asfalt is natuurlijk zelf al een voorbeeld van een voormalig industrieterrein dat geregenereerd wordt. Niet alleen ecologisch, maar zo'n plantenkrachteninitiatief, hè, om de bodem met planten schoon te maken.
0: Ja.
1: Dat was er al, dus het was prachtig om dat te zien. Maar het is ook sociaal een heel belangrijk project. Hè. Er gebeuren enorm veel dingen daar. Dus dat is een hele mooie locatie om die tentoonstelling te maken.
0: En daar zijn kunstwerken te zien, ook in de buitenlucht is dat ook.
1: Ook een siertuin die aangelegd is door Duitse kunstenares Eva Maria Lopez. Een pittig commentaar levert op het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
0: Okay.
1: Oh. Zij werkt met planten die daar resistent tegen zijn.
0: Dat is bijzonder.
1: Het eerste weekend blijven we daar. En we richten ons een beetje op de weekenden. Het zijn 4 weekenden. Die tentoonstelling is dan de hele tijd open woensdag tot en met zondag van 11 tot 7.
0: Kunnen mensen gewoon wel gratis naartoe?
1: Ja, en er is ook geen toegang, want dat is bijna onmogelijk op Goud Asfalt. Yeah, en vind ik sowieso prima dat mensen gewoon lekker rustig rond kunnen kijken. En er zal altijd iemand van ons team aanwezig zijn om mensen een beetje uit te leggen en te begeleiden. Als ze
0: dat is een groot terrein natuurlijk. Dus je moet ook wel weten waar die kunstwerken
1: zijn. Ja, dat wordt wel duidelijk hoor.
0: Oké, dat wordt duidelijk.
1: Ja, dan gaan we het weekend daarna naar Nieuwkoop. Dat wordt heel leuk. Er komt een project van Anne Zarske. Dat gaat over drijven op het water. Zij noemt dat bodies of water. Dus waterlichamen. En haar vraag is, wat gebeurt er als 2 waterlichamen elkaar ontmoeten? Dat van ons en dat van die plassen.
0: Ah, zo.
1: Dat is weer zo'n perspectiefverschuiver.
0: Ja.
1: En

0: En daarna doen we iets heel leuks waar ik zelf heel enthousiast over ben. Dat is, we gaan een programma met verhalenvertellers organiseren in Nieuwkoop. Bij de muziektent, dat is zo'n openlucht muziekpodium, echt in het hart van Nieuwkoop.
1: Ja.
0: En dat gaat over zagers van het moeras. En daar komen mensen uit Duitsland, Litouwen, Denemarken en uit die Nieuwkoop zelf. Ja. Die vertellen mythische verhalen over het moeras, het veengebied. Wij werken daar samen met een Duits groot kunstproject, Sensing Piet. Maar ook vanuit Nieuwkoop zelf gaat Jan van den Helder ons het verhaal vertellen van het monster van Nieuwkoop.
1: Monster van Nieuwkoop, oké. Okay. Nou, dat heb ik nog niet van gehoord, dus daar ben ik... Maar even, want we hebben niet zoveel tijd meer. Nee. Dus we moeten... ik snap, het is een super interessant onderwerp. En je bent er heel enthousiast over. Dus ik denk, maar volgens mij als mensen nog meer willen weten over het programma... kunnen ze denk ik ook op jullie website kijken.
0: Ja.
1: Dat is Groene...
0: Groenehartbiennale.nl.
1: Nou, dat moet makkelijk te vinden zijn.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze kijken wat er allemaal de komende maand eigenlijk allemaal gebeurt. En wat hoop je dat bezoekers hier uiteindelijk aan overhouden wou ik niet zeggen. Maar wat ze meenemen als ze zo'n bezoek hebben gebracht aan een van die tentoonstellingen of van die luistersessies? Of...
0: Ja, nou, het eerste is dat wij hopen dat we het perspectief een beetje verschuiven.
1: Ja.
0: Dat is de eerste stap. En dat vervolgens concrete voorbeelden zien van oké, je zou dit kunnen doen, je zou dat kunnen doen. En daar misschien iets aan ontlenen. En we willen die discussie op gang brengen.
1: Ja.
0: En we hopen eigenlijk heel erg dat we in gesprek kunnen gaan met heel veel verschillende mensen. Dat doen we ook al heel lang. En we zijn het afgelopen anderhalf jaar met heel veel mensen in gesprek geweest.
1: Ja.
0: En gewoon van gewone burgers tot aan mensen die bijvoorbeeld in Boskoop een kwekerij runnen. We werken met Groene Huis samen. Dat is een regeneratieve boomkweker.
1: Ja.
0: En die zit weer helemaal in het historisch genootschap daar sinds kort.
1: Dus zo worden die verbanden
0: gelegd. Ja, zo worden al die verbanden gelegd. En wat wij hopen is dat dit een aanleiding is om heel veel gesprekken te gaan voeren. Over oké, hoe gaan wij om met onze omgeving?
1: Ja.
0: En met deze regio, want er is hier veel te doen.
1: Ja, en het is van belang dat het Groene Hart wel het Groene Hart blijft.
0: Ja,
1: toch?
0: Dat is natuurlijk ook een van onze kerndoelstellingen. Ja. Om die boodschap weer sterker te maken.
1: Ja, en we moeten het allemaal beter maken, toch?
2: Supermooi initiatief ook.
1: Ja, zeker.
2: Zeker.
1: Ja. Hartstikke bedankt, Erik.
0: Ja.
1: Graag
0: gedaan.
1: We gaan het gesprek maar even afsluiten met een toepasselijk nummer eigenlijk wel.
2: Ja.
1: Want het is een band uit het Groene Hart ook. Hens & Poets. En ze hebben een nummer en dat heet Make It Better. En we gaan luisteren naar de akoestische versie. Heel toepasselijk, denk ik.
0: Mm-hmm.

0: Zo, die was sneller afgelopen dan dat we dachten. Maar Gouds nieuws, dat is er natuurlijk altijd eigenlijk wel. Is jou nog iets opgevallen eigenlijk, Patrick? In Gouda?
1: Ja, van alles valt me altijd op. Maar ja. Ik fiets toch regelmatig het centrum in. En het viel me op dat ze echt de kade langs de Bleke Singel enorm aan het opknappen zijn.
0: Oh ja,
1: ziet
0: met
1: er super mooi uit.
0: En zo'n steiger en zo.
1: Het drijft een beetje, bankjes erop, mooie plantenbakken, vergroening.
0: Dus als je een bootje hebt, dan kan je er lekker langs en kan je er even aan liggen.
1: Daar lijkt het op. Ja, het ziet er goed uit.
0: Ja. Nee, sowieso. Dat was me inderdaad ook opgevallen, ja. Nou, en iets anders wat mij ook opviel, een klein dingetje, is dat ze ook de fietsenstalling bij het station, aan de Bloemendaalkant, daar kun je gratis je fiets parkeren vanaf 1 juli, geloof ik. Kijk. Dus dat is altijd fijn, want ik kom van die kant altijd bij het station en dan moet je altijd betalen. Maar nu is het de eerste 24 uur gratis. Ik denk, kijk, dat is mooi geregeld. Maar dat is misschien ook een goede manier om... al die fietsen die daar op de plein staan, om daar iets aan te doen natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Want die fietsenstalling die staat grotendeels leeg, dat begreep ik al. Dus,
1: elk bordje waar hier je fiets niet neerzetten staat, daar staat de fiets.
0: Ja, precies. Dus, nou ja, goed. Goede ontwikkelingen dus. Iets anders, want wat ook opviel, nee, dat is niet waar, maar ik heb ze nog niet gezien, maar er worden binnenkort wel vossen gesignaleerd in Gouda, begrijp ik. Want op 6 juni wordt de Goudse Vossenjacht georganiseerd. Een spel waarbij kinderen uit de hele stad op zoek gaan naar verborgen vossen in de stad. En we hebben Eline Schuurmans en Marcel Scholle van de organisatie, die zijn bij ons aangeschoven. Welkom, leuk dat jullie er zijn.
2: Dankjewel.
0: Hartstikke leuk. Ja, Eline, voor mensen die het niet kennen, wat is een vossenjacht eigenlijk?
3: Ja, het is eigenlijk een soort grote speurtocht. Mensen gaan, of eigenlijk vaak de volwassenen, gaan verkleed de wijk in een opvallende outfit. Dus dat kan een heel uitgebreid kostuum zijn. Je kan als prinses, maar je kan ook als iets heel alledaags, als fietsenmaker of monteur of zo. En kinderen gaan dan in de wijk op zoek naar die figuren die net een beetje uit de toon vallen. En bij onze vossenjacht kunnen ze dan een stempelkaart krijgen. En als jij 10 vossen gevonden hebt, heb je 10 stempels. En mag je bij de Goudse Feestwinkel een leuk prijsje ophalen.
0: Oké, nou dat klinkt goed. En is dat dan een groot terrein waar die vossen in zitten? Ja, hoeveel kilometer moet je afleggen om de vossen te vinden?
2: Er doen steeds meer wijken mee. Het gaat per wijk. Ja. En er doen steeds meer wijken mee. En we zijn begonnen met geloof ik 1 wijk. En inmiddels doen er 5 wijken mee. Midden-Willens en Westergouwen doen dit jaar voor het eerst mee. En het is geloof ik begonnen in de wijk Nieuwe Park.
0: Oké, en is het dan per wijk zijn het verschillende vossen? Of is het gewoon al die wijken bij elkaar, daar is zeg maar de hele jacht is daar?
2: Nee, dus per wijk zijn er een aantal vossen. En voor mij is het gemiddeld ongeveer 10 vossen. En we zijn altijd natuurlijk nog op zoek naar vossen voor de bepaalde wijken. De ene wijk die loopt al sneller vol met vossen dan de andere wijk. En men kan zich uitmelden op de website van de Goudse Vossenjacht.
0: Okay. Nou, als je nog een vos... jij bent een musical figurant. Misschien is vos ook nog iets voor jou.
1: Dat is wel een goed idee eigenlijk.
0: Ja.
2: je bent welkom. Met name in Midden-Willens zoeken nog heel veel vossen.
0: Oké, je kan het goed verkleden in ieder geval.
1: Ja.
0: Ja, maar, want jullie organiseren die vossenjacht. Maar jullie doen het al wat langer. Hoe lang organiseren jullie dit al?
3: Dit wordt de 6e editie van de Goudse Vossenjacht. We zijn er echt in coronatijd een beetje mee gestart. Als toch een leuke activiteit buiten. Er mag weer iets georganiseerd worden, maar het kan ook nog wel op redelijk veilige afstand.
0: Oh, oké, zo is dat begonnen. Ja.
3: Zo is het een beetje geboren en wij vonden het als organisatie eigenlijk zo leuk dat we dachten, ja, het is zonde om dat nu 1 keer te doen. We hebben nu een beetje door ook hoe dat ontvangen wordt in de wijk, hoe dat werkt. We hebben zoveel enthousiaste vrijwilligers, ja, zonde om te zeggen, we stoppen daarmee. Wij gaan het gewoon nog een keer doen en dat doen wij elk jaar eigenlijk nu.
0: Hartstikke leuk. En hoeveel vrijwilligers hebben jullie hier, Marcel?
2: Nou, dat varieert ook weer per wijk. Afhankelijk van de hoeveelheid vossen die er zijn en ook wel mensen die het organiseren. Ik denk dat de vraag beter gesteld kan worden aan Eline, want die zit in het organiserende comité.
0: Oké.
3: Ja, we hebben meestal per wijk zo 1 of 2 mensen die ook echt in de organisatie zitten. En dan vervolgens heb je nog eigenlijk alle losse vossen
0: alle
3: die
0: losse
3: aanhaken.
0: Vossen,
3: die niet per se betrokken zijn bij, er moeten flyers gemaakt worden. Ja. Die moeten uitgedeeld en dat soort dingen. Maar die wel op de dag zelf komen ondersteunen. Dus die vossen, maar ook bijvoorbeeld fotografen die vrijwillig het evenement komen vastleggen. Dat zijn er ook zo 10, 12 per wijk.
0: Oké. Ja, nee, dus veel mensen inderdaad. Want hoeveel vossen zijn er zo'n beetje? Of is dat geheim?
3: Per wijk proberen we er sowieso 10 te hebben. Zodat je een volle stempelkaart kan hebben in een wijk. Maar hoe meer, hoe leuker het eigenlijk ook is voor de kinderen. Om gewoon nog meer te ontdekken in die wijk.
0: Zijn jullie zelf ook vos eigenlijk? Ben jij vos?
2: Ja, sterker nog. Ik ben al een keer vos geweest vorig jaar. Oh, het is zo goed bevallen dat ik gewoon dit jaar als teamcaptain voor Midden-Willens dan ga acteren. En ik luister er heel graag mee met, met de organisatie om daar misschien ook wel wat van op te steken. Misschien wel zich bij aan te sluiten.
0: Oké, ja, want ik weet niet hoe dat dan precies gaat. Maar hoe besluiten jullie dan van, inderdaad van afhankelijk natuurlijk van de aanmeldingen. Maar wat voor soort vossen er zijn of bepalen mensen zelf hoe ze zich verkleden of wat voor soort vossen willen zijn.
2: Ja, dan, men kan zich gewoon aanmelden dus. En die besluiten zelf wat voor vos ze willen zijn. We kunnen ze natuurlijk wel adviseren over wat ze willen aantrekken. Of wat ze kunnen aantrekken. En mochten ze daar nog problemen mee hebben. Je hoort het al, ik kom uit Brabant.
0: Hoor je niks van.
2: Nee, dus ik heb op de zolder wel wat carnavalskleren liggen nog.
0: Oké, daar is altijd wel iets.
1: En ik was wel nieuwsgierig, wat van is dat de gekste of de leukste outfit die je waarvan je denkt, nou dat was zo gaaf of zo leuk?
2: Vorig jaar was er een opblaasbare dino. Die vond wel heel cool.
1: Die had viel ook verder niet op waarschijnlijk.
2: Die had ook gratis airconditioning. Dat was ontzettend fijn.
0: Dat is wel fijn, ja.
2: Zeker met dit weer.
0: Inderdaad, sommige zijn wel makkelijker te vinden dan andere, denk ik. Ja. Dus dat is denk ik ook wel, ook misschien voor jullie organisatie ook een beetje kijken van dat je daar ook naar kijkt. Of maakt dat eigenlijk niet uit?
3: Ja, wat we vaak doen op de dag zelf is dat we even een beetje inventariseren met iedereen die er is in een wijk. Van, hey, waar gaat iedereen staan? Zodat de meeste mensen ook wel weten van, nou, als er bijna voor een kwartiertje voor het einde bbijna geen tijd meer is. En er komen nog kinderen, die moeten nog 3 stempels. Dan kunnen we ze even op weg helpen van, goh, ben je al bij de heks geweest? Heb je de dino al gevonden? Oh, jij hebt de zakenman nog niet gevonden. Nou, dan moet je misschien even in die straat nog wat beter zoeken.
0: Ja, precies. Het gaat natuurlijk gewoon om, ik bedoel, het is leuk dat je prijzen kan winnen en dat het competitie element misschien is. Maar
3: het is vooral leuk om mee te doen.
0: Ja, precies. Ja. Dat is het. Dat is natuurlijk. En want jullie, je zei net van, als je stempelkaart vol is, dan kan je bij de feestwinkel langs. Zijn zij een sponsor van jullie? Of hebben jullie nog meer sponsors?
3: De Goudse Feestwinkel die doet echt al vanaf het eerste begin mee als sponsor voor de prijzen voor de kinderen. En ook geven zij een prijs voor de vos met de leukste outfit. Okay. Dus dat is voor de vrijwilligers ook wel weer interessant. Ik ga even verder mijn speakbriefje erbij pakken, zodat ik geen sponsor vergeet te bedanken.
0: Dan moet ik, als je dan zegt, moet ik even kuchen zo. Jij de sponsorennamen zegt. Nee.
3: En wij krijgen ook altijd heel veel steun van Goudapot. Die maken eigenlijk het financiële stukje mogelijk. Wij doen dit gewoon allemaal gratis als organisatie. Maar er moeten wel flyers gedrukt worden. We hebben die stempels nodig. Er worden wat posters gedrukt. Dat soort dingetjes. Dat komt eigenlijk financieel bij Goudapot vandaan. Dus daar zijn we heel blij mee. Dat zij ons ook steeds steunen.
0: Fonds, ja.
3: En verder zijn er wat lokale ondernemers. Dus de feestwinkel, maar ook Plus van de Boogaard. Die zorgt dat er limonade beschikbaar is voor alle kids in de wijk. En nou ja, als het een beetje warm weer is, is dat ook gewoon heel fijn dat we dat aan kunnen bieden. En verder doet Quadrant Kindercentra samen met Van Cake en Fruit dan nog wat fruit. Ja. Dus dat kunnen we dan ook nog aanbieden aan de kids. En in de praktijk soms ook een beetje aan de papa's tijdens de vossenjacht.
1: Je hebt stiekem natuurlijk mee, die ouders, of niet? Of mag dat niet?
3: Ja, zeker. Het is heel verschillend. We zien echt kleine jonge kinderen die dan bij papa en mama in de bakfiets zitten. Die het eigenlijk nog heel spannend vinden, maar wel graag mee willen doen. En eigenlijk alles wat vanaf die leeftijd totdat ze, nou, jonge tieners, dat ze zelf op pad gaan. Dat soms er zelfs fanatieke tieners zijn die denken, ja leuk, we gaan 3 wijken meepakken. Dus eigenlijk alles daartussenin, met papa's en mama's, zonder papa's en mama's. Is allemaal welkom.
0: Ja, voor iedereen dus eigenlijk hartstikke leuk. Ja, en je gaf al aan van tijdens corona is dat begonnen. Ik zit even te denken wat ik nou ook alweer wilde vragen. Maar nee, maar jij bent zelf ook een vos. Wat is het gekste ding, het gekste vermomming die je hebt gezien? Nee, de dino.
1: Een grote dino.
0: Natuurlijk. Ja, de dino was dat. Sorry, ja, zie je. Ja. Ik ben even dom.
3: Ja, die dino is er wel elk jaar. Die heeft volgens mij ook al meerdere keren de prijs gewonnen voor leukste outfit. Okay. En we hebben ook een keer gehad dat er dus twee dino's waren. Andere dino-kostuums in andere wijken. En dat ze uiteindelijk bij de feestwinkel ook niet helemaal wisten welke dino er nou gewonnen had. Want ja, die kinderen komen binnen met, ja, de dino was de allerleukste. Ja, wat doe je daar dan mee?
0: Ja. En merken jullie dat zo'n activiteit, ja, wat dat doet met de sfeer in de wijk? Is dat, want moeten mensen zich bijvoorbeeld aanmelden ook? Of kunnen ze gewoon, kan iedereen gewoon aansluiten en iets doen?
3: Iedereen kan gewoon aanhaken, echt op de dag zelf ook nog. Als jij naar buiten komt en je denkt, wat is er aan de hand? Dan hebben wij gewoon extra flyers ook nog liggen.
1: Oh, ja.
3: Zodat je elk moment nog kan aanhaken, zeg maar.
0: Want zijn er bepaalde punten in die wijken waar je dan moet melden of kunt melden om je aan te melden? Of...
2: Mocht het nodig zijn, kun je nog zelfs de flyer downloaden en zelfstandig uitprinten. Mm. Dus dat zou je kunnen doen. Maar de flyers waar de stempelkaart op zit, die worden uitgedeeld. Die liggen bij de grote kindercentra, basisscholen, op plaatsen waar veel kinderen of ouders komen, supermarkten en dergelijke.
0: Dus, ja, precies. Want je moet wel weten, je moet zo'n stempelkaart natuurlijk ergens vandaan halen. Dus je moet dat wel weten. Maar dat kan ook via de website, kun je dat uitprinten eventueel.
2: Precies.
0: Oké, dat lijkt me helemaal goed. Wat is het websiteadres waar ze dat kunnen vinden?
2: www.goudsevossenjacht aan elkaar,
0: ja.
2: .nl.
0: Oh, nou, dat kan niet missen. Nee, precies. En daar kunnen mensen die zich als vos willen aanmelden, die kunnen daar ook terecht?
2: Ja, zeker. En dan kun je je wijk kiezen. Dan kun je je aanmelden als vos voor een bepaalde wijk. En als die wijk vol zit, dan wordt er gevraagd van, wil jij in een andere wijk participeren als vos?
0: Oké. En je hoeft geen auditie te doen als vos?
2: Nee.
0: Nou ja, wat net wel auditie. Ja, precies. Nou ja, het zou kunnen. Je hoeft aan geen eisen te voldoen.
2: Nee.
0: Oké. Nou ja, klinkt als een hartstikke leuk evenement in Gouda, toch? En is jullie doel om nog meer wijken erbij te gaan... gaan werven in de toekomst of nog groter te gaan worden?
3: Het is het leukste als wijken of mensen vanuit bijvoorbeeld een wijkvereniging zichzelf aanmelden van hey, wij vinden het een leuk initiatief, we gaan meedoen.
0: Ja.
3: Omdat wij vanuit de organisatie ook wel merken dat het heel lastig is om wijken erbij te betrekken waar je zelf niet woont.
0: Ja, dat snap ik. Dus mensen die luisteren en die zitten in een wijk waar het nog niet is, meld je aan en doe mee, toch?
3: Ja, nou ja, zo is er ook best wel wat relatie door de jaren heen geweest. Op de nu is Gouda Noord is aangehaakt. We hebben Nieuwe Park helaas los moeten laten, omdat twee mensen van de organisatie verhuisd zijn en niemand het over wilde pakken. Dus als er iemand uit Nieuwe Park nog denkt, ja, volgend jaar zijn we er weer bij, voel je welkom om contact met ons op te nemen. Want we zouden het heel leuk vinden om gewoon heel Gouda hiermee te veroveren eigenlijk.
1: Fantastisch.
0: Nou, hartstikke leuk initiatief, denk ik. En nog één keer de datum. Wanneer was het ook alweer?
3: 6 juni, zaterdagmiddag 6 juni van 1 tot 3.
0: Nou, hartstikke leuk. Super bedankt dat jullie dit kwamen vertellen over de vossenjacht. Ja. We hebben nog wel wat tijd voor muziek, denk ik. Ik heb iets uitgezocht, iets waar het woord vos ook in voorkomt. Ik denk, ja, dat doen we dan maar, toch? Young Gun, Silver Fox. En met het prachtige nummer Stevie and Sly.

0: de Instagram? Of, wil jij dat goed doen?
1: Ja, bedankt voor het luisteren naar Weekend Gouda. Nou, we hadden weer van allerlei bijzondere gasten, gepassioneerde inwoners van Gouda, hadden we op bezoek. Te beginnen met Patrick, die hier nog zit. Dankjewel Patrick dat je er was. En nou ja, leuk dat je...
2: Graag gedaan.
1: Dat je een stukje hebt meegepresenteerd ook nog. We hadden natuurlijk een leuke gast, Erik, van de Groene Hart Biennale, die met veel enthousiasme daarover vertelde. En we hadden net Marcel en Eline van de Goudse Vossenjacht. Een leuk evenement voor kinderen en ook voor volwassenen dus.
2: Ja, en je kunt ons volgen op Instagram, hè? En natuurlijk www.weekendgouda.nl. En dat schrijf je als W-I-E-K-E-N-T. Daar kun je ons terugluisteren, terugkijken. Want via de website kun je ons direct terugluisteren via een podcast. Maar ook vandaag later terugzien live.
1: Ja.
2: Niet helemaal live.
1: Dus. Nee, niet helemaal live, maar we kunnen wel terugkijken. Ga snel kijken, zou ik zeggen. Nou ja, Arjan natuurlijk bedankt weer voor de techniek. En nou ja, ik zou zeggen een fijn weekend.
2: Goed weekend.
1: En tot volgende week bij onze collega's die dan presenteren. Fijn weekend.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Goeiedag. Ja, inderdaad, met de samenwerkende omroepen. En dan heb ik het over Oude Water en eigenlijk ook over Bodegraven. En wij zijn Gouwe Stad en daar maken we dus nu ook een uitzending met drie mensen in de studio. Ik ben Roelie Spijker-Boersijne. Naast mij zit
3: Wilde Vries
2: van Nederland en Wij.
4: Ik ben Marcel Vos.
2: Ja, en jij komt uit Oude Water. Uh-huh. En Marcel Vos.
4: Uit Gouda.
2: Uit Gouda. Ja, het wordt een bijzondere uitzending, want ik heb besloten om ermee te stoppen. Het is mijn laatste keer dat ik aan dit programma meedoe. Ik heb er heel erg veel plezier in gehad. En gelukkig gaat het door. Want Wil blijft 82 bijna. En Marcel, die het overneemt, die ook een tijdje weg is geweest bij de radio, maar toch weer actief is. Jullie blijven het doen. Het wordt weer uitgebreid met Gerrit Schinkel, die gaat ook weer meedoen. En wellicht zijn er nog luisteraars die denken.
4: En Jerika Oldhorn doet het
2: ook. En Jerika, ja, die hoort ook mee. Die doet ook mee. En wellicht zijn er mensen die nu luisteren en zeggen, oh wat leuk, ik zou ook wel eens mee willen werken aan dit programma. Ik kan het jullie aanraden, maar ik ga daar bij de lokale omroep na 40 jaar mee stoppen. Wil,
3: ja.
2: Jij bent een tijd mijn collega geweest.
3: Absoluut.
2: En dit programma heette eerst Gast van de Week. Ja. Was het alleen maar van Gouwe Stad. En werd het wellicht ook nog uitgezonden bij andere omroepen. Maar toen we gingen samenwerken, toen was het eigenlijk in coronatijd volgens mij.
3: Ja, dat klopt.
2: En toen begonnen we Gast uit de Streek.
3: Ja, apart.
2: Heette het programma bij jou in Oude Water ook zo?
3: Nee, dat heette bij ons Aan tafel met. Maar het had eigenlijk qua format precies hetzelfde. Je maakte een mooi programma aan de keukentafel, zoals jullie dat ook doen. En dat heb ik nu bijna alles bij elkaar 20 jaar gedaan.
2: En ik zei net al, je bent bijna 82, dus je was 61.
3: Klopt.
2: Hoe ben jij bij de lokale omroep terechtgekomen?
3: Ja, dat was een heel verhaal. Er waren mensen die zeiden tegen mij van je valt in een zwart gat. Want ik ging met de FUT. En toen dachten ze van, ja, wat gaat ze nou allemaal doen? Maar ik heb natuurlijk verschillende passies, zoals jullie weten. Ik hou van duiken. Of tenminste, ik heb heel veel gedoken in die tussentijd na mijn pensionering. Want ik heb in het buitenland gewoond. Ik raakte ermee bekend. En ik dacht, als ik nou gepensioneerd ben, ga ik dat doen. En gedaan. Top. Kan ik ook iedereen aanraden. Maar toen zeiden ze, Wil, je bent altijd communicatief bezig geweest. Lijkt het je niet om bij de radio te werken? En toen dacht ik bij mezelf, zo, zou dat kunnen? En er was iemand die zei van je bent er absoluut ongeschikt voor. Vond ik ook goed. Maar uiteindelijk dacht ik ga het ook gewoon doen. En toen hadden we een programma, had een vriendin van mij samengesteld. Dat heette 50 Beaufort. En dat deden we met allemaal vrouwen. En allemaal onder onze eigen naam. En dat hebben we iets van een jaar of 12 gedaan. Heel leuk, op woensdagmorgen een informatief programma. Het was niet politiek, het was niet religieus. Maar het was wel sociaal-maatschappelijk. We hadden ook een kookrubriek. We hadden een gezondheidsrubriek. We hadden van alles. En we namen het heel veel op. En verder voor de rest zonden we het uit op woensdagmorgen. Het is gewoon gaan rollen. We hebben even een kleine introductie gehad van een echte interviewer. Dat was een organisatie uit volgens mij Enschede. En die kwamen ons een beetje wegwijs maken wat het allemaal is. Want ja, je bent communicatief wel bezig, maar radio is toch anders. En ik kan niet anders zeggen dan dat radio maken is een passie. En dat draag ik ook over aan iedereen die luistert. Gewoon doen.
4: Nou, daar hoef je ons niet van te overtuigen. Wel, jij hebt het ruim 40 jaar gedaan. Ik heb het 23 jaar gedaan tot het 9 jaar geleden stopte. September ben ik weer teruggekomen, dus ik ben ook aan mijn 24e jaar bezig. Dus ja, inderdaad, het is een ontzettende leuke hobby, radio maken.
2: Nog even terug naar jou, Wil, want je zei ik ging de FUT in. En wat heb jij dan in communicatie gedaan voordat je met de FUT ging?
3: Ik was, van oorsprong was ik apothekersassistent. Maar toen ik naar buitenland ging en terugkwam, was dat niet meer van toepassing. Want er was veel te veel veranderd. En toen ben ik terechtgekomen in de financiën en later in kredietverstrekking. En kredietverstrekking voor grote maatschappijen, dat is heel veel communicatie. Om het geld weer binnen te krijgen.
2: En dat lukte jou?
3: En dat lukte me best wel.
2: Ja. En nou nog even over die 50 Beaufort, hè, wat je net zei. Hoe kom je aan zo'n naam? En hoe groot was die groep met vrouwen toen?
3: Die groep met vrouwen was 8. En 50 Beaufort kwam voort uit de passie van die vriendin van mij die dat startte. Dat was Maria van der Hondel. Ook niet helemaal onbekend hier.
2: En die was even uitleggen voor luisteraars. Maria van der Hondel.
3: Dat is iets apart. Zij was lerares in Haastrecht. Heeft dat 40 jaar gedaan. Heeft heel veel gedaan in Oude Water voor allerlei activiteiten. Knutsel, weet ik veel. Zij, hoe moet ik haar noemen? Het is een duizendpoot. En zij werd ook op, ze was voor die tijd al bij de radio. Ze werkte er toen al een jaar of 10. En ze zei, Wil, jij moet komen. Jij moet dat voor mij doen. Dat lijkt me heel erg leuk. We zijn het gestart. Ze was helemaal gek van de Red Hat Society. Die ken je waarschijnlijk ook wel.
2: Ja, dan loop je in het paars aan in het rood, hè?
3: Klopt.
2: Ja.
3: Klopt.
2: Ken jij met die ook, Marcel?
4: Nooit van gehoord.
2: Nee, dan moet je eens opletten als er een of andere festiviteit in de stad is of zo. En dan komt een hele bubste dames uit hun trein bijvoorbeeld. En ze hebben rood aan en paars. Dat is de Red Hat Society.
4: En waar staat dat voor?
2: Nou ja, waar staat het voor, Wil?
3: Ik denk dat ik dat beter aan jou kan vragen. Nou, want ik heb het nooit helemaal begrepen.
2: Nou, ik dus ook niet. Behalve dan dat je er lid van kan worden en allerlei leuke dingen kan gaan doen. En je wilt kennelijk ook opvallen als je samen iets leuks doet. En dus heb je die kleding aan.
4: Okay. Nou, ik denk er zit iets ideologisch achter. Maar het is gewoon girls wanna have fun.
2: Nou ja, ik heb wel eens gedacht. Zou ik dat nog leuk vinden op een of andere manier? Maar daar heb ik helemaal geen tijd voor gehad. Maar ik zie wel dat ze erg veel plezier hebben met elkaar.
3: Zeker. Nou, en dat was ook eigenlijk een beetje het uitgangspunt van Maria. We willen gewoon een leuk programma maken met vrouwen. Door vrouwen en genieten. En we hebben het echt een jaar of 12, 13 gedaan. Met heel veel plezier. Totdat er ook inderdaad. Ik heb het naar mijn fut gedaan. Dus dat was ik inderdaad 61. Je hebt allemaal vrouwen van diezelfde leeftijd. Krijgen kleinkinderen. Hebben andere bezonjes. Dus ja, dan dunt dat een beetje uit. En van daaruit is het ook weer anders terechtgekomen.
4: Ja, wat ik eigenlijk benieuwd naar ben. Je bent gaan duiken. Veel gaan duiken na je 60ste eigenlijk.
3: Ja, heerlijk.
4: Je bent nu 81,5 zeker voor de uitzending.
3: Ja.
4: Wat staat er nog op je bucketlist?
3: Ik ga binnenkort naar Afrika. En ik ga daar iets doen samen met mijn vriend. Wat ik nooit had gedacht. Ik ga daar naar Zanzibar. Dat is dus zwemmen, maar ook duiken.
4: Kijk.
3: Ja.
4: En wat is daar zo bijzonder aan om daar te duiken?
3: Nou, omdat ik daar. Ik ga daar toevallig naartoe. Laten we dat zo stellen. Want ik heb natuurlijk overal gedoken. In Indonesië, op Curaçao, in Egypte. Maar ook op de Vinkeveense plassen. En ook in de Grevelingen. Het is gewoon, als je je kop onder water hebt en je hebt je gear aan. Dan is de wereld prachtig en stil.
4: En dat ga je nu in Afrika doen?
3: Dat denk ik wel.
2: En wanneer ga je?
3: 14 juni.
2: 14 juni. Oh, dat is echt wel heel erg
3: snel. Dat is heel snel, ja.
2: En hoe lang heb je het niet gedaan?
3: Ik heb het nu 5 jaar niet gedaan.
2: Oké. Okay. En zijn er dan nog voorwaarden waardoor je het wel zou kunnen gaan doen zonder voorbereiding? Als ik je zo hoor.
3: Nou, ik denk dat als ik dat zou willen doen, dan zal ik een dag van tevoren bij zo'n duikinstructeur moeten aanmelden. Dan doe je een soort kleine refresh cursus. Dus dan moet je tonen dat je de signalen nog allemaal weet.
2: En, oh ja, maar de luisteraars kan het niet zien.
3: Nee, maar als je dus gekruiste armen is, de duik wordt afgebroken, dan ga je naar boven. Ik denk dat hij met mij nooit verder gaat dan 10 meter, vanwege de leeftijd. En je moet natuurlijk ook rekening houden met, ja, je moet met die leeftijd rekening houden en je moet met je omgeving.
2: Ja.
3: Aandenken.
2: Ja, oh, ik vind het zo stoer dat je dit allemaal doet.
3: Nee hoor.
2: Hey, we hebben samen een lijstje met muziek samengesteld. Even Arjan, we hadden een volgorde in ons hoofd. Maar aangezien de focus nu even ligt op onze Wilde Vries. Zou je het een goed idee vinden als we eerst even met een nummer van Wil beginnen? En dan denk ik zelf aan Queen.
3: Ja.
2: Wat wordt het?
3: Those were the days of my life.
2: Gaat dat lukken? Ja, lukt.

0: Are the Days van Queen. Daar heb jij uitgekozen, Wil de Vries. We hebben een speciale uitzending, want een gast uit de streek bestaat al een hele tijd. Ik ben Roelie Spijker-Boezijnen. Het is mijn laatste uitzending. Maar wij interviewen elkaar, de medewerkers van. Marcel Vos neemt het over. En Jerika Olsthoorn blijft het ook doen. Maar Wil, met jou werk ik al een hele tijd samen. Waarom heb jij net voor Queen gekozen met Those Are the Days? These Are the Days.
1: Weet je, alle dagen zijn mooi. En je moet elke dag moet je er iets van maken. En ik heb heel veel meegemaakt. En ik vind het gewoon, het is een beetje een lijflied.
0: Oké, dus je draait het nog wel eens thuis.
2: Ja, dus pluk de dag, zeg maar.
0: Ja, leuk.
2: Ja, Roelie, jij stopt ermee met radiomaken voor RTV Gouwestad na 40 jaar. Wat is daar de reden voor op dit moment?
0: Nou, ik ben net een beetje Heintje David. Dat is gewoon iemand die ook elke keer weer terugkwam. Want ik vind radiomaken heel erg leuk. Maar ik heb echt bedacht, ik wil nu toch, mijn man is met pensioen gegaan afgelopen week. Ik wil toch eigenlijk het ritme een beetje losmaken van wat ik al die tijd gedaan heb. En met pijn in mijn hart heb ik nu besloten om dit programma los te laten. We hebben het de laatste tijd steeds met z'n tweeën gedaan, Wil en ik. En dat vond ik af en toe wel een belasting. En wat we ook heel vaak deden, omdat er dan geen uitzendingen kwamen van een andere omroep, dan gingen we in de herhalingen. En toen dacht ik, ja, als ik dit blijf doen, vindt iedereen dat wel oké. Maar ik vind dat zelf niet oké. Dus toen heb ik tijdig aangegeven dat ik hiermee wilde stoppen. Niet omdat ik het niet leuk vind, maar omdat ik het belangrijk vind dat een frisse groep weer verder gaat. En dan stop ik op het moment dat ik het nog hartstikke leuk vond.
2: Ja. Jij hebt niet alleen dit programma gedaan bij Gouwestad. Kan je iets vertellen over de andere programma's die we in Gouwestad gedaan hebben?
0: Nou, achter mij is een poster en die heet Weekend Gouda. En dat is de naam die ik heb verzonnen in coronatijd. Want dat was een programma en is een programma. En dat loopt hartstikke goed. Hele leuke club nu ook. Dat was een 2 uur durend programma op de zaterdagochtend. En heette toen Weekend Gouda. Dus weekend, het weekend in.
2: Het weekend in.
0: En dan gingen we kijken wat is er dit weekend te doen in Gouda. En de komende week in de 2e uur. Ja, in coronatijd. Toen was er eigenlijk niks meer te doen. Want alles viel stil. En ik moet zeggen, Arjan vond het toen ook heel erg, onze technicus aan de andere kant van het glas, dat programma ter ziele ging, omdat er niemand meer was die het oppikte. Dus hij is zo goed geweest om berichten te blijven voorlezen. Dus niet meer zo gasten vragen, maar zorgen dat het in leven bleef. En op het moment dat corona uitbrak, dacht ik, ja, nu kan niemand meer weg. Dus iedereen moet het een beetje hebben van thuis blijven. En dan is radio misschien een heel leuk medium om te gebruiken en mensen nog een beetje leven in de brouwerij te geven. En toen heb ik met Arjan bedacht om het verder over te nemen. En toen zijn we ook teruggegaan naar 1 uur. En hebben we alle interviews die we deden, of die ik deed, deed ik allemaal telefonisch. Dus toen hoefde je niemand in de studio te vragen. Betekende wel dat het wel heel saai was, want hij moest hier natuurlijk overal alles desinfecteren en afstand houden. En de gastvrouwen die we hadden bij het programma, die konden ook niet meer te komen. Er kwam gewoon niemand meer binnen. En dat programma heb ik in coronatijd elke week gedaan, wat heel veel werk was, elke week. En toen dacht ik ook, het zou fijn zijn als er meer mensen bij komen. En ook dat ging niet. En toen dacht ik, nou weet je wat, dan zeg ik gewoon in januari van een bepaald jaar, ik weet niet eens meer wanneer, dan stop ik ermee. En dan is het echt heel erg jammer, maar dan is het gewoon gestopt. En dat deed ik toen. Alleen, toen was ik net gestopt. En toen belde iemand mij op en zei, ja, ik zie nu ergens de oproep staan. Ik zei, ja, ik ben er net mee gestopt. Dus misschien moet je het nu even aan Gerrit Schinkel vragen. Die blijft hier nog bij de omroep werkzaam. En inderdaad, die hele club, die is helemaal uitgebreid. En ze zeggen verjongd, maar er zitten ook echt mensen van mijn leeftijd bij. Wat ik nog wel even gezegd heb, maar dat markeert natuurlijk niks aan. Hè? Kijk maar naar ons.
2: Nee, maar het is ook leuk om weer te zien dat er mensen beneden de 40 geïnteresseerd zijn in zo'n programma. En het floreert heel erg, heb ik gezien.
0: Ja, kijk, en het heet nu inderdaad nog steeds Weekend Gouda. En meer omdat ik ook dacht, ja, weekend in is het niet meer. Maar Weekend Gouda en al die mensen die ik aan de telefoon heb gehad al die jaren, dat zijn eigenlijk altijd mensen geweest die heel enthousiast waren over wat ze organiseerden of gedaan hadden. Dus het geeft mij ook een beeld van de stad, van mensen die ervoor gaan en er plezier in hebben. En dat is hartstikke fijn om, om te horen.
2: Ja, ik heb op internet gezien dat je ook een meubelstoffeerderij hebt. Ja. Daar was ik wel heel erg verbaasd over.
0: Ja.
2: Nou, waar komt dat vandaan?
0: Nou, ja, inderdaad. Kijk, ik ben opgevoed als dochter van een brandweerman hier in de binnenstad van Gouda. Wij woonden boven de kazerne als gezin. En ik heb daar, boven die kazerne, en daarachter was de stadserf, heb ik allerlei mannen ook altijd aan het werk gezien. Dus timmermannen, loodgieters, lassers, nou van alles. En daarachter zaten overigens de kantoren. Dat waren mijn eerste kantoorbaantjes schoonmaken. Maar ik en mijn vader was altijd heel handig. Dus ik heb met hem samen, hij was ook automonteur, heb ik me heel vaak ook nog wel op de brug gestaan om de auto te repareren. Of de looplamp mee bij te lichten. Dus ik heb eigenlijk altijd wel een passie gehad voor mensen die technisch waren of met hun handen werkten. Alleen ik ben in het onderwijs terechtgekomen.
2: Dus nou, daar heb je 40 jaar gewerkt zo'n beetje.
0: Nee. Ik was 17 toen ik naar de PABO ging, of PA toen nog. 20 toen ik mijn baan had. En op mijn 48ste dacht ik. En toen werd het zo dat iedereen langer moest blijven werken. Toen dacht ik, ja, ik vind het nu allemaal nog best wel leuk. En ik heb eigenlijk alle klassen gehad. Ik heb ook nog Nederlands gestudeerd om dan nog Nederlands te geven. Denk je dat je het leuk vindt om dit tot je 67ste te doen en daarna pas dingen doen waar je lol in hebt? Toen dacht ik, nee, dat vind ik helemaal niet leuk.
2: En wat ben je toen gaan doen?
0: Nou, toen ben ik naar het Hout- en Meubileringscollege gegaan in Rotterdam. Met een vriendin, omdat haar dochter de opleiding tot interieuradviseur ging doen. En onze zoon waarschijnlijk nooit zoiets zou doen. Dus ik zei, mag ik met jou mee naar zo'n open dag? En toen bleek dat daar ook een opleiding was voor volwassenen. En nou, daar heb ik me voor ingeschreven. En dat ben ik gewoon gaan doen naast mijn werk als toen docent Nederlands. En dan had ik examenklassen voor de MAVO. Dat was eigenlijk hartstikke zwaar. Dus al mijn vakanties gebruikte ik om stages te lopen en om dingen uit te voeren. En ondertussen ook al die examens te doen. Dus als ik heel eerlijk ben, was ik er bijna zo'n beetje over. Nou, ik had muziek kunnen melden, heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon mijn ontslag genomen in het onderwijs en gedacht, dan zie ik het wel. En een maand nadat ik mijn laatste salaris kreeg in het onderwijs, stond ineens een heel mooi pandje te koop vlakbij mijn moestuin. Want die heb ik ook nog aan de Hollandse IJssel. En dat was ongeveer 50 meter verderop. En dat was een voormalig dijkmagazijn waar elektriciteit was, waar een petroleumkachel in zat, nog zit. En een wc. Ik denk, nou, daar heb ik dus echt genoeg aan. En dan kan ik daar beginnen.
2: Dat is jouw werkplaats.
0: En dat is mijn werkplaats. En dan zit ook een hele tuin nog omheen. En dan verderop nog een moestuin. En dan, nou ja, het is allemaal wel een beetje heel erg veel. Dat is ook waarom ik op zaterdagochtend, als ik hier de uitzending had, dacht, oeh, nou moet ik weer op de tuinen gaan werken. Dus ik vind het ook hartstikke fijn dat ik de zaterdagen vrij heb om daar te zijn.
2: Nou,
0: dan ben
2: zo,
0: ik heel
2: zo
0: graag.
2: Te horen ga je je niet vervelen. Dat is het ding dat zeker is. Maar die meubelstofjerij, die blijf je al voorlopig nog doen?
0: Nou, het punt is, ik zei het al, mijn man is met pensioen gaan afgelopen dinsdag. Een hartstikke mooie bijeenkomst in Sint-Jan gehad. Maar hij gaat door. Hij is zijn eigen bedrijf op gaan zetten.
1: Oh.
0: Daar weet jij alles van, Marcel.
2: Alles van.
0: Daar weet je alles van. Want daar hebben we elkaar al eens over gesproken. Dus ik dacht, ja. En voor mijn gevoel ben ik eigenlijk ook nog maar net begonnen met wat werk. Want in het begin dacht ik nog, nou ja, ik moet het nog maar zien of ik het allemaal wel kan. Maar je hebt toch een soort netwerk. En mensen weten je toch ook te vinden. En ik vind het ook heel erg leuk. Het is wel een moment geweest waarop ik dacht, goh, dit is toch wel een heel eenzaam bestaan. Maar ik heb nu stagiaires en mensen die het vak willen leren. En mensen die in mijn tuin werken. Dus het is een beetje een fijn dorpje daar aan de dijk. En daar ben ik gewoon ook graag. Dus ik dacht ook wel, ik ga ook alleen maar de dingen stofferen die ik zelf leuk vind. Dus ik ga me niet meer bezighouden met veel te zware banken. Ik zou niet weten hoe ik die zou op moeten tillen en moeten vervoeren. Dus ik mag mij bijvoorbeeld nu bezighouden met stoelen van 200 jaar oud die opgeknapt zijn door een meubel. Maker hier in Gouden. Ik wist niet eens dat hij er was, maar door die klant weet ik dat nu. Die restaureert ook de stoelen van het stadhuis overigens. Hoe leuk is dat? En ik kom allerlei leuke mensen tegen.
2: Ja, dus dat blijft een leuke bezigheid, zullen we maar zeggen.
0: Ja, en het is ook echt wel mijn werk hoor. Want ik heb een website ooit laten maken. En daar kan je mij ook zien. Ik ben nu van plan om die website te veranderen. Maar het kost me vreselijk veel energie om achter de computer te zitten en iets te maken. Want dat is eigenlijk niet iets wat bij me hoort. De conclusie is, ik werk gewoon veel liever met mijn handen. En dat is niet alleen maar met je handen. Maar je moet iets wat ingewikkeld is, omzetten in doen. En dat vind ik hartstikke leuk. Maar dat lig ik soms van wakker.
1: Ja.
0: Maar dan lost het ook wel weer op. Ja.
2: En als je terugkijkt op al die uitzendingen van gast uit de streek. Welke zijn je dan het meest bijgebleven?
0: Nou, wat ik sowieso mooi vind is dat als je mensen vraagt. Ik heb eigenlijk nooit een nee gehad. Dat vind ik heel erg leuk. Dat mensen het altijd wel fijn vinden om te doen. Ja, en als het een nee is, kwam het niet uit. Omdat mensen dan met vakantie waren of zo. Maar ja, wat heb ik mooie uitzending gevonden. Heel veel, omdat mensen zoveel van zichzelf laten zien. En wat ik ook mooi vind, is dat ik niet voor hun invul wat ze zouden moeten zeggen, maar liever luister. Wat ik bijvoorbeeld een mooi voorbeeld vind is, en het zijn maar korte interviews. En toen ik vroeger docent Nederlands was op het VMBO in Woerden, moesten die kinderen ook leren interviewen. Nou, dat was ik wel gewend vanaf mijn 23e, zeg maar. Dan liet ik ze de filmpjes zien van Hello Goodbye van Joris Linssen. En toen dacht ik, zo zou ik wel graag open willen kijken en luisteren naar mensen die in de uitzending komen. Nou, mijn allereerste opname was met Irene Klein-Haneveld. Zij heeft Bijbelshop Salma hier steeds gedraaid en is daarna ook die mooie paasontbijt en zo gaan doen. Dus dat interview, heel spannend vond ik dat toen, dat was mijn eerste. En het is ook laatst herhaald, een week voordat ze overleed. Dat vond ik een prachtig interview. Ik heb met Wim van der Hoeven gesproken. Dat is een hele bevlogen iemand van het wijkteam Gouda Oost, die er echt met zijn team voor gezorgd heeft dat ze serieus werden genomen door de woningbouwverenigingen en door de gemeente, zodat die Gouda Oost wijk zo mooi geworden is zoals die nu is geworden. Een hele bevlogen man ook. Heeft gewoond in Reewijk als kind. Ze hadden geen waterleiding. Dus water kwam uit de putten. En hadden ook geen riool. Dus moet je even voorstellen. Vind ik echt zo grappig om te horen. Mevrouw Hemmers, dat is ook iemand. Zij is de moeder van de mensen die de zaalmakerij hadden op de Bodegraafse Straatweg. Nou, kleinzoon Joost heeft die zaalmakerij nog steeds, maar dan in Hogebrug. En mevrouw Hemmers was een vriendin van mijn tante, de oudste zus van mijn vader. En zij had een fotootje op haar kastje staan en vertelde daarover aan mij, want dat is het gezin geweest waar zij in de huishouding was. En die hebben gewoond naast het spoor in Gouda. En dat spoor is gebombardeerd door de geallieerden. En daarbij heeft dat gezin heel veel schade opgelopen. En beide ouders zijn overleden, maar ze heeft nooit meer contact gehad met dat gezin tot haar zoon Leen het is gaan uitzoeken. En toen heeft ze nog met die kinderen van dat gezin contact gehad. Het was een heel mooi verhaal. En 2 weken na de uitzending overleed zij. Dus ook voor deze familie was dit een hele mooie herinnering. Ik heb wel begrepen dat ze het nog steeds moeilijk vinden omdat haar stem nog te horen, ja. Moeten we voorzichtig mee zijn. Zeker. Maar zo'n mooi document van mevrouw Hemmers, dat had ik mijn vader ook gegund. Maar ik durfde mijn vader niet interviewen, die is vorig jaar overleden. Verder heb ik mijn oud-leraar Bert Hartkamp een tijdje geleden ook geïnterviewd. Mijn oud-leraar van de Pedagogische Academie. Die heeft een aantal keer verschillende soorten kankers overleefd. En heeft een drive waar ik... Van onder de indruk ben. Ik weet niet hoe het nu met hem is. Maar dat ga ik ook gewoon niet meer vergeten. Ook hij had dus hele mooie muziek uitgekozen. En ook voor hem is dat een prachtig document. Hij heeft ook een heel mooi boekje geschreven voor zijn kinderen en kleinkinderen. Maar nu heeft hij dus ook een gesproken document, zullen we maar zeggen. Verder heb ik Mieke Steensma's dochter geïnterviewd. En Mieke Steensma was een verzetsvrouw. Meisje eigenlijk, als 19-jarige. Had een vriend in Oude Water. Die zat bij de Oude Waterse zwemclub.
1: Ja.
0: En zij zat bij de Goudse zwemvereniging. Zij heeft 7 concentratiekampen meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog, maar heeft dat overleefd en is lopend teruggekomen in Gouden. Prachtig verhaal. En haar dochter die houdt nog steeds ook lezingen voor jongelui. En ook in het kamp Vught, waar haar moeder geweest is, heeft ze ook iets moois gedaan. En ik heb dat opgenomen terwijl ik op een boerderij oppaste in Apeldoorn. En zij woont, die dochter woont in de buurt van Beekbergen. Op de achtergrond hoor je nog steeds die klok uit die boerderij. Ja. Wel heel mooi. Nou, dan heb ik ze denk ik allemaal wel gehad. Hè? Oh ja, en Arjan de Knecht heb ik laatst nog geïnterviewd van de Gouden Kerk. Want de Gouden Kerk heeft echt zo'n nieuwe invulling gekregen en wordt zo gedreven, beheerd, dat ik dacht, Arjan heeft ook genoeg voor zijn kiezen gehad, maar is getrouwd met Elise Manna, die ook dat mooie lied over de stad heeft geschreven. Maar heel, heel, heel bevlogen bestuurt die Gouden Kerk met een team van allemaal leuke mensen.
2: Ja, ontzettend fijn dat dat soort monumenten toch zo'n goede bestemming blijft houden.
0: Mooi, hè?
2: Ja.
0: Ja, vind ik ook.
2: Over andere dingen gesproken. Muziek. Jij had ook wat uitgekozen van muziek.
0: Ja, nou, ik had het net over Joris Linssen. Ik vond dat een heel leuk programma. Ik vind die interviews nu wel heel kort geworden. Maar dat is tegenwoordig heel modern. Alles zo kort mogelijk. En van dat cd'tje van muziek van Hello Goodbye heb ik bedacht om te luisteren naar She Is Mine van Brad Denon. Vind ik gewoon een heel leuk nummer. En bovendien, ik zet het ding altijd aan in de auto. En als ik een beetje slaperig ben, dat helaas was gebeurd na heel hard werken, dan hou ik het vol om achter het stuur alert te blijven.

0: Marcel Vos, voor mij ben je een nieuweling. Want ja. Ik ben hier nu in de studio van Gouda. Wij kennen elkaar natuurlijk, Roelie Spijkerboer en ik. Maar ja, vertel eens, wie ben je?
1: Ja, ik ben Marcel Vos. Ik hoop volgende maand 74 te worden.
0: Aha.
1: En ik doe het werk bij Gouwestad. Heb ik dus 23 jaar gedaan tot ik 9 jaar geleden stopte. Dan ging ik met pensioen. Aanstaande juni is dat ongeveer 10 jaar geleden. En toen ben ik een bedrijfje begonnen. Ik had 47 jaar gewerkt, maar ik moest iets om handen hebben. En ik heb een passie voor muziek. Ik ben al mijn hele leven ook met muziek bezig geweest. Naast mijn normale werk heb ik altijd iets met muziek gedaan. Ik heb ook eigen platenmaatschappij gehad. En muziekuitgeverij, 12 jaar lang. En toen ik met pensioen ging, heb ik mijn muziekhobby weer opgepakt. In die zin dat ik ben gaan handelen in cd's.
0: Aha.
1: En toen heb ik via Marktplaats 9 jaar lang cd's verkocht tot juli vorig jaar. Ik ongeveer 74.000 cd's verkocht in die 9 jaar.
2: Is er nog zo'n markt voor? Hè?
1: Ja, dat is zo verbazingwekkend. Dat zeggen mensen hier. Niemand koopt nog cd's. Nou, dat is een enorme vraag naar cd's de laatste jaren. Ten eerste zijn er heel veel mensen van tussen de 60 en de 80 die nog volop aan het verzamelen zijn. Die nog hun collectie aanvullen. Maar er zijn

0: ook heel veel jonge mensen die muziek van de jaren 60, 70, 80, 90 nu ontdekken. Een aantal ervan koopt wel vinyl, maar vinyl is zo ongelooflijk duur. Hè, voor een LP, hè, dus een nieuwe LP betaal je tegenwoordig €40 ongeveer.
1: Echt waar.
0: Echt waar. En ook goede tweedehands LP's betaal je tussen de €20 en €50 voor echte. Dus
1: daardoor zijn de prijs dan van CD's? Of
0: nou ja, de nieuwe CD's kosten zo ergens tussen de €12 en €20. Maar de tweedehandsmarkt is erg groot, want er zijn natuurlijk in de loop der jaren, de cd's zijn ongeveer op de markt gekomen in 1985 en vooral in de jaren 90 tot 2000 zijn er enorm veel cd's gemaakt. Daarna is het alweer iets minder geworden door de streamingdiensten die natuurlijk toen opkwamen. Maar ja, er is nog een enorme vraag naar oude cd's uit de jaren 60, 70, 80, 90 met muziek uit die tijd. En ook jonge mensen, ik heb jonge mensen aan de deur gehad die in één keer het hele repertoire van U2 kochten bijvoorbeeld. Ja. En die jezelf pas 20 of 22 jaar waren. Weet je? Dus dat soort dingen gebeurt ook. Maar ook mensen die gewoon al de hele leven lang al verzamelen. En altijd door blijven zijn verzamelen. En altijd wel dingen weten te vinden die ze nog net niet hebben. Dus dat,
1: maar heb je zelf ook een bepaald genre wat je mooi vindt?
0: Ja. Bij Gouwestad doe ik ook het bluesprogramma. Dat heb ik vroeger gedaan en doe ik nu ook. Blues Power heet dat. Ik heb ook jaren daarvoor in die 23 jaar dat ik radio maakte, heb ik ook het jazzprogramma gedaan, Come Sunday. En ik ga ook in de zomer, na de zomer, beginnen met een soulprogramma. Dat heet Soul Power. Daarnaast doe ik Machiavelli. Dat is het politieke programma. Dat heeft niks met muziek te maken.
2: Want die naam heb jij toch verzonnen?
0: Ja, die heb ik verzonnen. Toen het oude programma ermee ophield, heeft ook een tijdje stilgelegen. Toen dacht ik, er moet toch echt een politiek programma komen. En toen heb ik dat Machiavelli opgericht samen met Arjan. Arjan was toen de technicus. We hebben denk ik het eerste jaar heb ik alle programma's gepresenteerd. Daarna is Arjan gaan meedoen. Daarna zijn een paar andere mensen. Ja, ik kon net zeggen, daarna zijn er andere mensen bijgekomen. Onder andere Bram is er toen bijgekomen.
1: Hooghendek?
0: Talman. Ja, Bram Talman ja. Van D66, zouden we nu zeggen. Hij zat tot voor kort nog in de raad. Hij is er nu uit bij de nieuwe verkiezingen. En Bram Talman is toen bijgekomen. En ik heb dat toen nog anderhalf jaar gedaan. Iets meer dan 2 jaar gedaan. En toen verhuisde ik naar Westland. Omdat ik daar werkte. En ik ben ermee gestopt. Nog even, lang verhaal kort, maar ik ben gewoon gestopt. En andere dingen gaan doen. CD's gaan verhandelen. En van alles gedaan. En toen ik daar vorig jaar mee stopte. 1 juli vorig jaar ben ik gestopt met de CD's. Toen dacht ik, wat moet ik nu weer gaan doen? Ja. Want ik ben niet iemand die kan stilzitten. En toen heb ik me aangemeld. Toen ben ik een Britje gaan leren. Aha. Ik heb me aangemeld voor een abonnement op het Filmhuis. Ik heb me opgegeven voor wat vrijwilligersactiviteiten. Onder andere aan de Open Monumentendag. 2 dagen meegedaan. Ja. Maar toen dacht ik, dit is niet genoeg. Dus weet je wat, ik ga maar podcast maken. Waarom podcast maken? Ik heb altijd bij de radio gezeten. Laat ik eens een mailtje sturen naar Gouwestad. En ik heb een mailtje gestuurd. En een dag later werd ik uitgenodigd om hier te komen. En toen ben ik al kort daarna meteen ingezet voor het Zin voor Iedereen actie. Die vorig jaar hier plaatsvond. En een Blues Power ben ik weer opgestart. En Machiavelli ben ik weer gaan doen. En zo is dat gegaan. En nu dus ook gast uit de streek.
2: Ja, leuk. Heel fijn dat je het overneemt. Ja.
1: Maar het is ook vreselijk leuk om te doen.
0: Sorry?
1: Het is ook vreselijk leuk om te doen.
0: Ja, het is heel leuk om te doen.
1: Het is totaal anders dan wat je nu doet.
0: Ja.
2: En vorige week had jij je eerste uitzending van Gast uit Streek. Ja. Wie had je?
0: En Max de Groot.
2: Toch weer iets met politiek, hè?
0: Zijdelings. Want hij was hier niet specifiek als politicus. Nou, zelfs zo dat hij afscheid heeft genomen van de raad iets eerder dan de rest. En dat hij ook niet hier de gelegenheid heeft gekregen om zijn verhaal te vertellen. Maar ik ken hem ook vooral als muziekliefhebber. Hij heeft ooit wel eens cd's bij mij gekocht in het verleden.
2: Oh, echt?
0: Ja, dan was ik eigenlijk. Ik denk, ik ken jou ergens van. Jij bent wel bij je thuis geweest. Ik heb 25 jaar op de Krugelaan gewoond. Jij hebt een keer weer. Een paar keer bij jou thuis geweest, heb ze deze bij jou gekocht. Oké, zei ik toen. Nou ja, dan kennen we elkaar daar ook van. Dus ik ken hem ook van de muziek. En we hebben ook heel veel over de Beatles gesproken bijvoorbeeld. Ah. Maar ook over zijn werk als docent op het Kornhert Gymnasium. En zijn passie voor geschiedenis, de Eerste Wereldoorlog. Dus we hebben het over maar zo'n klein stukje politiek gehad. En heel veel andere onderwerpen. Ja. Maar ik heb wel het idee daar ook uit gekregen om 2 vaste onderdelen te proberen in gast uit de streek te krijgen. Namelijk eens in de 4 weken ook iemand te betrekken die zijn sporen verdienst heeft in de geschiedenis van Gouda. Daar heb ik al iemand voor die waarschijnlijk eind juni komt. Zo wil ik dat iedere 4 weken proberen te krijgen. Iemand die dus daar heel erg mee bezig is. En daar vaak ook mensen die wat ouder zijn en ook al een heel leven achter de rug hebben. Dus je gaat niet alleen over praten wat ze doen voor de geschiedenis van Gouda, maar ook op andere onderwerpen. Gerrit Schinkel gaat eens in zoveel weken, eens in 8 weken, iemand uit de sportwereld interviewen. Dus daarmee bereik je ook een groot publiek. Want er zijn ongeveer 2000 tot 2500 mensen in Gouda die zich bezighouden met de geschiedenis van Gouda in allerlei projecten en organisaties. En Gerrit heeft een enorm netwerk in de sport. En daar zitten ook heel veel sportbestuurders bij die heel veel werkervaring hebben gehad. Die ook op allerlei andere fronten in actie zijn geweest in de afgelopen jaren, behalve in de sport. Dus daarmee hopen we toch ook weer die onderwerpen binnen te halen. En ook daarmee het luisterbereik misschien weer wat groter te maken. En dat zijn onder andere plannen. En voor de rest gewoon tafelgesprekken, hè? En de gewone mensen die ook af en toe een verhaal kwijt moeten kunnen.
2: 2 keer per maand wil jij het zelf invullen,
0: ja,
2: hè?
0: Ja, ja.
2: Want die ene keer hoorde ik dat mensen uit geschiedenis en die andere zou het iedereen kunnen zijn waarvan jij denkt, hey, dat is leuk of zo.
0: Precies, precies. Maar ik heb wel bepaalde affiniteiten zelf.
2: Zoals?
0: Met cultuur bijvoorbeeld. Ik ben zelf 15 jaar bibliotheekdirecteur geweest. En ik heb net gezegd, ik heb ook 12 jaar een platenmaatschappij gehad. Dus ik heb wel iets met cultuur. En ik zal dus ook wel vaak op zoek gaan naar mensen uit de cultuur. Gewoon omdat dat mijn passie ook is en mijn interesse heeft. Maar er is genoeg ruimte voor andere interessante mensen. Ik zal ook iedere week even in de krantjes kijken. Ik zal af en toe naar Weekend Gouda kijken. Luisteren. Ja, kijken kan je ook tegenwoordig trouwens.
1: Zeker.
0: Dus ik ga proberen een afwisselend programma van te maken, maar wel met een paar vaste onderdelen erin.
1: Ja, je bedoelt een bepaald thema.
0: Ja, een bepaald thema.
1: Kijk, mijn programma's hadden nooit een bepaald thema.
0: Nee,
1: het is gewoon iemand die een mooi verhaal heeft, interessant is, ook om naar te luisteren. Dat was voor mij altijd belangrijk.
0: Ja, dat is ook, dat moet ook heel belangrijk blijven.
1: Hoe was dat voor jou?
2: Ja, eigenlijk is alles altijd ontstaan omdat ik waar dan ook mensen sprak. En dan dacht ik, wat heb je een interessant verhaal.
1: Precies.
2: En dan vroeg ik, ik werk bij de lokale omroep. Zou je het leuk vinden om dit verhaal nog eens een keer op de radio te laten horen? En dat is eigenlijk altijd goed gekomen. Dus ik vond dat vreselijk leuk. Ja, en je houdt ook wel een band met de mensen met wie je zo'n gesprek hebt gehad.
0: Ja.
1: Nou, dat heb ik gistermiddag nog meegemaakt. Dat ik ik moest een bezoek brengen bij een bedrijf. En ik moest die directeur even spreken. Die heb ik een paar jaar geleden, hebben we die geïnterviewd. En dan is het zoiets dat komt terug.
0: Ja.
1: Dat is een bepaald gevoel wat terugkomt. Het is niet zo van ons kent ons, dat niet direct. Maar je hebt toch, net wat jij zegt, een bepaalde band. En dan is het zo'n gesprek wat je dan moet voeren steeds makkelijker. En deze man had ook heel veel te vertellen. En ik vind het fantastisch als die mensen zich, wat we in een voorgesprek ook al even zeiden, dat de mensen zich zo openen, dat ze vrij zijn. De manier waarop jij de vragen stelt, afwacht wat ze antwoorden. Je geeft ze de ruimte, je geeft ze een soort podium. En dat vind ik heel mooi.
0: Hmm. Absoluut, en dat moeten we ook absoluut blijven doen in de komende periode. Dus daar gaan we ons voor inzetten.
2: Vinden wij tijd voor muziek?
1: Absoluut.
2: Er is iets wat jullie gezamenlijk leuk vinden. Dus als Arjan even oplet welke het zou kunnen gaan worden. Net als van mij.
0: Teach Your Children Well van Crosby, Stills.
2: Ja, dat vinden wij leuk.
0: Nash & Young.
1: Ja. Klopt.

0: Ja, Crosby, Stills, Nash en Young. Waarom dit nummer?
1: Ja, dat heb ik. Dat is eigenlijk een klein beetje een ode aan mijn kinderen. Ik heb nogal wat, wat zal ik zeggen, intelligente kinderen. En toen mijn oudste dochter afstudeerde aan de Universiteit van Rotterdam, toen zei ze: mama, en nou weet ik het allemaal. Dan ga ik dit doen, ga ik dat doen en ga ik dat doen. En toen zei ik tegen haar van: kind, als jij kinderen krijgt, dan hoop ik dat je ze goed coacht.
0: Ja.
1: En dat heeft ze gedaan.
0: Heel goed. Heeft het toch geholpen?
1: Absoluut.
0: Ja, nee, maar dat ken ik wel. Maar ik hoor trouwens dat jij een kleinkind verwacht, Roelie.
2: Ja.
0: Een van jouw kinderen in ieder geval.
2: Nee, ik heb één zoon. Dus wij gaan dit allemaal meemaken. Alles wat ik meegemaakt heb ik eenmalig meegemaakt. Maar Laurens en Charlotte die verwachten in het najaar een kind als alles goed gaat. Dus ik ben ook in blijde verwachting voor hun, moet ik zeggen.
0: Ja, en wat voor soort grootouder ga jij worden? Ga jij ook een grootouder worden die bijvoorbeeld structuren gaat oppassen?
2: Ja, dat is wel gevraagd. Dus ik zie het eerlijk gezegd wel. Kijk, ik weet niet hoe het gaat. Want ja, mijn moeder en vader hebben opgepast op Laurens. Dat was eigenlijk. Het is net alsof je als dochter met een moeder een andere band hebt dan met je schoonmoeder.
0: Ja.
2: Maar wij kunnen het erg goed vinden met de ouders van onze schoondochter. Dus dat is echt wel heel erg leuk. Maar hoe we het gaan doen, weet ik nog niet precies. Ik krijg wel allerlei tips. Van ga dat niet elke week doen, want dan zit je er heel erg aan vast. Misschien kan je dat even afstemmen met de moeder van mijn schoondochter. Dus hoe het precies gaat, weet ik niet. En eerlijk gezegd heb ik ook niet meer zulke omlijnde regels of gedoe. En misschien komt dat ook wel omdat ik zo spuugzat was van het onderwijs, waarin alles in roosters zat en uren en rennen van het ene naar het andere lokaal. Dat ik dacht, ik laat het ook maar een beetje gebeuren. Want soms loopt het leven ook niet zoals je denkt dat het zou kunnen of moeten lopen. Dat hebben we ook meegemaakt in ons leven. Jan en ik en voor Laurens en Charlotte God hetzelfde. Maar het feit dat het gaat zoals het nu gaat, daar geniet ik maar van met de dag.
0: Ja.
2: En dat is goed ook.
0: Life happens when you're making plans.
2: Absoluut. Zo is het. Ja.
1: Maar het is zo mooi als je dan in de stad loopt met zo'n klein kind. En dat kind dat huppelt om je heen. Dan ben je natuurlijk een paar jaar verder. Maar het is zo dankbaar. En wat ik heel belangrijk vind, want ik heb 5 kleinkinderen. En mijn partner en ik hebben er samen 11. En straks 12. En het mooie ervan is dat je creëert een bepaalde band met die kinderen. Als je ze ziet, en dan hoeven ze echt niet elke week te zien, maar soms om de 14 dagen. Want in het begin dat ik oma was, werkte ik nog. En dan paste ik 1 keer in de 14 dagen op. Dat was fantastisch. En ik had een kleinzoon en die was helemaal gek van graafmachines. Dat was een bouwput in Schiedam, want daar woonden ze. En ik kon het amper
2: zeggen. Wat grappig, Schiedam.
1: Ja.
2: Daar wonen Lau en Charo.
1: Oh, wat leuk. Ze woonden in de Sveaparken. Maar goed, ik liep daar rond met dat jochie. Die is inmiddels is hij 25. En dat was zo leuk. Gaaf, fascinerend. Hij kon het amper zeggen. En 25 jaar later, hij is arts. Dat is leuk. Maar de band die je creëert met die kleinkinderen is zo waardevol.
2: Ken jij dat ook, Marcel?
0: Wij hebben 7 kleinkinderen. En we hebben vooral met de eerste 2 hebben we wel veel gedaan. En toen was wel de conclusie dat wij vanuit die gebondenheid en vanuit al die andere activiteiten die ik zelf altijd al deed. En mijn vrouw gaf naailes bijvoorbeeld. Die heeft jarenlang naailes gegeven. Soms wel 4 dagdelen per week.
2: Van huis uit?
0: Van huis uit, ja. En we hadden best een druk leven verder. Dus we hebben na de eerste 2 kleinkinderen hebben we gezegd van nou, structureel oppassen gaan wij niet meer doen.
2: En hoe heb je het toen opgelost?
0: Nou ja, gewoon voor een deel. Kijk, één zoon woont al heel lang in het buitenland. Die zit nu in Tsjechië en die heeft geen partner op dit moment en ook geen kinderwens op dit moment. We hebben 2 en 1 van mijn dochters woont in Amsterdam, dus die zie je dan sowieso minder vaak dan als om de hoek wonen bij spreken. En 2 kinderen wonen in Gouda. Daar heb je dan toch meer contact mee dan met de kinderen uit Amsterdam. En daar hebben we veel contact mee. En af en toe komt er iemand logeren en dat soort dingen. Dus,
1: is toch prachtig?
0: Het is hartstikke mooi. Is hartstikke
1: ja, joh.
0: Mooi.
1: Ja. En kijk, dat is het voorland wat zij nu heeft en krijgt.
2: Ja.
1: En dat is juist het leuke ervan. Want het is natuurlijk. Het mooie ervan is dat die kinderen zijn bij jou. Je kunt ze alle aandacht geven, alle liefde geven die je wil. Maar daarna gaat het wel naar huis.
0: Ja, dat is zo. En ze mogen ook altijd meer bij een opa en oma. En die doen je moeilijk over een aantal dingen.
1: Precies,
0: en
1: dat, precies. Je moet je houden aan de herkenbaar. Regels. Ja. Je moet je wel houden aan de regels van de ouders. Maar je mag even tussen de regels kijken. Ja, en dat precies. is echt, Roelie, dat is zo leuk.
2: Ik neem het te harte.
1: Doe dat, doe dat. Want ik heb heel vaak gezegd, jongens, als je bij oma bent, dan ben ik hier de baas. Ja. Klaar.
0: Hoe kijk je aan tegen de radio-uitzendingen die je de komende periode gaat doen namens Oudewater voor dit programma?
1: Ik heb besloten en ook al een beetje aangegeven dat ik in ieder geval een kleine zomerstop doe.
0: Ja.
1: He, want eerst was het de bedoeling dat we helemaal zouden stoppen. Ik heb vanmiddag dus nu ter plekke besloten dat we doorgaan.
0: Ja.
1: Maar ik wil tot september wil ik het even rustig aan doen. Ook door de huiselijke omstandigheden wil ik even de ruimte hebben om alles in plaatsen en te doen. En dan gaan we weer beginnen. Bovendien heb ik in de zomer ook altijd even de tijd om weer nieuwe dingen voor te bereiden. Hè? Dus mensen uit te nodigen. Want je hebt er natuurlijk best wel even tijd voor nodig. Het is niet zo dat je vandaag belt en morgen zit in de studio. Nee, dat moet je allemaal weer even voorbereiden. Enfin, dat weet je zelf.
0: Ja.
1: Dat weet Roelie ook na zoveel jaar. En dat vind ik heel belangrijk. En ik wil... Ja, bij deze.
0: Ja, dus eigenlijk ga jij je eerste uitzending in september weer doen.
1: De eerste uitzending wordt in september, ja.
0: We zijn nog bezig met andere lokale omroepen om toch te kijken of we nog een keer andere omroepen geïnteresseerd kunnen krijgen. Hè. Er was ook sprake van dat
2: Krimp aan de Waard,
0: wellicht interesse zou hebben. Wat kunnen we daarover vertellen op dit moment?
2: Nou, ik heb medewerking gekregen voor iets wat ik mocht doen voor een wijkcentrum hier in Gouda. En daarmee kreeg ik... Want je zit natuurlijk 40 jaar bij de omroep. Dus er zijn mensen hier ook weggaan naar andere omroepen. Omdat ze ergens anders wonen bijvoorbeeld. Je hebt er toch contact mee. En toen zei ik, ja, het is hartstikke leuk werk dat omroep werkt. Maar misschien kunnen we wel wat vaker wat samen doen. En nu zou het fijn zijn om te kijken of wij misschien met de radio van Krimp aan de Waard kunnen samenwerken. Maar hoe ver dat is, dat weet ik nog niet. Ik had het heel erg druk nu de afgelopen periode met afscheid van mijn man. En alles wat er rond het huis van Laurens en Charlotte in Schiedam, want ze gaan verhuizen. Dus ik dacht, ik ga ze wel even bellen als alles achter de rug is, om te vragen of er nog samenwerking mogelijk is.
0: Ja.
2: Ja.
0: En zijn er in het verleden nog met andere omroepen geweest met wie samengewerkt werd? Ik zit bijvoorbeeld te denken aan Waddinxveen. Dat ligt tegen Westergouw aan. Is er ooit met Waddinxveen samen?
2: Ja,
0: er is
2: we hebben geprobeerd. Geweest. We hebben wel etentjes gehad. Hè, met wat we hebben er nooit iets van gekomen.
1: Nee, ik heb begrepen van Willy Klom dat het erg moeilijk was om dit inderdaad met elkaar van de grond te trekken.
2: Ja.
1: Er waren niet direct mensen, gegadigden die dit zouden willen doen. We hebben ook geprobeerd in Woerden, bij RBL Woerden. En ik denk dat misschien in de nabije toekomst dat wel gaat gebeuren. Ik heb namen gekregen van mensen die wellicht geïnteresseerd zouden zijn. Er is er eentje die maakt een muziekprogramma op dit moment. Maar die zou ook dat muziekprogramma kunnen verpakken in een soort gast uit de streek. Iemand interviewen die, net zoals jij, bevlogen bent van een bepaalde soort muziek. Ja. En daar een programma omheen.
2: Ja, ja. Memory Lane hebben wij daarvoor gehad, hè?
0: Ja, onder andere.
1: Ja. Oh ja.
0: Dat is een programma waar ik ook aan gewerkt heb. Ja. Memory Lane.
1: Oké.
2: En dan nog even één, want als je vraagt samenwerken met omroepen. Ja. Wat ik vooral hier nu ook nog even wil zeggen, is dat Anneke Becker in Bodegraven ook heel veel gedaan heeft voor dit programma. En zij zit ook zo in dezelfde levensfase als ik. Dus, en haar man is net met pensioen. En toen werd zeg maar de bron werd een beetje opgedroogd. Dus zij heeft de laatste periode niet veel meer aangeleverd. En toen heb ik haar wel gevraagd vorig jaar, kunnen we nog wel op je rekenen of niet? En zij heeft gewoon ook duidelijkheid gegeven, gezegd, ik ga het niet meer doen. Dus dat betekent dat we vanuit Bodegraven geen medewerker meer hebben. Maar zij zenden wel onze uitzendingen daar nog steeds uit.
0: Ja. Ik heb het even gezien. Dat soort, en dan is een alternatief natuurlijk dat wij gewoon proberen af en toe mensen uit Reewijk en Bodegraven in ons programma te krijgen.
2: Zo is het.
1: Ja. Dat is heel leuk.
0: Ik had streek gezien, dus ik zag ook onlangs nog een artikel staan over dat museumpje dat ze in Reewijk hebben bijvoorbeeld.
2: Ja,
0: dat, daar zitten mensen achter en ik denk van die ga ik ook een keer uitnodigen om hier te komen. Zodat we dus toch proberen vanuit Gouda wel mensen uit de streek gewoon in hier te krijgen en hier opnames te maken.
2: Ja. Maar we moeten afronden. Ik wil toch even één ding nog zeggen. Ik vind het ook vreselijk leuk, en jij doet dat altijd, om naar mensen toe te gaan in hun omgeving. Dus dat zou ik je toch ook willen meegeven. Niet altijd vanuit de studio, maar gewoon lekker met zo'n taskammetje.
1: Eigen omgeving.
2: Hartstikke leuk.
1: Ja. Ja.
0: Dankjewel voor dit advies.
2: Graag gedaan. We moeten afronden, zegt Arjan. Dus dat ga ik doen. Ik Ja, dat ga ik laten horen. Je mag het alvast een beetje eronder zetten, want die meneer gaat even praten. Even zachtjes. Ik ga eroverheen praten. Marcel Vos, wat fijn dat je het wilt overnemen en dat het doorgaat. Ik wens jou daar heel veel succes mee. En fijn wil dat jij op grond van dat wat Marcel heeft aangeboden nog doorgaat. Ik bedank Arjan Doelman voor alle keren samen hier in de studio. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk best wel heel, heel emotioneel om toch afscheid te nemen. Het gaat jullie goed.
0: Ja, Roelie, heel erg bedankt voor alle inspanningen van Gouden Stad in de afgelopen 40 jaar.
1: En heel fijn dat ik met je mocht samenwerken.
2: Dank je. We gaan luisteren naar de finish, The Family Tree.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer er nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

beste luisteraars. Welkom bij het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Achter de knoppen Jaap Buis en de presentatie is in handen van Marga van de Ende. Het thema van deze uitzending is De Nacht van Gebed van Open Doors. In de studio is Ingrid Brak, organisator van De Nacht van Gebed in Gouda. En Ingrid gaat ons na het mooie lied van Eline Verlaan, Rots van mijn bestaan, wat vertellen over Open Doors en De Nacht van Gebed.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Het thema van deze uitzending is Nacht van Gebed. Welkom in de studio, Ingrid Brak. Kun je je eventjes voorstellen? Want jij gaat wat vertellen van Open Doors.
1: Ja, goedenavond. Ik ben Ingrid Brak. Ik werk als labcoördinator op het UMC Utrecht. En daarnaast ben ik moeder van twee jonge kinderen. Wat veel mensen niet van mij weten is dat ik daarnaast ook ambassadeur ben van Open Doors. En ik vind het super mooi om daar vandaag wat over te vertellen.
0: Ja, ja. En Open Doors, wat is dat voor organisatie, instelling?
1: Open Doors is een internationale organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. In landen waar het christendom verboden is of in sterke mate maatschappelijk niet geaccepteerd wordt. Via Open Doors kun je in contact komen met vervolgde christenen. Dagelijks delen ze gebedspunten, zodat je weet wat er speelt, de dingen ja, die gebeuren. En daarnaast is het ook mogelijk om te reizen met Open Doors en de christenen te bezoeken. En dat hebben we zelf ook 3 keer gedaan. Dat is heel mooi om te doen.
0: Oh, dat is wel bijzonder. En die landen waar ze zo vervolgd worden, die staan wel open voor bezoek ook van Open Doors en...
1: Je reist onder een andere naam, dus ze weten niet dat je via Open Doors komt.
0: Ja, dus dat gaat ook allemaal wel in het geheim eigenlijk.
1: Klopt.
0: Ja. Dat het wel voorzichtig mee zijn.
1: Klopt, ja.
0: Ja. De nacht van gebed, wat kan ik me daarbij voorstellen?
1: Elk jaar wordt er een nacht van gebed georganiseerd. En dat is door heel Nederland en in België zijn honderden steden en dorpen waar grote of kleine groepjes bij elkaar komen om te bidden. En op sommige plekken is dat tot middernacht. En in andere plekken wordt de hele nacht doorgebeden. Het is 's nachts ook om iets te varen dat je in het geheim iets moet doen en... Ja, het kost ook meer moeite als je het... En 's avonds ben je moe. Het is ook om een beetje mee te leven en in te leven hoe het is om als christen vervolgd te worden.
0: Ja, dat kunnen wij ons eigenlijk helemaal niet voorstellen.
1: Klopt, ja.
0: Hoe of dat is.
1: Ja.
0: Ja. We gaan nu luisteren naar het lied van Rots van mij bestaan van Eline Verlaan. Ja, ik doe het zo...

0: Dan is de studio, in de studio is Ellen Brak. Je vertelt wat over Open Doors en de Nacht van Gebed. Ellen, of Ingrid, sorry. Hoe ben je betrokken geraakt bij Open Doors?
1: Ja, dat is alweer 16 jaar geleden. Tijdens een reis naar Israël heb ik mijn vriendin Marjan ontmoet. En zij reisde toen al met Open Doors en vertelde daarover. En dat heeft mij heel erg geïnspireerd. Dat mensen zoveel over hebben voor hun geloof. Ja, dat is voor mij een bevestiging. Ik was toen net tot geloof gekomen dat God echt bestaat. En ook ja, gewoon een bemoediging. En daarnaast maakt het mij ook een heel dankbaar mens dat ik in een land mag wonen. Ja, waar je wel elke week naar de kerk kan gaan, een Bijbel kan kopen. Ja, die liggen gewoon in de boekwinkel. Ik ben vanaf toen jaarlijks naar de Open Doorsdag gegaan. Vond ik ook altijd heel inspirerend dat mensen uit landen daar iets vertellen over wat het hun kost om Jezus te volgen. En ik ben zelf ook gaan reizen, want ik vond echt heel mooi wat zij deed. Dus samen met mijn man ben ik in China geweest, in Noord-Korea en Kirgizië. Hele bijzondere ervaringen. In het ene land kan je christen echt ontmoeten. In een land als Noord-Korea is dat niet mogelijk. Is dat gevaarlijk voor de mensen die daar wonen. Maar je draagt er een kruisje om, zodat ze weten van er zijn christenen en we bidden voor jullie. In Kirgizië was het wel mogelijk om christenen te ontmoeten. We zijn ook naar de kerkdienst geweest, dus dat was heel mooi. Een mooie ervaring. Maar ja, ook daar de kerken komen wel in het geheim bij elkaar. Dus je kwam dan in een huis. Je ging ergens achteraf. Dus dat vond ik zelf wel echt. Dan ervaar je meer van, dit maken mensen dus mee. Je kunt niet zomaar over straat lopen en met je Bijbel, ik ga naar de kerk.
0: Maar is het dan niet ook gevaarlijk dat je vanuit de overheid eigenlijk ook in de gaten gehouden wordt? Als je...
1: Die reisorganisatie heeft daar natuurlijk ervaring mee. Dus ze zorgen wel dat je op een bepaalde manier, je mag daar niet veel over vertellen. Dus daar houden ze zeker rekening mee. En als het te gevaarlijk is, dan gaat een ontmoeting ook niet door.
0: Nee. Maar via de telefoon ben je natuurlijk altijd traceerbaar. Of die moet je ook thuis laten.
1: In Noord-Korea mag je je telefoon helemaal niet bij je hebben.
0: Nee. Nee, dat is natuurlijk heel anders als in deze landen.
1: Klopt, ja.
0: Ja, lijkt me wel een hele ervaring.
1: Klopt, ja. Wat ik ook wel heel mooi vond is van... er werd ook voor je gebeden tijdens je reis. Ja, en je merkte dat God ook echt bij je was. In een land als Noord-Korea is echt een duister land. Dat voel je ook geestelijk. Maar het is dan juist ook wel heel mooi dat je mag merken dat mensen thuis voor je bidden. En dat je... Gods kracht krijgt om daar te zijn. Ja.
0: En je bidt dan daar ook ter plaatse met
1: Klopt.
0: Elkaar?
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook wel heel mooi.
1: Ja.
0: En kan je ook wat vertellen hoe zo'n nacht van gebed in grote lijnen verloopt?
1: In Gouda begint de avond om 8:00. En eerst heten we de mensen welkom. We zingen wat liederen. En we hebben de avond ingedeeld in 6 gebedsblokken. En dan eerst vertel je iets over het land. Dus de 6 gebedsblokken en dan behandel je 6 landen. Vertel je eerst iets over de situatie in het land. En daarna laat je een filmpje zien. Open Doors heeft veel materiaal verzameld. Dus dan vertelt een christen uit dat land iets over wat hij heeft meegemaakt. Of de dingen die... waar hij vervolgingen aan ondervindt. En daarna ga je in kleine groepjes uit elkaar en nemen we echt de tijd om met elkaar te bidden. Ja. En halverwege de avond is er dan een pauze. Het is dus ook mogelijk dat je zegt van ik ga een aantal gebedsblokken meedoen. Het is van 8 tot 12. Dus dat zou ook kunnen.
0: Ja. En waar wordt dat gehouden?
1: In de Jesus Central Church in Gouda.
0: Ja. Nou, je mag er straks na het volgende lied mag je er nog wel wat meer over vertellen. En het volgende lied, dat is van Lef, Kijk omhoog.
2: Als we soms de moed verliezen.

0: God heeft dat gezegd.
1: Ja, kan jij nog wat vertellen, Ingrid, welke landen er centraal staan tijdens de Nacht van Gebed?
2: Ja, de landen die dit jaar in gouden programma staan zijn China, Afghanistan, Mexico, Nicaragua en Somalië.
1: Ja, en waarom deze landen?
2: Nou, Open Doors die selecteert elk jaar een aantal landen. En daar krijg je als organisator informatie en veel materiaal over. Dus dat is vaak al sturend. En dit zijn vaak landen waar het afgelopen jaar veel gebeurd is. En zelf maken we daar nog een selectie van. En dit laten we dan afhangen van het verhaal in het filmpje. We proberen ook vaak een land uit elke verschillende continenten te kiezen. Maar toen we zelf op reis zijn geweest, hebben we gedeeld waar we toen op reis zijn gegaan. Dus het is, je mag ook zelf kiezen als je het over een ander land wil hebben.
1: Ja.
2: Maar omdat Open Doors veel materiaal geeft, dan heb je al veel informatie en kun je iets laten zien over het land zelf. Dus dat,
1: En Open Doors, die Nacht van Gebed is alleen in Nederland en België of is dat wereldwijd?
2: Nou, ik weet alleen in Nederland en België.
1: Ja. Maar de stichting opereert is wel
2: internationaal.
1: Klopt. Ja. En die hebben dan misschien andere gebeden of samenkomsten.
2: Dat denk ik wel,
1: ja. Het is wel goed dat ze dat doen.
2: Klopt.
1: Het is een hele organisatie, maar...
2: Ja, en het is ook mooi dat je zo als lichaam van Christus met elkaar mee kan leven. Dat vind ik zelf wel mooi. Zij delen gebedspunten en dan kan je heel concreet voor mensen bidden. En je kan niet altijd bij ze op bezoek, maar je kan wel geestelijk dicht bij ze zijn. En dat vind ik heel mooi.
1: Ja. En ook denk ik, als er zoveel mensen bidden, dan gaat er ook heel veel kracht van uit.
2: Klopt, ja. Er gebeuren hele mooie dingen.
1: Ja, en krijg je dat later ook wel te horen?
2: Ja, dat krijg je dan ook weer terug. Dus dat is echt, vind ik zelf heel bemoedigend.
1: Ja, zeker mooi. We gaan nu nog eerst luisteren naar het lied Toch bent u daar. Dat is ook heel toepasselijk.

0: Ja, u luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda met als thema Nacht van Gebed van Open Doors. En Open Doors ondersteunt de christenen in landen waar ze vervolgd worden. Kun je een aantal landen noemen en wat Open Doors daar doet voor de christenen?
1: Ja, Open Doors werkt in heel veel landen. Elk jaar brengen ze een ranglijst uit met 50 landen waar vervolging is. En in elk van deze landen bieden ze hulp. Al jaren staat Noord-Korea op nummer 1. En in dit land biedt Open Doors vooral praktische hulp. Er is veel armoede. Er is weinig middelen zijn er. Dus ze helpen daar ook de mensen met eten, medische hulpmiddelen. Andere landen waar de islam aanwezig is, bieden ze bijvoorbeeld trainingen aan om om te gaan met vervolging. Landen als Iran, Irak, Afghanistan. In Afrikaanse landen, zoals Nigeria, bieden ze veel traumahulp. Maar ook praktische hulp als het verstrekken van een microkrediet om weer voor jezelf te kunnen zorgen. Veel gezinnen of partners worden verstoten als de gemeenschap erachter komt dat ze christen zijn geworden.

0: nodig. Het is dus geen zendingsorganisatie ze werken met lokale mensen. Dus de vraag van waar kunnen we jullie bij helpen? Nou, en dat is eigenlijk altijd gebed. Daarom deelt Open Doors ook heel veel gebedspunten en wordt deze nacht van gebed ook georganiseerd. Maar het kan ook zijn bijbels of evangelisatie, kinderen, bijbels, leiderschapstrainingen. Maar ook praktische hulp, dus het is eigenlijk heel divers.
1: En dan die bijbels, komen ze daarin of die
0: Dat is afhankelijk van de situatie in het land. In sommige landen mogen geen bijbels gedrukt worden. Dus dan moeten ze per courier het land ingebracht worden. Of als het mogelijk is, dan proberen ze het ook in het land zelf te drukken. Ja,
1: ja, dat hadden we eigenlijk vroeger hier ook natuurlijk, hè? Rusland en Oost-Europa. Er moesten ook vaak bijbels gesmokkeld worden.
0: Klopt, ja. Maar dat doet Open Doors nog steeds in landen waar bijbels niet gedrukt mogen worden.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Ja. En dat gaat ook altijd goed?
0: Niet altijd. Nee. Maar ook voor deze projecten wordt ook intens gebeden. En zelf hebben we het ook mee mogen maken toen we op reis gingen. En mochten we weinig kleren meenemen en heel veel
1: materiaal.
0: Bijbels, ja. Ja, ja. Ja, het is inderdaad ook wel spannend, maar het is ook weer heel mooi als het lukt.
1: Ja, ja. En waarschijnlijk ook heel veel inderdaad gebed voor dat.
0: Klopt.
1: Dat ook, dat je ook ervaart dat God om je heen is en
0: klopt. Ja.
1: Dat beschermt.
0: Ja. Ja, het is niet ons project. Hè, als God wil dat zij het woord krijgen, dan helpt hij dat. Dan helpt hij daar jou ook.
1: Ja. Ja. Ja. Ga nu luisteren naar het lied van Annemieke Koelewijn. Toch bent u daar.

0: gebedspunten.
1: Klopt. Ja, Mexico, dan denk je eigenlijk in eerste instantie, het is een christelijk land, is daar vervolging? Maar in sommige delen is daar inderdaad vervolging, met name in inheemse gemeenschappen, waar veel heidense rituelen en tradities zijn en iedereen moet daar aan meedoen. En als je dat niet doet, dan keert de gemeenschap zich tegen je. En dat kan best heftig worden. Dan sluiten ze bijvoorbeeld je huis af van water en elektriciteit. Of ze nemen je land en je spullen af. Je wordt ontslagen. En als je zelf een bedrijf hebt, dan komen ze, ja, dan willen ze geen zaken meer met je doen. Dus het wordt je gewoon heel moeilijk gemaakt. En ook kinderen ondervinden dat. Als ze naar school gaan, ze worden gepest. Ze hebben geen vriendjes of vriendinnen. Leraren die lage cijfers geven voor toetsen, zodat ze niet overgaan naar een andere klas. Maar daarnaast zijn er in Mexico ook criminele organisaties actief. En als christenen zich dan gaan inspannen om vrede te bewerken, dan kunnen ze gewelddadige tegenstand krijgen van deze bendes.
0: Ja, eigenlijk een hele zware geestelijke strijd in Mexico.
1: Klopt, ja. Het is dus niet in heel Mexico, maar in bepaalde delen kan het echt moeilijk zijn als christen.
0: Ja. En daar zijn dan ook gebedspunten voor die mensen, denk ik.
1: Klopt, huh? Ja. Ja, waar je dan dus voor kan bidden is dat ze toch mogelijkheden mogen vinden om op een andere plek weer een bestaan op te bouwen. Maar we kunnen natuurlijk ook bidden voor de mensen die dit doen. Van dat ze ook mogen inzien van deze christenen zijn niet gevaarlijk. En ze geloven in God de Schepper. En dat zij die criminele organisatie, maar ook de inheemse gemeenschappen God mogen leren kennen als hun redder, hun verlosser.
0: Ja, en dan komen daar ook wel mensen tot geloof in die gemeenschappen.
1: Klopt, ja. Want vaak zien ze wel dat christenen veranderen. En door de manier hoe ze leven, hoe ze met elkaar omgaan, dat zet mensen toch aan het denken. Mm-hmm. Ja. Dus ook mensen vanuit die bendes, er zijn de verhalen dat ze van vervolger zelf vervolgd worden, net zoals Paulus eigenlijk.
0: Ja. Ja, en we gaan nu ook luisteren naar het lied van C.C. Wienand, The Goodness of God.

Ja. Je wilde ook wat vertellen over Mexico, de situatie daar voor de christenen.

0: Ja, het lied gaat over dat we willen zingen van de goedheid van God. Ik denk dat mensen in die landen dat ook wel ervaren. Ondanks de moeilijke omstandigheden, dat ze Gods aanwezigheid ervaren en de goedheid van God. We kijken daar soms wel tegenop ook, omdat we het hier zo makkelijk hebben. Dat ze zo die kracht van God mogen ervaren. Maar ik denk dat wij dat zelf hier ook in onze eigen moeilijke situaties mogen we altijd in gebed alles bij hem neerleggen en zijn goedheid ervaren. Maar daar in het praktische leven is het daar denk ik nog sterker in die landen.
1: Ja, ze mogen heel vaak getuigen dat God bij hen is. Er zitten natuurlijk twee kanten aan. Aan de ene kant is het natuurlijk, valt het niet mee als het leven van je kind of van je man kost. Dat is gewoon heel verdrietig. En hebben zij ook echt momenten dat ze denken van we kunnen niet verder. Maar dan toch merk je na verloop van tijd ook met hulp van trainingen of trauma counseling en de gebeden die we hier wereldwijd voor hen doen, dat ze ook weer op mogen krabbelen en echt mogen getuigen en ervaren van hey, God is erbij.
0: En die trauma counseling, dat is dan van het land uit dat gegeven wordt, dat mensen ook voor opgeleid worden? Of gaat dat vanuit Open Doors?
1: Ja, Open Doors die zet dat op, die werkt met lokale mensen, maar die zet dat op inderdaad.
0: Mm-hmm. Ja, en die ondersteunt dan ook weer daar de lokale mensen.
1: Klopt.
0: Bij.
1: Ja,
0: dat is inderdaad wel heel mooi. Je wil ook nog wat vertellen over Afghanistan. De situatie daar?
1: Ja, Afghanistan is een land waar veel mensen natuurlijk geen vrijheid ervaren. Volgens de Taliban zijn er in Afghanistan geen christenen. Nou, dat zegt denk ik al genoeg over hoeveel vrijheid je in dit land hebt. Als een christen wordt ontdekt, wordt hij direct gedood. En niet alleen de gelovigen zelf, maar zijn hele familie wordt omgebracht. Ditzelfde gebeurt ook in Noord-Korea. Dus veel christenen ontvluchten Afghanistan. Maar het afgelopen jaar worden heel veel vluchtelingen uit buurlanden zoals Iran weer gedwongen om terug te keren. Ja, dat is voor christenen heel gevaarlijk. En er zijn daarom heel veel geheime gelovigen. Niemand weet dat die persoon christen is.
0: Ja, dat was natuurlijk voordat de Taliban kwam. Was dat wat wel anders, neem ik aan.
1: Het was altijd wel gevaarlijk in dit land om christen te zijn, maar onder de Taliban is, je wordt gewoon gelijk gedood. Dus dat is wel een stuk strikter dan eerder het geval was.
0: Ja. En zijn er ook nog andere landen, zoals China, waar dat ook gebeurt? Of is dat, word je daar meer opgepakt en dan in de gevangenis?
1: Ja, in China is bijvoorbeeld, mag je tot je 18e mag je niet in contact komen met de Bijbelgeloof. Dus is het eigenlijk verboden om kinderen tot 18 jaar iets te vertellen. En vaak als je dat wel doet, dan kan je inderdaad een gevangenisstraf krijgen. Of je wordt heel vaak opgepakt door de politie en ze geef je een verhoor en ze maken het je moeilijk. In China krijg je niet zo snel de doodstraf. Dat doen ze niet.
0: Nee.
1: Ze proberen het vaak op iets anders. Dat je bijvoorbeeld fraude hebt gepleegd om jou in de gevangenis te krijgen. Maar ze werken je tegen als je christelijke activiteiten onderneemt die zij niet willen.
0: Ja, dat maakt het vluchtelingenvraagstuk natuurlijk ook heel lastig. Omdat uit die landen zoals Afghanistan zijn mensen die echt levensbedreigend weg moeten.
1: Ja.
0: Terwijl je hier natuurlijk ook heel veel economische vluchtelingen hebt. Daar wordt dan vaak ook geen onderscheid in gemaakt, denk ik.
1: Nee, dat is lastig.
0: Ja, want helpt Open Doors ook wel mensen om daar weg te komen? Of?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee,
1: dat weet ik niet.
0: Nee, het is ook natuurlijk waarschijnlijk ook niet makkelijk om uit dat land sowieso te komen.
1: Nee, dat zou ik zo niet weten.
0: Nee. En wat mij ook altijd verbaast, dat je eigenlijk in het nieuws daar bijna niks over hoort.
1: De situatie van christenen bedoelt u?
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, het is natuurlijk vaak ook wel zo. Open Doors is echt een organisatie die zich inzet voor christenen. Maar in een land als Afghanistan is er niet alleen vrijheid tegen christenen, maar ook bijvoorbeeld als je homo bent of andere, als je afwijkt van wat de Taliban vindt,
0: ja.
1: dan zijn ze tegen je. En in de kranten hoor je vaak het algemene verhaal. Hè, van, ja. Tussen een landen waar vervolging is vaak niet, zijn alleen niet de christenen die vervolgd worden, maar zijn ook andere minderheden die vervolgd worden. En dat lees je vaak wat breder terug in de kranten.
0: Ja. We gaan zo luisteren naar het lied. Dat is een Persisch lied van Daria. En ik wilde eventjes de vertaling voorlezen. Dat gaat over: God hield zoveel van ons dat hij zijn zoon heeft gegeven om zijn leven te geven voor ons. Hij droeg de straf van onze zonden en schaamte. Met een schreeuw zei hij: het is volbracht. Jezus, hij overwon de duisternis, hij leeft, de dood is verslagen. Hij heeft voor ons de weg bereid, waardoor we gered werden. Hij is de redder van de wereld. Zo we zingen tot zijn eer en glorie. Prijs de Heer, Jezus, redder van de wereld. We moeten het woord verspreiden over zijn toekomstige terugkeer, over zijn wederkomst, om de wereld te herstellen tot zijn glorie. Laat de kerk nu zingen van deze komende koning, gekroond met majesteit, onze verlosser. En hij regeert, heerser van het heelal. Zijn naam is Jezus de Messias. En het lied is Savior of the World van Daria.

0: Ja, we zijn alweer bijna aan het eind gekomen van het radioprogramma Kerk in Gouda. En bij ons in de studio Ingrid Brak. Fijn dat je zoveel verteld hebt. En wil je de luisteraars nog iets meegeven?
1: Jazeker. Ik ben en ik word nog steeds erg geïnspireerd door de vervolgde kerk. Vind het dus mooi om al zo lang met Open Doors mee te leven. Wat ik mee wil geven is, ervaar je God niet in jouw leven. Ga meeleven met de vervolgde kerk. En je zult zien en horen dat God aan het werk is. Wil je iets doen voor vervolgde christenen? Sluit je bijvoorbeeld aan bij de Nacht van Gebed, die 5 juni hier in Gouda wordt georganiseerd. En je zult merken dat je zelf ook bemoedigd wordt.
0: Ja, ja, ja. Ja, Nacht van Gebed, die is inderdaad vrijdag 5 juni. En dan in de Jesus Central Church op de Rijsselse weg 1, voorheen God Center genoemd.
1: Ja, en de inloop is 7:45 en dan we beginnen om 8:00. Maar het is ook mogelijk om halverwege aan te sluiten.
0: Ja, ja, ja, kan van 10 tot 12 of...
1: Ja, gewoon
0: een gedeelte ervan.
1: Klopt.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, nou, sterk aan te bevelen om hier naartoe te gaan. Bedankt voor alles wat je hebt willen delen. En we willen ook nog de blessing meegeven in het Farsi en Hebreeuws. Ook aan de vervolgde christenen in al die landen.

de mededelingen. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, geeft stadsorganist Gerben Budding om 4 uur een orgelconcert op het historische Van de Brinkorgel in de christelijk geïnformeerde kerk De Lichtwijzer, Hoge Gouwen 14. Het orgel is aan groot onderhoud toe en daarvoor is een groot bedrag nodig, €200.000. Bij dit gratis toegankelijke concert zal er dan ook een collecte worden gehouden. De opbrengst gaat rechtstreeks naar de restauratie van het prachtige orgel. Nou, zoals jullie al hebben gehoord, op vrijdag 5 juni organiseert Open Doors de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk. En 14 juni is er om 10:30 een rivierduinviering in gebouw De Berk. Dat zijn kleinschalige, prikkelarme, korte kerkdiensten. En ze worden elke tweede zondag in de maand gehouden van 10:30 tot ongeveer 10:45 in gebouw De Berk, Krugerlaan 79. De volgende viering is dus op 14 juni. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd of geloof. Dan is de 21 juni om 3 uur in de Sint-Janskerk intrededienst van de nieuwe predikant, dominee Zandbergen, de Oostpoort. In de Oostpoort. Daarom is op 21 juni geen Goudse glazen dienst. Dan is er elke vrijdagmorgen een stadsgebed in Gouda. En dinsdag 23 juni om 8 uur is er in de Veste een Gouda-aderlezing. De magie van het geloof van Kees van Ekeris. De lezing wordt ook gestreamd. En maandag 29 juni is er om 7:30 Sint-Jozefkapel Lage Gouwe 134 het maandelijks gebed voor de vrede. Bedankt voor het luisteren en een fijne week toegewenst.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgde op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer er nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwenstad Radio. Roots en raakvlakken.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma. I wanna grow up
1: to be a politician. Een zeer goede morgen, luisteraars. Van harte welkom bij Machiavelli, het politieke programma van RTV Gouden Stad. Mijn naam is Marcel Vos en Arjan Doelman doet de techniek. We hebben vandaag weer ter introductie twee nieuwe raadsleden uit de Goudse gemeenteraad. En dat zijn Jesse Hoekstra van Ja 21 en Lisa van den Berg van Leefbaar Gouden. Van harte welkom.
2: Ja, dank. Leuk om hier te zijn.
3: Dankjewel. Goedemorgen.
1: Ja, het lijkt al zo lang geleden, maar 1 april zijn jullie geïnstalleerd in de Goudse gemeenteraad. En jullie waren allebei van eigenlijk nieuwe partijen die niet eerder hadden meegedaan aan de verkiezingen. En eigenlijk de twee grote winnaars van de verkiezingen, Ja 21, 3 zetels in de raad. En jullie met 5 zetels in de raad, Leefbaar Gouda. Ik kan me voorstellen dat dat toch een beetje als een verrassing kwam. Vooral Jesse, een nieuwe partij. En dan zit je opeens in de raad als nummer 2 van de lijst.
2: Ja, zeker. We waren in ieder geval heel erg blij geweest, al hadden we 1 zetel gehaald. Alleen de gesprekken die ik voerde met de inwoners van Gouda en ook vrienden op de voetbal. Ja, op een gegeven moment kregen we heel veel signalen binnen dat ze op Ja 21 gingen stemmen. Ik heb persoonlijk ook heel veel voorkeurstemmen gehaald, waar ik echt super trots en blij mee ben. Dus in die zin, ja, het is een verrassing, maar het komt ook weer niet helemaal onverwacht. Dus het is ook niet zo dat wij zeggen van nou, het is echt heel gek dat wij die 3 zetels hebben gehaald. Als je ook kijkt binnen Gouda, wij hebben in principe, doen niet alle concurrerende partijen mee, om zo maar te zeggen, voor Ja 21. Wij zijn toch wel een van de weinige partijen die echt in die rechtse hoek zitten van de politiek. Dus dat heeft in ieder geval ook een
1: groot. Had je dan over bijvoorbeeld PVV?
2: PVV,
1: Forum van Democratie.
2: Ja, Forum. Dus dat heeft in ieder geval ook wel geholpen, om heel eerlijk te zijn, denk ik. Ja, en wat je ziet, als nieuwe partij is het heel erg moeilijk om erin te komen. Hè? Ook om een stukje zichtbaarheid te krijgen in de stad. En ik denk dat dat voor Leefbaar Gouda iets makkelijker is geweest, omdat zij natuurlijk eigenlijk al in de raad zaten met, ja. Met 2 zetels.
1: Toen nog bij GBG.
2: Ja, klopt inderdaad. En nou ja, wat je ziet, Volt heeft het helemaal niet gered en de SP heeft 1 zetel. Dus ik denk dat beide partijen super blij mogen zijn met het resultaat.
1: Ja, hoe was het voor jou, Lisa? Ja,
3: fantastisch natuurlijk. Wij zaten inderdaad al met 2 zetels in de raad. En we gingen de verkiezingen in en we hadden wel echt van alle inwoners gehoord. Ze willen een ander geluid. Ze willen iets anders. Heel veel mensen waarvan we hoorden, nou, we gaan echt op Leefbaar. We willen iets anders. Vrij laat kom jij in de 20 natuurlijk nog erbij in de verkiezingen. Waarvan ik denk dat er ook wel heel veel overlap is. Dus heel veel mensen die op Leefbaar hadden gegaan, zijn uiteindelijk wellicht wel naar Jaar in de 20 gegaan vanwege ook de landelijke naam.
1: Zeg jij hiermee, we hadden eigenlijk gehoopt op nog meer zetels dan 5?
3: Ik denk dat iedere partij hoopt op meer zetels dan dat ze hebben. Dus dat kan ik uiteraard niet uitsluiten. Ja. Maar ik denk wel dat Jaar in de 20 en Leefbaar toch heel veel overeenkomsten hebben. Maar we zijn fantastisch blij met dit resultaat. Het is fantastisch, ja.
2: Nee, wel terecht punt, denk ik. Want als je kijkt naar onze verkiezingsprogramma's, daar zit inderdaad heel veel overlap. En in ieder geval de signalen die ik krijg van de mensen die ik spreek, die twijfelden ook echt oprecht tussen Leefbaar en Ja 21. Ook zelfs in de mensen die best wel dicht bij mij staan. Dus dat is in ieder geval wel een geluid wat ik echt heel veel heb gehoord. Maar dat is in ieder geval ook een logischere keuze, dat je daartussen twijfelt dan tussen Leefbaar of Pro, denk ik.
3: Dus
2: dat is eigenlijk ook niet helemaal gek.
1: Ja, we gaan het straks even hebben over wat jullie gaan doen inderdaad. Maar we gaan eerst nog even terugkijken op afgelopen woensdag. Want toen was er weer een raadsvergadering. Hè, de tweede raadsvergadering eigenlijk. En die ging aanvankelijk vooral over het installeren van de burgerraadsleden. Dus laten we daar eens even mee beginnen. Ja. Er waren er 14 volgens mij. Een aantal opvallende dingen. Er zaten geen vrouwen bij. Hoe kan dat? Lisa, vraag ik even aan jou.
3: Nou, toch best gek. Want als je kijkt, we hadden het er net al even over voor de uitzending. Volgens mij is de verhouding man-vrouw in de raad nu zelf 18-17.
1: Ja.
3: Dus daar ligt het heel dicht bij elkaar. Waar dan die burgerraadsleden vandaan komen met al die mannen? Geen idee. Kan wel een tipje van de sluier bij. We hebben wel een vrouw die burgerraadslid wordt. Nog niet geïnstalleerd, maar dat komt eraan. Dus ja, voor de rest zou ik niet weten. Ik kijk even naar jij in de 20, want die hadden volgens mij helemaal geen vrouwen.
1: Die hadden ook geen vrouwen op hun lijst staan. Hè? En dan kunnen ze ook niet als burgerraadslid aangesteld worden.
2: Nee, klopt.
1: Hoe kon dat?
2: Om als burgerraadslid aangesteld te worden, moet je in ieder geval op de lijst hebben gestaan. Nou ja, wij hadden inderdaad geen vrouw op de lijst. Daar is geen bewuste keuze zoals de SGP dat doet. Alleen ja, wij hebben geen vrouwelijke kandidaten die hebben gesolliciteerd om een plek. Ik moet wel zeggen, wij hebben jaar 21 in Gouda uit de grond gestampt. We hebben een verkiezingsprogramma in een hele korte tijd geschreven en van alles in moeten regelen. Dus eigenlijk die sollicitatieprocedure was eigenlijk zodanig een korte termijn dat er ja, ook niet heel erg veel ruimte was om te solliciteren. Volgens mij is de sollicitatieprocedure maar 2 weken opengestaan. Dus dat was een vrij korte periode. Dus we gaan ervan uit dat in ieder geval de volgende verkiezingsperiode zeker vrouwen erop staan. Want die zijn zeker welkom. En overigens moet ik eraan denken, we hebben wel 1 vrouwelijke sollicitant gehad. Maar dat was een scamachtig iets. Dus
1: dat was niet
2: een echt persoon. Dus,
1: dat is fake.
2: Maar, ja, was fake. Dus vandaar dat wij geen burgerraadsleden hebben. Maar we gaan er zeker vanuit dat over 4 jaar zelfs een vrouwelijk raadslid hebben.
1: Hebben jullie echt allemaal persoonlijk met Eerdmans gesproken, omdat hij even wilde checken van wat voor mensen gaan er namens mijn partij hier in Gouda meedoen?
2: Ja, zeker. Het is niet zo dat je een jaar 21 lokaal zomaar kan oprichten. Ja. Er zijn wel echt strenge voorwaarden voor. We hebben allemaal ook gesprekken gehad met het bestuur. Dat is 1. 2, Joost Eerdmans is in Gouda langs geweest.
1: Ik heb foto's gezien namelijk.
2: Ja, heel leuk was dat. Dus we hebben een lokaal café georganiseerd om ook met de inwoners met elkaar te spreken. Ik denk dat dat wel een heel erg belangrijk iets is om signalen van de inwoners binnen te krijgen. Maar dat was niet onderdeel van de procedure, om zo maar te zeggen. Maar we zijn wel door wat hoepels gegaan. En jij 21 is ook een van de weinige partijen die ook heel veel, heel veel in het land zijn er, is er geprobeerd om een lokale jaar 21 op te richten. En ik weet ook dat er heel veel daarvoor is afgewezen, omdat ze juist die screening zo goed willen doen en niet zomaar een wildgroei aan lokale partijen willen hebben. En dat ja, personen zich verbinden aan jij in de 20, terwijl ja, jij in de 20 zich niet echt wil committen aan zo'n persoon.
1: Ja, 21 heeft geloof ik in 7 of 8 gemeentes meegedaan. En daar zat Gouda dus bij. Dus Gouda was een beetje uitverkoren, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, klopt. Ik denk dat wij er ook wel vroeg bij waren. Zodat wij in ieder geval ook door al die hoepels konden. Want in principe zaten er wel veel meer in de pijplijn. Alleen wat ik zeg, er zijn er een hele hoop ook afgewezen.
3: Het is ook best wel heel ingewikkeld en lang proces om als nieuwe partij mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen.
1: Ja. We gaan het straks even hebben over jullie achtergrond, hoe jullie bij de politiek terechtgekomen zijn. Nog even terug te komen op die 14 burgerraadsleden. Van jaar 21 was al een hele jonge man bij. Hè?
2: Ja.
1: Ik ben even zijn naam vergeten, maar er waren me 2 dingen dat opviel. Hij was heel erg jong. Ik dacht, nou, die zit nog op de middelbare school, maar misschien vergis ik me hoor. Maar het tweede was dat hij vertelde dat hij schermde. Toen dacht ik van, is de schermschool in Gouda de nieuwe voedingsbodem van jaar 21? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Ja, ik denk dat het alleen maar leuk is als Jelte, die zit bij de schermclub, onze fractievoorzitter. En die heeft de gave om mensen enthousiast te maken voor de politiek en voor jaar 21. Dus dat is voor ons een hele mooie combinatie. En ik denk dat het alleen maar goed is om mensen zo aan te sporen dat ze in ieder geval lokaal iets kunnen betekenen. Dat is 1. En 2, je zoekt naar de naam Floris Bunnik, ons burgerraadslid.
1: Ja.
2: En die is onlangs 18 jaar geworden. Hè? Dus dan mag je in ieder geval burgerraadslid zijn. En ja, ik denk dat het ook een mooi signaal is dat zulke jonge mensen zich willen inzetten voor Gouda als raadslid. Tenminste als burgerraadslid in dit geval. En ik heb een primeur. In september wordt er nog een burgerraadslid voor jaar 21 aangesteld. En die zal dan de allerjongste burgerraadslid overnemen, omdat hij nog 18 moet worden.
1: Ah, kijk. Nou ja, over verjonging van de gemeenteraad gesproken.
2: Ja, ja.
1: Want dat viel inderdaad op dat de gemiddelde leeftijd van de burgerraadsleden behoorlijk jong was. Een paar uitzonderingen, Max de Groot bijvoorbeeld Rolf van der Meijden, die hadden grootvader kunnen zijn van een aantal van de aanwezige burgerraadsleden. Ja. Dat was heel opvallend.
2: Ja.
1: En een vader- en zoon combinatie, Stootijn.
2: Ja.
1: Ook heel bijzonder.
2: Ja, heel leuk om te zien.
1: Ja, heel leuk om te zien. burgerraadsleden doen bepaald werk, vooral commissiewerk. Weten jullie al wat jullie als raadslid voor aandachtspunt gaan doen in de gemeenteraad? Wat jullie portefeuille wordt, is een groot woord, maar jij Lisa, wat ga jij doen in de raad?
3: Ik ga me vooral richten op commissie samenleving. Dat is iets waar ik de afgelopen 4 jaar heel veel mee heb meegekeken. Ik heb meegeschreven aan het rapport De Absurditeit van het Systeem, wat we als Leefbaar Gouden hebben uitgebracht over de misstanden in de jeugdzorg. En onze fractievoorzitter Linda Verschut, die heeft de afgelopen 4 jaar heel veel commissie samenleving gedraaid. Daar heb ik zoveel mee meegekeken, zoveel mee samengewerkt. Ja, dat past wel echt het beste bij mij. Ik vind fysieke leefomgeving ook hartstikke interessant. Maar ik denk dat wij een raadslid en een burgerraadslid hebben die zich daar fantastisch goed op kunnen storten. Dus ik ga mij samen met ons ander burgerraadslid richten op de commissie samenleving.
1: Ja, ook een boeiend onderwerp. Met WMO en jeugdzorg gaat er heel veel geld in om. Dus dat vergeten mensen wel eens. Het is een van de grootste begrotingsposten van de gemeente Gouda. Dus dat is een boeiende portefeuille, denk ik.
3: Absoluut.
1: Vast heel veel succes mee. Maar we gaan nog even over jou praten als persoon. Je bent nog jong. Hoe oud ben je?
3: 24.
1: 24. Dan ben je ook, behoor je ook tot de jonge raadsleden. Dus ook daar is niet alleen bij de burgerraadsleden, maar ook in de raad zelf is natuurlijk al een verjongingskuur aan de gang, zou je kunnen zeggen. De gemiddelde leeftijd is behoorlijk naar beneden gegaan vergeleken bij bijvoorbeeld 4 jaar geleden. Hoe ben jij in de politiek terechtgekomen?
3: Ik vond het altijd landelijk al hartstikke interessant, maar ik ben een geboren getogen Gouwenaar. Dus een jaar of 5 geleden ging me oriënteren van wat speelt er eigenlijk in de stad? Welke partijen zijn er? Toen kwam ik uiteindelijk bij GBG terecht. Vond ik hartstikke interessant. Werd ik meteen uitgenodigd om een fractievergadering mee te draaien. Daar is uiteraard het een en ander gebeurd. Toen zijn Jan de Koning...
1: Ja, er is een en ander gebeurd, maar mij zegt het niks hoor. Mij zegt het niks.
3: Ik denk dat niemand zich zonder reden afsplitst.
1: Nee, maar wat was de reden dan?
3: Ja, daar ga ik me verder niet over uitweiden. Ik denk dat jullie daar onze fractievoorzitter voor nodig hebben.
1: Onverenigbaarheid van karakters kan je dan altijd zeggen.
3: Precies. Ja. Ik denk dat ik niet de persoon ben om me daar verder over uit te laten.
1: Nee.
3: Maar uiteindelijk hebben Jan de Koning, Linda Verschut en ik met z'n drieën zijn wij Leefbaar Gouda begonnen. En sindsdien, ja, je komt in zo'n rollercoaster terecht. Je wordt er helemaal in opgeslokt, meegezogen. En kom je in een heel apart wereldje terecht. Maar het is zo interessant. En ik leer iedere week. Het is ook heel goed voor sociale vaardigheden. Want nu ook, we hebben 35 nieuwe raadsleden. Je moet toch met elkaar gaan kijken van, hey, wie ben jij, wie ben ik? Kunnen we goed samenwerken? Ik vind het hartstikke interessant. Superleuk.
1: Ja. En je hebt hier ook op school gezeten, neem ik aan?
3: Zeker.
1: Basisschool, middelbare school.
3: Oh, ik begon op het Carillon. Op loopafstand. En uiteindelijk naar het GSG geweest. Op de burgemeester Martensingel. Toen heb ik even een uitstapje gemaakt naar Rotterdam. Daar heb ik luchtvrachtspecialist zogenaamd gestudeerd.
1: Je zegt er wel bij zogenaamd.
3: Ja, als je op het mbo hebt gezeten, dan mag je dat niet studeren.
1: Oh, oké. Okay.
3: Heb ik gehoord.
1: Ik dacht dat je het meer had over je eigen inzet op dat moment. Zogenaamd gestudeerd. Maar ik bedoel het in een andere context.
3: Ja. Voordat alle universitaire collega's boos worden.
1: Ja, en wat doe je nu van werk?
3: Ik ben cabin supervisor bij KLM Cityhopper. En dus dat betekent dat ik stewardess ben. En dat doe ik 50% en de andere 50% geef ik training op kantoor als flight safety trainer. Dus ik leid onder andere nieuwe collega's op. Maar ook alle stewards en stewardessen moeten ieder jaar 2 dagen opnieuw examens doen. Dus dat neem ik af. Cockpit trainingen neem ik af. Ja, je kan het zo gek niet bedenken.
1: Ja, en cityhoppers, welke routes vliegen die dan?
3: Heel Europa.
1: Heel Europa. Ja, vertel eens wat jij zoal doet. Waar vlieg je zoal naar heen?
3: Heel veel naar de UK. Maar ja, daar liggen ook de meeste bestemmingen. Want cityhopper heeft ooit een Engelse maatschappij overgenomen. Maar we vliegen ook naar Zuid-Spanje, naar Servië, naar Trondheim in Noord-Noorwegen. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Dus één moment ben je aan het husky sleeën in Noorwegen. En het andere moment lig je op het strand in Valencia.
1: Oké, dus je combineert wel het, hoe zeg je dat, het noodzakelijke met het aangename, zo te horen.
3: Jazeker.
1: Ja. En is dat altijd vanaf Schiphol? Want er zijn ook cityhoppers in Rotterdam Airport, The Hague Airport. Maar dat is niet van jullie maatschappij namens.
3: Nee, niet van de KLM.
1: Ik zie wel van vliegtuigen daar altijd staat, cityhopper staat dan ook. Maar dat is niet van de KLM.
3: Nee.
1: Oké. Dan gaan we even naar muziek luisteren. Jij hebt gekozen voor Doe Maar, de Bom. Waarom?
3: Allereerst is het gewoon een hartstikke lekker nummer. Maar ik denk toch, het nummer is natuurlijk ontstaan tijdens de Koude Oorlog. Ik denk dat het nog steeds een actueel thema is.
1: Ja, en uit de tijd van je grootouders, hè?
3: Ja, maar ik ben er wel echt mee opgegroeid.
1: Ja, oké. Doe maar.

0: Ja, doe maar inderdaad een nog heel actueel nummer. Helaas. Jesse, we gaan nog even verder met de afgelopen woensdag, die vergadering. Want iedereen dacht, het gaat alleen over het installeren van nieuwe burgerraadsleden. Maar dat was niet zo. Want er kwam een motie van jouw partij met de SP.
1: Ja, precies.
0: En de SP.
1: Ja, het was niet alleen de formele procedure met het aanstellen van de burgerraadsleden. Maar wij hebben ook een motie ingediend, samen inderdaad met de SP. Dat is eigenlijk een motie die dan niet op de agenda past. Dus dat noemen we dan een motie vreemd. En wij hebben daarvoor een motie ingediend.
0: Vreemd aan de orde van de dag is geloof ik.
1: Vreemd aan de orde van de dag. Ja. En dat hebben wij dus eigenlijk al voor de tweede keer gedaan. In een raadsvergadering.
0: Twee raadsvergaderingen, twee keer een motie ingediend. Ja. Jullie willen zeggen, nou, wij zijn er.
1: Juist. En ook twee keer het onderwerp parkeren.
0: Ja.
1: Het onderwerp parkeren is natuurlijk ook wel een heel belangrijk verkiezingsthema geweest. Ja. En wij hebben ons daar ook wel heel erg op geprofileerd. Wij vinden het belangrijk dat op dit onderwerp gewoon de aandacht blijft. En los van dat wij vinden dat het compleet anders moet. Ook onder andere parkeren in Kort Akkeren. Ik heb heel veel contact ook met het collectief tegen betaald parkeren. Mick van der K, de voorzitter daarvan. Die doet dat samen met de dansschool Anne Meijken. En ja, daar trek ik ook gewoon heel veel mee op. En wij proberen ons gewoon in te zetten voor de voetbalvereniging die daar zit. Voor de ondernemers die daar zitten. Voor de dansschool die daar zit. En daar blijven we ons gewoon voor inzetten. Nogmaals, dat vinden wij een heel belangrijk onderwerp. En daarnaast, er gebeurt ook nog steeds van alles op dit onderwerp. Allerlei pilots worden er nu afgeschoten op de wijk. Terwijl de uitvoerbaarheid te wensen overlaat. Er zitten ook gewoon heel veel vraagtekens bij.
0: Laten we er even op ingaan, want waar ging jullie motie over?
1: Onze motie, wij hebben een motie ingediend. Er speelt gewoon heel veel in die
0: wijk. Je ging over de blauwe zone.
1: De blauwe zone en specifiek bij de plusondernemer. En die blauwe zone is weggehaald. En er is een uitspraak over gedaan dat dat ten onrechte is gebeurd.
0: Ja, er is een bezwaarschrift ingediend. Bezwaarschriftencommissie heeft de klager in het gelijk gesteld.
1: Juist. En wij hebben daarvoor een motie ingediend. Want wat je nu ziet, de reactie van de gemeente Gouda, die gaat weer allerlei obstakels opgooien. En volgens mij moeten we die commissie gewoon heel erg serieus nemen. En vandaar dat we die motie ook hebben ingediend.
0: Dat leidde tot een schorsing.
1: Ja.
0: Want de reacties waren een beetje gemengd. Als ik even twee soorten reacties moet geven. Eén was ervan, dat beleid moet nog geëvalueerd worden. En het college is al bezig met een nieuwe oplossing om in ieder geval voor een beperkt aantal parkeerplaatsen het parkeren heel goedkoop te maken.
1: Ja.
0: Sargentini heeft daar een toelichting op gegeven.
1: Ja.
0: En de tweede reactie was, we gaan hier vrijdag nog over praten. En dat is een onderwerp dat je eigenlijk in een grotere context moet bekijken. Want nu ga je één klein onderdeeltje aanpakken, terwijl misschien verstandiger is en ook juridisch haalbaarder is om het hele pakket dan opnieuw te bekijken.
1: Ja, maar ik vind daar wel wat van. Want volgens mij duurt het nu wel heel erg lang, de problemen in die wijk die nog steeds niet worden opgelost.
0: Jij vindt de suggestie van Sargentini geen oplossing?
1: Nee, zeker niet.
0: 40 cent per uur zou je dan moeten betalen.
1: Ja, maar ik denk sowieso wat ik al aangaf. Er worden nu allemaal pilots de wijk op afgeschoten. De uitvoerbaarheid laat wensen over. Ik denk dat er inderdaad zeker moet worden gekeken naar een bredere oplossing. Want dit ging echt om een specifiek voorbeeld. Alleen ik denk dat je op een gegeven moment ook niet meer kan uitleggen aan de ondernemer van we pakken er nu maar één deeltje uit. Dat willen we eigenlijk niet gaan doen. Dus we gaan er pas over een jaar naar kijken om alles op te pakken.
0: Nou, dat hebben ze niet gezegd in zoverre. Want er komt natuurlijk een nieuw college en er komt een nieuw akkoord. Dus het zou natuurlijk kunnen zijn, dat in dat akkoord iets daarover wordt opgenomen. Over hoe er in de toekomst, toekomst, en dan kan een nieuw college daarmee aan de slag gaan.
1: Een ondernemer heeft daar niks aan. Het zou kunnen zijn. Ik denk dat het juist goed is om problemen te constateren en daarvoor moties ook in te dienen om dat direct aan te pakken. Ja. Het klopt inderdaad dat we nu bezig zijn met het proces raadsbreed werken. Ja. Zeker, ik denk dat je daar in ieder geval ook op doelt. Afgelopen vrijdag is dat ook te sprake gekomen. Alle onderwerpen die belangrijk zijn voor Gouda worden ook besproken. En er wordt gekeken naar gezamenlijke doelen om een raadsbreed akkoord uiteindelijk op poten te kunnen krijgen. Dus zeker belangrijk dat dat mee wordt genomen. En wij houden gewoon lekker iedereen scherp voor
0: parkeren. Even voor de duidelijkheid, jullie hebben uiteindelijk de motie wel ingetrokken zelf.
1: Ja, klopt. De bedoeling is uiteindelijk wel dat je een meerderheid haalt. En als je ook de reacties zag van sommige partijen die inderdaad nog echt vooral eerst het gesprek afgelopen vrijdag aan wilden gaan.
0: Ja.
1: Ik denk dat je daar ook dat mee moet nemen. En ik denk dat het niet verkeerd is dat het op de agenda stond. Omdat wij één, weer het probleem agenderen. Twee, de reactie van de wethouder hebben gehoord. En nogmaals het weer te sprake hebben kunnen brengen. Dus we blijven het hoge prioriteit geven.
0: Ja, Lisa, hoe kijken jullie daar tegenaan? Want je had natuurlijk kunnen zeggen, wij ondersteunen deze motie. En wat adviseren jullie, brengen maar lekker in stemming. Maar dat is niet gebeurd volgens mij.
2: We hebben wel aangegeven dat we de motie zouden steunen.
0: Ja.
2: Omdat we echt de problematiek in de wijk zien.
0: Ja.
2: Alleen wat jullie net ook aangaven, het is natuurlijk wel zo. We zijn inderdaad bezig met een samenlevingsakkoord. Het is een agenda, een onderpunt dat zo hoog op de agenda staat. Ik denk ook zodra het samenlevingsakkoord er is, dat het een van de eerste onderwerpen is die besproken en behandeld zal gaan worden. En daarom hadden wij ook zoiets van, oh, maar de timing is gewoon eigenlijk net niet lekker. Want laten we eerst gewoon die vrijdag even afwachten. En dan zodra dat akkoord er is, met z'n allen zorgen dat de problematiek voor heel die wijk wordt opgelost. In ieder geval daar ons echt keihard voor maken. In plaats van dat we nu inderdaad één stukje oplossen.
0: Ja, want dat was ook een beetje het verhaal van Sargentini. Je kan niet zomaar één stukje eruit plukken. Hè? Want er is natuurlijk een besluit dat door de vorige raad is goedgekeurd. En dan kan je niet zomaar één stukje eruit halen. Dat was haar verhaal ongeveer ook. Ja, dat is juridisch moeilijk, zei zij. Nou ja, ik weet niet of dat waar is, maar het...
1: Het is wel zo, er waren op een gegeven moment wel zodanig veel onduidelijkheden. En er werd in ieder geval door sommige partijen, dus onder andere door Leefbaar, aangegeven inderdaad van, ja goed, wij zullen die motie steunen, maar de timing is wat onhandig. En wij hebben inderdaad naar de schorsing besloten om de motie aan te houden. Dus ja, in die zin, nogmaals, we houden het thema parkeren scherp. Ik denk dat het zeker belangrijk is.
0: Ja, maar laten we het ook niet te belangrijk maken. Want er zijn nog zoveel andere dingen waar Gouda natuurlijk ook mee te maken heeft.
1: Zeker,
0: we hebben het even over de jeugdzorg, de WMO gehad.
1: Ja.
0: Huizen bouwen, netcongestie. Je kan het zo gek niet bedenken.
1: Ja. Ja.
0: Er zijn allerlei problemen op te lossen.
2: Absoluut.
0: We zijn erg benieuwd uit. Daar komen straks aan het eind van het programma nog even op terug. Op het samenlevingsakkoord. We gaan nog even over Jesse praten. Jij bent maar 24 en jij bent iets ouder, denk ik.
1: Ja, ik ben 30.
0: 30.
1: Ja.
0: En dat betekent dat je iets meer verleden hebt. Dus dat misschien iets meer te vertellen is over jouw verleden. Je bent een geboren getogen Gouwenaar?
1: Ik ben officieel geboren in Rotterdam. Ik woon hier wel heel mijn leven. Ik heb op de basisschool gezeten in de Triangel. Daarna ben ik naar de Goudse Waarden gegaan, ook in Gouda. En ik heb gestudeerd in Den Haag. Heb ik rechten gestudeerd. En vanuit daar ben ik mijn loopbaan begonnen.
0: Maar je hebt ook nog in Amsterdam gestudeerd, las ik ergens?
1: Ja, klopt inderdaad. Legal management heb ik daar
0: gedaan. Ja, precies. En ben je nu jurist? Ben je officieel jurist? Hoe noem je dat?
1: Ja, het is geen beschermd beroep. Maar ik heb mijn rechtenopleiding wel afgemaakt. Dus ik ben in die zin wel jurist, zeker. Ja.
0: Ja, en wat doe je voor werk op dit moment?
1: Ja, momenteel ben ik bezig met het opbouwen van mijn eigen bedrijf. Ik weet niet of ik nu de reclame...
0: Ja, je mag gewoon
1: datajuristen.nl. Ja. Dus eigenlijk is dat voor ondernemers die hun privacy inrichting binnen hun eigen organisatie goed ingericht wil hebben. Dus,
0: maar laten we eens even, dat is je bedrijf, maar je werkt ook nog gewoon in dienst bij een organisatie.
1: Ja,
0: wat doe je daar? Gaan we zo even door op het bedrijf.
1: Ja, ik doe in principe hetzelfde werk. Dus ik ben me gaan focussen op het privacyrecht en alle ontwikkelingen op AI. Dus daar adviseer ik over. Dat doe ik nu binnen de gemeente Den Haag. Als privacy lead binnen de dienstbedrijf.
0: En is dat een fulltime baan?
1: Ja, fulltime baan. Dat is in gemeenteland is dat 4 keer 9 is al fulltime. Dus 36 uur. Daarnaast heb ik dus een dag over en daar ben ik bezig met... raadswerk, maar ook bezig met het bouwen van mijn eigen bedrijf.
0: Ja, is allemaal nog wat te combineren? Want je bent ook nog voetballer. We gaan het zo meteen nog even over hebben.
1: Ja,
0: maar het lijkt me toch een drukke agenda worden.
1: Ja, ik heb ook nog onlangs mijn grote trots een kleine gekregen.
0: Kijk!
1: 3 maanden oud.
0: Oh jee, niet slapen s'nachts, ik hoor het al.
1: Ja, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Hij is nu een beetje verkouden. Maar nog wel inderdaad. Nee, het is zeker goed te combineren. De gemeente Den Haag is een hele fijne werkgever. Dus je kan jezelf je werktijden indelen. Wat in ieder geval ook ruimte biedt, zeg maar, om meer tijd te maken voor raadswerk. Maar ook voor mijn eigen onderneming. Wat ik al aangaf, 4 keer 9 heb je een dag vrij en dat biedt gewoon heel veel mogelijkheden. En daarnaast, ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Dus bijvoorbeeld zoals vandaag, ja, dan zeg je van, dat is weer raadswerk, maar ik vind het ook hartstikke leuk om hier te zitten.
0: Ja, want heeft het gekomen dat het bedrijf wat je doet, ik heb er even naar op die website gekeken en dan denk je van, Wat zijn dat allemaal voor producten die jullie aanbieden? Het is allemaal in het Engels, hè? Het is 100% Engels wat er aangeboden wordt. Kun je even toelichten wat al die ingewikkelde dingen eigenlijk betekenen?
1: Ja, de website is nog gedeeltelijk in ontwikkeling. Het is wel heel erg, want de website bestaat nu een paar weken pas. Maar wat wij nog wel aanbieden is FG as a service en PO as a service.
0: Ja, dat bedoel ik, termen. Leg die termen eens uit.
1: Ja, dus sommige organisaties die verwerken zoveel persoonsgegevens of bijzondere persoonsgegevens dat je verplicht bent om een functionaarsgegevensbescherming aan te stellen.
0: Dat is een FG.
1: Een FG, juist. Dus dat is een afkorting. Dus die zijn in ieder geval verplicht om zo'n FG aan te stellen. En daarvoor zetten wij ons in en registreren wij ons bij autoriteit persoonsgegevens. Dus de toezichthouder op die persoonsgegevens.
0: En andere producten waar je het net over had?
1: PO is een service, dat is eigenlijk een soort van zelfde werkzaamheden.
0: Wat betekent PO in dit
1: PO geval? PO is privacy officer. En dan ben je eigenlijk vooral bezig met tweede lijns werkzaamheden. Dus echt het oppakken bijvoorbeeld van een datalek. Nou, het komt steeds meer in het nieuws. Dus het werkveld is ook steeds groeiende. Odido, Basic Fit, alle datalekken. Dus,
0: universiteiten, allerlei terreinen gebeurt het.
1: Ja, en alle ontwikkelingen op AI. Dus het is een heel groeiend...
0: Een gouden markt, zou ik bijna wel zeggen.
1: Ja, zeker. Het is geen slechte markt.
0: Nee. En doe je dat alleen of doe je dat met andere mensen samen?
1: Ik doe dat met een paar collega's. Heb ik dit nu opgezet. Dus in principe werken we nu ook samen met de cybersecurity bedrijf. Zodat zij in ieder geval het compliance vraagstuk volledig kunnen aanbieden.
0: Compliance vraagstuk, hè? Dan denk je dat mensen weten wat we dan bedoelen.
1: Het ja,
2: dat is bij de KLM ook wel een heel actueel thema, hoor.
0: Ja? Vertel eens, wat is compliance bij de KLM?
2: we proberen ons natuurlijk zo goed mogelijk alle regels te houden.
0: Ja.
2: Moet ik wel denken dat Jesse hier veel meer over kan vertellen, omdat ik veel meer op het stukje veiligheid zit. Dus ik draag hem toch weer over naar jou. Ik weet alleen dat ik heb gisteren de presentatie van onze managing director meegemaakt. En
0: toen werd compliance ook genoemd.
2: Nou, niet één keer. Oh. Ja, in ieder geval, er werd 10 keer over gesproken.
0: 10 keer. Ja. Nou, dus nog 1 keer. Wat is compliance precies?
1: Ja, om het heel plat te slaan. Je bent bezig met het voldoen aan de wet of regelgeving die er is. En compliance is dan heel breed. Dus dat kan regelgeving zijn vanuit privacywetgeving. Maar dat kan ook vanuit allerlei andere wetten zijn. Bijvoorbeeld dat je voldoet aan

0: simpele dingen in programmeren die niet duidelijk zijn, in programma's die niet kloppen, of beveiliging van de technische beveiliging van sites die niet goed is geregeld en zo. Ja. En dat er ook soms de manier waarop de data worden opgeslagen niet deugt. Maar daar gaan jullie toch niet over, neem ik aan.
1: Nee, zeker wel. Wat wij doen een stukje advieswerk. Ook bijvoorbeeld om mijn werkzaamheden binnen de gemeente Den Haag wat meer te duiden. Als er bijvoorbeeld een nieuw initiatief is en ze willen bijvoorbeeld met een nieuw programma gaan werken, dan kijken wij mee van, deugt dat programma ook? Is dat goed beveiligd? Want er gaan wel allerlei persoonsgegevens, hè, van ons als inwoners erin. En wij willen juist die misbruik voorkomen. Dus het antwoord is ja.
0: Ja. Betekent dat je ook met een gespecialiseerd oog kijkt naar wat er in Gouda gebeurt? Want ik kan me voorstellen dat je als je daar zo mee bezig bent, dat je ook je afvraagt van, joh, hoe is nou eigenlijk Gouda geregeld? Is dat allemaal veilig met onze persoonsgegevens?
1: Ja, ik merk toch wel als ik nu een presentatie krijg, dat ik daar dan extra op gefocust ben. Ja. Van hoe is dat dan ingeregeld? En zijn de risicoanalyses voor op het privacygebied allemaal wel gebeurd binnen de gemeente Gouda? Dus dat is in ieder geval wel erg leuk dat je dan eigenlijk met die andere bril meteen kijkt. Dus zeker in het inwerkprogramma komt het al voorbij, hè? Want wij krijgen dan ook informatie hoe het staat met de informatiebeveiliging binnen de gemeente Gouda. Maar ook het stukje privacy komt daarbij kijken. Dus dat is eigenlijk heel erg interessant.
0: Ja, even over het inwerkprogramma gesproken, Lisa. Er zijn een bepaald aantal bijeenkomsten. Ik weet niet hoeveel precies. Maar...
2: Ik zou ook niet durven zeggen hoeveel precies. Het zijn in ieder geval een heel aantal. En het gaat inderdaad van privacy naar gemeentefinanciën, naar welke organisaties ontvangen allemaal subsidie. We gingen op een gegeven moment speeddaten. Dat was echt superleuk, mega interessant.
0: Speeddaten, vertel dat eens. Ja. Ik kan me daar allerlei voorstellingen over geven. Maar het zal er waarschijnlijk één bepaalde betekenis hebben.
2: Ja, klopt. Er zaten allemaal organisaties die allemaal subsidie krijgen van de gemeente. Eigenlijk allemaal, nou, de meeste allemaal vanuit de commissie samenleving eigenlijk. Allemaal maatschappelijke thema's, maatschappelijke onderwerpen waar die mensen zich allemaal voor inzetten. En je kreeg een nummer en alle tafels met die organisaties hadden een nummer. Daar ging je bij zitten. Mocht je een aantal minuten met die mensen praten. Dat was superleuk. Ik heb waanzinnig leuke gesprekken gehad. En na een aantal minuten ging de bel. En dan moest je door. Nou, ik vond dat erg lastig.
0: Het was een manier om heel snel even kennis te maken met maatschappelijke organisaties.
2: Ja, zeker. Maar ja, ik zat dan zo in dat gesprek dat die Griffie, die zat maar achter me met die bel. En ja. Ik dacht, okay, ik ben nog helemaal niet uitgepraat. Ja. Maar we moesten door. Ja. Ik vond het een
0: wat heeft je het meest aangesproken van die gesprekken? Dat je denkt van, nou, dat was een eye-opener voor mij.
2: Waar ik me eigenlijk helemaal niet zo van bewust was, is dat er heel veel Oost-Europese mensen in Gouda zijn die nu ook dak- en thuisloos zijn. En dat er een organisatie is die zich daarvoor inzet.
0: Vaak voormalige arbeidsmigranten. Hè?
2: Ja, klopt. Want als zij dus hun baan verliezen, verliezen zij ook een huisvesting. Ja. Ik dacht eigenlijk dat die problematiek heel veel in het Westland speelde. Maar in Gouda is dat ook echt een groot probleem. En er is bij die groep zoveel schaamte dat ze eigenlijk ook het heel lastig vinden om dat met hun familie te bespreken. Waardoor ze eigenlijk bij niemand hulp opzoeken. En deze organisatie is er echt voor om, om die mensen te ondersteunen. Kijk, is er ander werk? Kunnen we je helpen? Kunnen we jullie terugbegeleiden naar waar jullie eigenlijk vandaan komen? Ik vond het heel interessant.
0: Ja, en even terug te komen op jouw werk, want we hadden het net over, waar heb je er voldoende tijd voor? Maar jij bent dus deels vlieg je en deels ben je instructies aan het geven. Hoe is dat te combineren met het raadswerk? Want onregelmatige...
2: Nou, de afgelopen 4 jaar heb ik natuurlijk als fractieondersteuner meegedraaid. Dat was echt heel erg pittig. Ik vroeg mijn weekend iedere dinsdag, woensdag aan. Maar ja, als mijn vriend dan zei, liever zullen we een weekendje weggaan. Ja, ik moet naar de raad. Ik moet naar de fractie. En nu heb ik besloten, nu ik raadslid ben, om wat minder te gaan werken. Bij ons werkt dat in percentages. Dus ik ga nu 70% werken.
0: Oké, dus je hebt wat meer tijd over voor het raadswerk. Maar je blijft natuurlijk onregelmatige diensten hebben. Je moet iedere keer checken van, komt het uit met mijn vliegschema of mijn...
2: Ja, klopt. Het eerste wat ik... Als je uiteindelijk wordt aangesteld als raadslid, dan krijg je ook een soort carousel. Moet je langs de griffie, je moet een HR-dossier laten maken. Het eerste wat ik vroeg is, hoe ver van tevoren zijn de agenda's er? Want ik moet gewoon 2 maanden van tevoren bij mijn werk mijn voorkeuren opgeven. Dus ik kan zeggen, oh, die dagen wil ik heel graag kantoor draaien. Of die dagen wil ik heel graag vrij hebben. Maar dan moet ik wel weten welke dagen ik aan moet vragen. Maar daar zijn ze heel coulant in. En zijn ze echt meedenkend. Dus dat is top. Ja. Tot nu toe gaat het goed.
0: Tot nu toe gaat het goed. Helemaal goed. Nou ja, soms komt het op 1 stem. Hadden we voor de vergadering al over. Ja. Dat het toch vaak belangrijk is dat de raad, vooral bij de besluitvormende vergaderingen. De rest is iets minder belangrijk. Maar dat dan iedereen aanwezig is. Want 1 stem kan het verschil maken. En Jesse, hoe heb jij het

0: inwerkprogramma ervaren. Heb je ook gespeeddate trouwens?
1: Ja, zeker. Daar was ik ook bij. We hebben het inwerkprogramma wordt georganiseerd door de Griffie. Ik denk dat ze daar een heel mooi programma hebben neergezet, zodat de nieuwe raadsleden zo goed mogelijk aan hun werkzaamheden kunnen beginnen. Dus in ieder geval wel heel veel informatie, maar wel heel erg leuk. En inderdaad, bij de speeddate was ik ook. Ja.
0: En wat heeft jou het meest aangesproken tot nog toe van het onderdelen die behandeld zijn?
1: Nou, ik vind het in ieder geval wel heel erg interessant als ik dan kijk vanuit mijn werk, zeg maar, hoe het binnen de gemeente Gouda is geregeld met informatiebeveiliging, privacy. Dus we kijken dan eigenlijk echt van naar hoe is Gouda ingericht. Dus dat vind ik eigenlijk wel een hele interessante om mee te nemen.
0: Ja, en waar heb je het meest aan gehad qua informatie? Want ja, je hebt natuurlijk een bepaald beeld van wat een gemeenteraad doet. Ja. Waar een gemeente zich allemaal mee bezighoudt, maar het is echt verschrikkelijk veel. Hè. En waren er dan onderdeel bij, zei je, nou dat was toch wel extra leerzaam voor mij?
1: Ja,
0: daar wist ik weinig van.
1: Nou, ik denk dat je dan onopgemerkt toch wel heel veel informatie krijgt. Wat überhaupt, denk ik dat elke sessie wel heel erg nuttig was. Dus daar kan ik niet specifiek eentje uitkiezen. Maar ik denk dat het gewoon goed is ook om te kijken van nou ja, hoe werkt de organisatie als de gemeente Gouda. Want volgens mij zijn er ook best wat veranderingen in hoe zo'n organisatie werkt. Dus ik heb daar wel meer inzage in gekregen hoe die procedures daar lopen. Dus dat was in ieder geval wel leerzaam.
0: Ja, en wat gaat jouw portefeuille worden?
1: Ja, ik vind de commissie fysieke leefomgeving heel erg interessant. Alleen, ik heb wat concurrentie. Volgens mij vinden de meerdere binnen jij.
0: Iedereen wil die portefeuille.
1: Ja, volgens mij is dat wel een van de geliefde portefeuilles.
0: Ja, maar ook de onpopulaire portefeuilles moeten verdeeld worden. Hè, voor alle duidelijkheid.
1: Ja, die gaan we zeker ook bezetten. Maar ik denk dat wij iets meer gaan werken in roulatie. Dus dan kan het zo zijn dat ik soms commissie fysieke leefomgeving doe. En dan kan het zo zijn dat soms een ander raadslid daar zit. Want we kunnen wel zeggen, we gaan die verdeling maken, want de commissie fysieke leefomgeving, samenleving en bestuur. Maar in zo'n commissie hebben we natuurlijk tal van subonderwerpen die ook wel divers zijn en uit elkaar lopen. Dus daar moeten we nog even naar kijken.
0: Ja, want even er staat al een vergadering volgende week gepland. Hè? Twee vergaderingen, bestuurs, twee commissievergaderingen staan. Eén van bestuur en één fysieke omgeving. De één lijkt me heel leuk, fysieke omgeving, want dan krijg je alleen maar voorlichting over spoorzone, heb ik gezien, van alle bouwprojecten die daar spelen. Ja. Leuk, denk ik. Ja. Andere wat minder leuk. Gaat voornamelijk over gemeenschappelijke regelingen. Dat zijn er een stuk of 9. Heeft een van jullie al ambitie om daarbij aanwezig te zijn?
1: Ja, de gemeenschappelijke regelingen, volgens mij gaat onze fractievoorzitter die doen, Jelte. En bij de andere zal Wilco aanwezig zijn en zal ik in de zaal zitten.
0: In de zaal zitten. Ter leer en vermaak.
2: Ja, ik ook. Ja. Ook bij de fysieke leefomgeving en zo.
0: Ja. Het is heel leuk om te horen wat voor bouwprojecten er allemaal spelen in de spoorzone natuurlijk. We gaan naar muziek luisteren. Phil Collins.
1: Yes.

0: Ja, Lisa, dat was weer een nummer uit de tijd van je ouders of je grootouders, Phil Collins.
1: Ja.
0: In The Air Tonight, waarom?
1: Ook hiermee opgegroeid, waanzinnig lekker nummer. Ik denk dat op al mijn levensgebeurtenissen die er nog plaats gaan vinden, moet dit nummer worden afgespeeld.
0: Betekent het dat je eigenlijk helemaal niet meer naar hedendaagse muziek luistert?
1: Oh jawel, ook wel. Oh, okay. En mijn vriend komt uit Brabant, dus de helft van de tijd moet ook naar carnavalsmuziek luisteren.
0: Dat is wat anders, hè?
1: Dat
0: ja.
1: is heel iets anders.
2: Ja, snorrebolletjes.
1: Ja, onder andere.
0: Ja. Dat lijkt mij niet, in mijn geval zou het geen genoegen zijn, maar ik denk dat jij het heel erg leuk vindt. Jesse, even over hobby's gesproken. Heb je nog hobby's?
1: Nou ja, ik wilde eigenlijk zeggen, de afgelopen 4 jaar was dit mijn hobby. Maar ja, omdat ik nu minder ga werken, moet ik weer nieuwe hobby's zoeken. Maar ik vind koken en bakken heel erg leuk. Reizen vind ik fantastisch.
0: Ja, dat doe je al voor je werk. Maar daarnaast, heb je het zo te pakken dat je het ook nog in je vrije tijd wil doen?
1: Ja, absoluut. We hebben in november 3 weken rondreis gemaakt door Panama. We komen net terug 12 dagen uit Thailand. Dus ja, we doen wel ons best voor volgend jaar. Zijn we aan het kijken, misschien Guatemala rondreis. Iets in die richting.
0: Ja, nou aan jou, Jesse, hoef ik eigenlijk niet te vragen wat je hobby is. Want in het begin zegt iedereen, oh Jesse, die voetballer. Dus Ona,
3: ja.
0: Een belangrijke wedstrijd vanmiddag volgens mij.
3: Ja, klopt. De laatste wedstrijd van het seizoen. Wij kunnen nog in de situatie komen dat wij volgende week alsnog een extra wedstrijd moeten spelen. Dus als wij vandaag winnen is er niks aan de hand. En als wij vandaag verliezen en onze concurrent verliest, dan zijn we alsnog veilig. Dus zijn verschillende aspecten. Het kan op verschillende manieren lopen vanmiddag. Maar ja, het is gewoon een zeker belangrijke wedstrijd.
0: Want als jullie verliezen is het nog niet helemaal afgelopen, heb ik begrepen.
3: Nee.
0: Want het gaat om degradatie van de 4e naar de 5e.
3: Klopt.
0: Klasse.
3: Ja.
0: Als jullie verliezen, wat gebeurt er dan?
3: Als wij verliezen, ligt het dus inderdaad aan onze concurrent wat die doen. Maar die moeten tegen de nummer 1 en die kunnen nog kampioen worden. Dus als zij gewoon hun werk doen, dan zijn wij in ieder geval veilig.
0: En zo niet, dan had je het iets over dat er nog een soort na-competitie komt. Of noem je dat?
3: Dan zitten we in de gevarenzone en dan speel je na-competitie. Dus dan ga je tegen de bovenste van de 5e klas spelen. En dan kom je in een soort van allerlei finales terecht. En dan kan je er alsnog uitgaan.
0: En hoe schat je kansen in voor vanmiddag?
3: Wij gaan vandaag tegen RVC winnen.
0: Ja? Ja. Want hoe hoog staan zij?
3: Ze zijn de middenmotor. En wij hebben daaruit in de laatste minuten nog weggegeven, 2-2. Maar we zijn in ieder geval op de goede weg.
0: Dus je hebt iets goed te maken.
3: Zeker.
0: Ja, dus je gaat gewoon voor de winst,
3: 100%. Juist.
0: Ja, over winst gesproken. Hoe is het proces op dit moment? We hebben het al even gehad over het samenlevingsakkoord en een andere stijl van besturen die gewenst is. Hè? Want een belangrijk onderwerp dat erbij is, is niet alleen dat er een breed gedragen akkoord komt. Welke partijen doen er nou precies aan mee? Want volgens mij is het CDA op het laatste moment toch nog aangeschoven.
3: Ja, klopt.
0: 9 partijen die aan tafel zitten.
3: Ja, klopt. Het is een beetje een moeilijk woord voor, maar er zijn 7 partijen die met elkaar in ieder geval hebben besloten om door te gaan. En vanuit daar zijn andere partijen aangehaakt. Onder andere JA 21, de Partij voor de Dieren en CDA. Dus 10 partijen, als
0: 10
3: ik het goed zeg.
0: Ja. Oké, 10 partijen, want 3 doen er niet mee. Dat zijn dan de overgebleven partijen.
3: Ja.
0: Dat is
3: ja.
0: de SP, Pro en GBG. Die hebben duidelijk gezegd van laat dit maar ons voorbij gaan. Overigens heb ik begrepen van de fractievoorzitter Martijn van het CDA dat ze gezegd hebben, ja, doe wel mee en we willen natuurlijk wel inbreng hebben, maar of het uiteindelijk ondertekenen weten we nog niet, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen, denk ik. Hè? Dat geldt ook voor jaar 21, heb ik begrepen ook. Hoe jullie in het begin instonden van, we moeten het inhoudelijk er wel 100% mee eens zijn, anders tekenen we niet.
3: Nee, dat is denk ik ook heel erg logisch, want op dit moment weten we ook nog niet precies wat erin gaat staan. Dus om bijvoorbeeld te zeggen, wij gaan het sowieso tekenen, dat lijkt me in ieder geval ook al een aparte conclusie. Dus we gaan in ieder geval eerst kijken wat er precies in het akkoord komt. En wij kunnen nu in ieder geval meepraten met het akkoord. Dus vandaar dat wij... We zijn in ieder geval heel erg kritisch ook geweest op het proces, hoe het allemaal is gelopen. Maar wij willen gewoon heel graag invloed uitoefenen op dat akkoord. Zeker. Wij zijn vanuit daar aangesloten. Maar dat betekent niet per se dat wij dat ook gaan tekenen. Nee.
0: Ja, en Lisa, wie zit er namens Leefbaar aan tafel bij die onderhandeling?
1: Jan de Koning.
0: Uiteraard.
1: Die heeft zo waanzinnig veel ervaring. Dus ik denk dat niemand van Leefbaar het beter zou kunnen doen. Ja, Linda Verschut is natuurlijk ook fantastisch. Maar Jan heeft zoveel ervaring.
0: En Linda is natuurlijk bezig met de avondvierdaagse.
1: Ja, precies. Dus die heeft deze week had zij even andere prioriteiten. Ja. Volkomen terecht. En we hebben Kenny Lauwe, ons ander raadslid. Die zal er vanwege persoonlijke omstandigheden wellicht even niet bij zijn. Maar Linda is natuurlijk weer terug van de avondvierdaagse.
0: Ja.
1: Sinds vandaag. Dus,
0: bij de volgende keer zit ze er weer bij. Want hoeveel sessies gaan er nog plaatsvinden? Weten we dat eigenlijk? Want het was eigenlijk de bedoeling dat er rond 1 juni zo ongeveer een concept zou liggen. Dat misschien naar de raad zou kunnen. Wat kunnen we daarvan verwachten op dit moment?
1: Ik denk dat we op de goede weg zijn. Er zijn gisteren natuurlijk wederom gesprekken geweest. Ik moet Jan er nog over spreken, want ik was gisteren zelf ook druk met de avondvierdaagse. We willen in ieder geval wel, dat is het doel, om voor de zomer klaar te zijn.
0: Ja. Ja, de zomer begint op 21 juni, hè, officieel. Ik neem aan dat je dat niet echt bedoelt.
1: Het reces begint natuurlijk op 15 juli.
0: Ja. Ja. En even over de inhoud gesproken. Wat is er voor jullie beide partijen nou, even naar jaar 21 kijk, van waarvan je zegt, nou, dat moet er echt in staan. Willen wij überhaupt een handtekening daaronder zetten? Wat vind je dan, als je zegt van nou, dat, noem eens de drie belangrijkste dingen die er voor jullie in goed geregeld moeten zijn. Kijk, het is een hoofdlijnakkoord, hè, dus je gaat niet alles dicht timmeren. Want de gedachte is ook dat je de raad wat meer ruimte geeft om invloed uit te oefenen op het beleid. Hè? Dus dat het niet alleen het college is, maar dat ook de raad zich daar meer maximaal invloedt. En dat je ook de burgers erbij betrekt. Gaan we zo meteen ook nog even over praten. Maar als je nou zegt van welke drie onderwerpen vinden wij nou zo belangrijk, die vinden we echt, die moeten goed geregeld zijn in dat, zeg maar, hoofdlijnenakkoord.
3: Ja.
0: Willen wij die handtekeningen zetten?
3: Ja, dat is een hele
0: lastige vraag.
3: Niet per se een lastige vraag. Ik denk dat het wel meteen tackelt waar we mee bezig zijn. Want met het raadsbreed werken, op dit moment kun je ook niet drie onderwerpen die jij zodanig belangrijk vindt en wat je standpunt daarover is, kun je niet opnemen in dit akkoord. Omdat dit akkoord zodanig is geschreven dat het nog ruimte biedt voor de raad zelf. Dus het is niet zo dat wij zeggen van parkeerbeleid, hoe wij dat in ons verkiezingsprogramma hebben opgeschreven, of het stukje afval, wat wij ook heel erg belangrijk vinden. Wij zijn bijvoorbeeld veel meer voor nascheiden, maar dat komt niet specifiek in dat akkoord terecht. Dus wij kunnen in die zin...
0: Wat komt er dan wel in terecht? Want ja, wij horen dat begrip natuurlijk. Mensen hebben daar verschillende beelden van.
3: Het is een nieuwe manier van democratie, een nieuwe manier van werken. Dus wij zijn in die zin soms daarin heel eerlijk gezegd ook nog zoekende van hoe gaat het dan uiteindelijk er nou uitzien. Er zijn afgelopen weken, dus op de woensdag en afgelopen vrijdag, zijn er 12 belangrijke onderwerpen zijn er uitgepikt. En daarbij is gekeken van, nou ja, waar zitten nou de grote verschillen, maar hebben we ook een gezamenlijk doel die we eruit kunnen pakken. En daar zijn we over met elkaar in gesprek. Dus dat is volop in ontwikkeling.
0: Er zijn 12 centrale thema's op dit moment.
3: Juist.
0: Eigenlijk.
3: En ja.
0: Lisa, weet jij welke thema's dat ongeveer zijn?
1: Nou, daar zullen uiteraard natuurlijk parkeren en ook afval en participatie bij zitten. Dat waren voor ons natuurlijk echt de hoofdthema's.
0: Belangrijke dossiers als wonen en zorg.
1: Uiteraard, dat zit er allemaal
3: veiligheid,
1: bij. Veiligheid. Alles waar de stad om draait. En wat er nu speelt, dat zit er sowieso in.
0: Ja. Alleen dan is de vraag van hoe wordt het precies opgeschreven? En dan kan ik me voorstellen dat je bij sommige onderdelen zegt van ja, dat moet iets meer uitgewerkt zijn. En bij andere onderdelen zeg je van ja, dat kunnen we nog in een later stadium met z'n allen invullen. Of zie ik dat verkeerd? Want je moet wel toch als partij ook, wil je die handtekeningen onderzetten, een bepaald houvast hebben, denk ik.
3: Ja, dat vinden wij in ieder geval ook nog lastig. Dus daar, wat ik aangaf, daar zijn we ook nog zoeken in van hoe gaat het er nu precies uitzien. Want we hebben op dit moment alleen nog de gesprekken gehad. Dus dat is ook nog volop in ontwikkeling. Dus hoe het precies op papier komt, daar zijn we nu met elkaar over in gesprek.
0: Dus ook niet alleen wat er op papier komt, maar ook hoe het op papier komt.
3: Nou ja, ik denk hoe het op papier komt. Nogmaals, we zijn nu aan het zoeken van wat kunnen we met elkaar afspreken? Wat is het gezamenlijke doel? En dat daar vooral op de focus ligt. Om in ieder geval tot een raadsbreed akkoord te komen. Zodat iedereen daar invloed op kan uitoefenen.
1: Het is natuurlijk ook best wel breed. En je zal op heel veel onderwerpen telkens een meerderheid moeten zoeken. Maar dat is juist om...
0: Zie nu in het land dat dat niet zo heel erg goed lukt met de regering Jetten, overigens. Maar dat is een slecht voorbeeld.
1: Zeker, en ik denk dat in de gemeente altijd heel erg anders is. Ik zou ook zelf nooit in de landelijke politiek terecht willen komen. De gemeentelijk kan je gewoon veel meer bereiken en betekenen voor je inwoners. Maar juist door telkens die meerderheid te moeten zoeken, brengen juist, nou ja, ik wil het woord niet in mijn mond nemen eigenlijk, maar de zogenaamde macht terug naar de raad. En niet alleen naar het college. Dat je niet standaard de 4, 5, 6 partijen hebt die alles voor het zeggen hebben.
0: Nee, maar er is wel ooit gekozen, ook in de gemeentewet, voor een duaal stelsel. Hè? Waarbij je zegt van de raad bepaalt de kaders en neemt de belangrijke beslissingen over alle beleidsstukken en over de financiën. Maar het bestuur vindt plaats door het college.
1: Ja,
0: want
1: klopt.
0: Dat betekent ook, of vragen jullie bij aan de toekomstige wethouders dat die ook daarin een heel andere opstelling kiezen? Want er is al gesproken met mensen van wie wil de wethouders leveren? Welke partijen willen de wethouders? Welke partijen waren dat ook alweer op dit moment?
1: Dat stond in een motie, die is goedgekeurd. Dat waren D66, VVD, GOPO, SGP en
3: ChristenUnie.
0: Dat zijn de partijen die de wethouders leveren. Er zijn geruchten geweest dat de namen van de wethouders al bekend zouden zijn. Ik weet in ieder geval dat een aantal mensen de ambitie hebben om wethouder te worden.
1: Heel veel mensen ambitie.
0: Ja, precies. En hoe gaat dat proces nou verder? Eerst natuurlijk dat akkoord. Want je gaat geen wethouders voorstellen als je nog niet weet of je het met elkaar eens bent. En of die handtekeningen eronder staan. Dan staan die handtekeningen eronder en dan komt de ronde dat die wethouders uiteindelijk gekozen moeten worden. En hoe stellen jullie dat zo voor? Dan kijk ik vooral naar Leefbaar. Want,
3: Wij behoren niet tot
0: nee,
3: die zeven.
0: Precies.
3: Dus wij zijn de plus drie, zeg maar.
0: Maar jullie hebben ook geen inspraak gehad in die voorronde, zeg maar.
3: Nee.
0: Over wie de wethouders zouden leveren. Dus ik kan me voorstellen dat jullie daar misschien wel een mening over hebben. Maar ik vraag eigenlijk aan... aan Lisa, hoe je dat voorstelt.
1: Leefbaar Gouda levert natuurlijk zelf ook geen wethouder, nee. Zoals het nu is opgenomen. Ook dat was natuurlijk best wel oude politiek, dat de grootste partijen en degene die in de zogenaamde coalitie kwamen een wethouder zouden leveren. Ook dat doen we niet, omdat we willen gewoon dat het zo breed mogelijk gedragen is. Het idee is ook dat de wethouders niet per se meer van de partij zijn, maar dat ze gewoon van de hele raad zijn. Dat iedereen bij ze terecht kan en vice versa. We hadden het net even over dualisme. Ons raadslid Jan de Koning heeft daar een fantastisch boek over geschreven, Geef de burger een stem. Dus ik zou echt iedereen aanraden om dat te lezen. Daar wordt het fantastisch in uitgelegd. Ook gewoon in zogenaamde Jip en Janneke taal van hoe werkt dat nou, hoe zit dat nou. Maar even terugkomend op de wethouders, hoe dat proces precies verloopt. Ik denk dat iedere partij hele goede kandidaten had. En wie dat precies worden, dat valt nog te bezien. Er ging inderdaad een lijstje met namen rond. Maar wie er van waar is en wie er niet van waar is, moet ik zelf ook zeggen dat ik het gewoon echt niet weet. Want het wordt allemaal nog besloten. Er staat echt nog niks vast, alleen die partijen.
0: Ja. En nog even naar die planningen te kijken qua tijd. Wat is jullie verwachting? Ik bedoel, we hebben net wel gehad over de mogelijkheden. Maar wat is eigenlijk de reële verwachting op dit moment dat er een conceptakkoord ligt? Samenlevingsakkoord. Want dan moet daarna nog de installatie van de nieuwe college plaatsvinden. Hoe denken jullie daarover?
1: Ik denk dat we goed op weg zijn. Er zijn natuurlijk gisteren gesprekken geweest, wat ik net ook aangaf. Ik moet nog even horen van mijn partij hoe die gesprekken gisteren zijn gegaan. Hoe ver zijn we gekomen? Hebben we stappen vooruit gemaakt? Maar het doel is echt om het voor het reces, dus in ieder geval midden juli, om het liefst klaar te zijn en anders zo goed als klaar.
0: Oké. Ik wens jullie heel veel succes met jullie werken als raadslid. Ik wens jou heel veel succes vanmiddag bij het voetbal.
3: Dank je wel.
0: Dat ONA niet mag degraderen, zou toch een beetje een schande zijn. Dat laten we niet gebeuren.
3: Nee, zeker niet. Het gaat helemaal goed komen. We gaan gewoon winnen vanmiddag.
0: En heel fijn dat jullie hier waren. We gaan eruit met muziek. Dank je wel.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond in het binnenland, een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Deze week in Muziek Magazine. Hans Sloten met het Stiltecentrum.

Hele goede middag. De vierde van de maand en het is weer 12 uur geweest. Dus tijd voor het stiltecentrum voor die 6, 7 luisteraars die aan de FM-frequentie hangen. En die 4 mensen die het via de podcast beluisteren. Ja, het is niet echt hard hoor, gaat het bij dit soort programma's. Maar ik maak het met liefde, omdat er zo ontzettend veel mooie muziek is gemaakt. Deze plaat had net zo goed in mijn jazzprogramma kunnen zitten. In het programma Come Sunday. Hij is hier terecht gekomen. Ja, pianist Shai Maestro heeft een nieuwe plaat gemaakt. En wauw, dat klinkt lekker hoor. The Guest House. En je hoorde het openingsstuk van de plaat. The Time Bender. En Shai Maestro is om de tijd dat u dit programma hoort op tournee in Europa. En jawel, hij doet ook Nederland aan. En als je tijd en ruimte hebt, dan zou ik zeggen, ga daar even lekker naartoe. Shai Maestro dus. Zijn nieuwe plaat heet The Guest House. En deze, ja, die heb ik echt nog in geen enkel programma gedraaid. Ik loop een beetje achter, maar ik zag hem en ik dacht, we gaan hem toch even draaien. Hier zijn ze, uit Den Haag.

ooit heel lang geleden ergens in Nederland waren er drie totaal wereldvreemde jongetjes. En deze jongetjes verschilden net zo van elkaar als dag en nacht. Maar ondanks hun verschillen.

drie jongens zijn samen de jeugd van tegenwoordig. Maar je luistert nu naar

Tja, Nederlands hoop in bange dagen. Dat zou je niet zeggen als je de naam Altun Gün hoort vallen. Maar het is toch daadwerkelijk een Nederlandse band gebaseerd op de Turkse psychedelische rock. De band is opgericht in 2016 door Jasper Verhulst. En jawel, internationaal. Een groot succes. Hartstikke stoer. Ze hebben een nieuwe plaat uitgebracht, getiteld Garip. En je hoort het nummer Neredisin Sen. Altun Gün dus. Neder-Turkse psychedelica. Nou, ik vond het erg lekker klinken. En daarvoor, ja, ook uit Nederland. Beginnetje van platen 2024 alweer. Goldband uit Den Haag. Met het nummer De Band van Karel. En nu in de cd-speler. Een plaat getiteld Memento. Een plaat opgedragen aan auteur Patrick Modiano. Volgespeeld door Dominique Anné, Sébastien Boisseau, Stefan Oliva en Sacha Torop. Teksten zijn van Jean-François Mondeau. Luister naar een deel uit die cyclus Memento. En het titeltje wat we gaan beluisteren is Prière à un bombardier Saoul.

Het is toch altijd jammer dat zo'n band als deze, dat die eigenlijk nooit zo beroemd is geworden. Zeker niet in Europa. Ja, ze stonden wel op het Woodstock Festival. Daar kennen we allemaal wel het nummer Going Up the Country van. Maar daarnaast, die bluesplaat van deze groep, die zijn zo verpletterend goed. Nou, dat hoorde je zo even. Dat ja, het zou wat meer gehoord mogen worden. Ik heb het over Kent Heat. En je hoorde een track van hun debuutplaat uit 1967 alweer, The Road Song. En volgens mij is ondertussen heel Kent Heat al aan het hemelen en spelen ze alweer live op andere plekken. En daarvoor aandacht voor de teksten van Patrick Modiano. En even snel opgezocht, de goede man leeft nog steeds, geboren op 30 juli 1945. En ja, je zou bijna zeggen, C.S. Notenboom had het ook een beetje verdiend. Maar hij heeft ze echt allemaal gekregen. Hij heeft de Nobelprijs voor de literatuur ontvangen. Hij heeft de Grand Prix de Roman van de Académie Française ontvangen. En hij heeft ook nog eens een keer de Prix Goncourt gewonnen. Ja, het kan dan niet meer missen. Ik heb een paar, één of twee boeken van hem gelezen. En meer dan de moeite waard. Dat is echt niveau boven alles, zeg maar. Je hoorde het lied, dan moet ik even het hoesje erbij pakken. De Prière à une Bombardier Saoul. En je hoorde Dominique Anné, Sébastien Boisseau, Stéphane Oliva en Sacha Torop. Die zongen dus, ja, gebaseerd op het werk van Patrick Modiano, getiteld Memento. Maar het was allemaal op tekst gezet door Jean-François Mondo. Voor alle francofielen, prachtige cd. Dus getiteld Memento. Volgende plaat, vorig jaar uitgebracht. Stan Getz trad in 1977 op in Kopenhagen met Joanne Brekeen op de piano en elektrisch piano. Niels Henning Ørsted Petersen, ja, wat een legende, al jaren niet meer onder ons, op bas en Billy Hart op drums. Dat live concerten die hij toen gaf in Kopenhagen, die zijn op een dubbel LP terechtgekomen. Toevallig heb ik die 2 jaar geleden een keertje te pakken kunnen krijgen. Stom toeval bij de beroemde jazzzaak in Rotterdam, die niet meer bestaat. Maar wat bleek, vorig jaar verscheen er bij Steeplechase een cd. En ik dacht dat het dus gewoon het liveconcert was. Nee, ze hebben, ja, om te repeteren en ook een beetje voor de lol, hebben ze in een studio hebben ze gewoon een aantal stukken staan inspelen. Nou, die opnamen zijn nooit eerder uitgebracht tot vorig jaar. Unissued Session, Copenhagen 1977. Luister naar Stan Getz, Joan Brekeen, Niels Henning Ørsted Petersen en Billy Hart met Canção do Sal.

En dan wordt het zomaar afgebroken. Erg, hè? Kan gebeuren. Soms gaat een stuk nog een deeltje door. En dat gebeurde dus hier. Ja, uit Noorwegen. En een fenomeen. Hij is wonderlijk genoeg in Europa. Ja, wel, het is wel een naam. Maar het is nog niet goed genoeg om, zeg maar, op het Noordzee op de Star Billboard te komen. Maar ik vind het wel een fenomeen. Marius Neset, daar hebben we het over, uit Noorwegen. Is weer eens met een orkest, meestal zit dat, zeg maar, het Noorse Metropoolorkest, de studio ingegaan om een nieuwe plaat te maken. Die de titel draagt Time to Live. En het nummer wat je hoorde, Life Can Be Bright. En daarvoor hoorde je een andere hele grote saxofonist, waar Marius ongetwijfeld door is geïnspireerd. Maar wie niet? Geen aardige man, maar hij heeft al een prachtige oeuvre achtergelaten. Stan Getz op de tenor saxofoon met John Brakeen op de piano. In dit geval zelfs de elektrische piano. Niels Henning Øyste Petersen op de bas en Billy Hart op drums. Canção do Sal, opgenomen in 1977 in Kopenhagen. En dat is dan weer Denemarken. En we gaan ook nog een uitstapje maken naar de klassieke muziek. Er is een prachtige cd uitgekomen met violiste Clara Flieder, cellist Christophe Pantillon en de pianist Massimo Giuseppe Bianchi. Ja, dan kan het wel goed gaan, hè. CD is gevuld met muziek van Maurice Ravel. Daarop staan de vioolsonate nummer 2. De viool- en cello-sonate, die hoor je niet zo vaak. En wat ik echt een fantastisch werk vind, dat is het pianotrio in A mineur. Luister naar het eerste deel, Modéré, uit dit trio van Maurice Ravel.

Ja, we gaan er langzamerhand weer uit. En dat doen we met een band die in Canada werd opgericht. En zich zeer aangetrokken voelde tot de psychedelica. Dan heb ik het over de Plastic Cloud. Maar die band heeft niet langer dan een jaartje bestaan. Van 1967 tot 1968. En toen was het alweer voorbij. Ze hebben wel een plaat gemaakt. Ja, en als je daar het origineel van vindt, dan betaal je heel veel geld. Dit is dus de Plastic Cloud met Bridge Under the Sky. Daarvoor hoorde je Clara Vlieder, Christophe Pantillon en Massimo Giuseppe Bianchi. Het eerste deel met Modere uit het pianotrio van Maurice Ravel. We gaan er een punt aan draaien voor deze maand. En volgende maand ben ik er weer. Met een uitzending van het Stiltecentrum. En hierna de Gouden Oude Revival met Tom Bos als de maestro van de uitzending. En ik zou gewoon lekker blijven luisteren. Want er komt nog van alles en nog wat voorbij zeilen. Waaronder om 5 uur. Ja, mijn eigen jazzprogrammetje. Come Sunday. Blijf steken op de FM-frequentie. En anders kunt u de programma's van Gouden Stad altijd weer terugvinden op de podcast. Tot de volgende keer. Tot luisterens. Hoi.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd een marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.